Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 2 maanden wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek aan de rand van de gemeente bij Leiden. De meerderheid stemde voorlopig voor, na de toezegging van de provincie en het Rijk, dat die fors meebetalen om de bereikbaarheid te verbeteren en een groot deel van de duizenden woningen die er komen betaalbaar te houden. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 daarvan was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandeling is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minimaal rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maximaal van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: hele goede morgen. Welkom op vrijdag 19 juli. Jongens, bijna... Oh, de jongens, ik heb gisteren geleerd, Jarno, dat ik geen jongens meer mag zeggen. Ik zit hier bij radioles. En toen zeiden ze, je hebt een stopwoordje, Annelie. En ik gooi meteen in de eerste zin er al in. Ik mag geen jongens meer zeggen. Dus, jongens, als je luistert, app me even als ik het stopwoordje zeg. Maar wat ik je eigenlijk wilde vertellen... Ik voelde me gisteren zo raar toen ik naar bed wilde gaan. Het was nog zo licht. En het was voor mij toen echt al een tikkeltje laat, hoor. Want ik ging pas om 22:30 naar boven. Maar mijn lichaam krijgt gewoon dat signaal niet. Als het licht is, dan heb ik gewoon totaal geen zin om naar bed te gaan. Heb jij dat ook? Dat denk ik om 8:00 s'avonds nog ineens. Ja, ik ga even een muur schilderen. Of de kelder herindelen. Daar heb ik allemaal energie en tijd voor en zo. Ik word er ook wel blij van natuurlijk. Maar moet je je voorstellen, in de winter dan lig ik rond dat tijdstip. En dan heb ik het over 8:30, 9:00 al uitgeblust met een dekentje op de bank. En misschien wel een stuk chocola naar een kerstfilm te kijken. Maar gelukkig voelt 4:00 ochtends hier ook echt wel als 4:00 ochtends. En ga ik gewoon met jou aan de dag beginnen. En houden we ook weer een WK-wedstrijd voor je in de gaten.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: Alex Jordan en Happiness hier op NPO Radio 2.
1: We willen een goal, we willen een goal, we willen een goal, we willen een goal. Van je 1, 2, ja, hij zit een goal!
0: Ja, hij zit al, hij zit gewoon al. Jano, we zitten hier een wedstrijd in de gaten houden. Jij bent onze WK-watcher.
2: Yes.
0: Vertel eens even, waar zitten we naar te kijken?
2: Mexico en Zuid-Korea.
0: En er is net een goal gevallen en we hebben voor allebei een liedje klaar liggen. En Mexico is het geworden. Vertel eens even, want ik heb hier Oye, Oye mi amor. Dat heb je uitgezocht. Als WK-watcher ben je ook music-watcher. Dus een liedje uit Mexico vanwege de eerste goal in de 51ste.

drieërs, namelijk Just, Jack Style en John met Turn of the Light hier op NPO Radio 2. Even iets anders, jongens. Er is een nieuwsbericht dat mij echt sinds gisteren maar niet loslaat. Het houdt me echt de hele dag bezig. Ik ben er ook gewoon best wel verdrietig van. Ik heb het over het nieuws uit Meerstad, vlakbij Groningen. Daar is dus een 13-jarig meisje opgepakt voor het hoogstwaarschijnlijk ombrengen van haar eigen ouders. Dit roept zoveel vragen bij me op. Echt, allereerst, wat de fuck is daar gebeurd? En maar vooral ook, waarom? Waarom vermoord je je ouders? Wat was daar aan de hand? Was de band dusdanig slecht? Maakt ze je het leven zuur? Is het in een opwelling gebeurd? Of is er een ongeluk gebeurd? Ik blijf gewoon maar de hele tijd over nadenken. Zoveel vragen waar gewoon echt geen antwoord op zijn. En dan besef ik me ook, achter zo'n nieuwsbericht schuilt een hele familie, vrienden, een school, een buurt. Gewoon een hele omgeving die compleet uit het lood geslagen is.

Let's Go Dancing. Oeh la la la, Cool and the Gang. Nou, cool wordt het zeker niet vandaag. 34 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Dat is code geel. Let op ouderen, op kinderen.

Let's Go Dancing. Oeh la la la, Cool and the Gang. Nou, cool wordt het zeker niet vandaag. 34 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Dat is code geel. Let op ouderen of kinderen. Eet

0: het liedje waar iedereen haar mee leerde kennen in 2008. Adele en Chasing Pavement. De Mood Machine staat helemaal voor je open, want ik ben heel benieuwd wat jouw mood is op dit moment. Maar daar zijn regels aan verbonden. Ik wil het maar in één woord horen. Dus geen uitleg, gewoon in één woord samenvatting hoe jij je nu voelt. Jarno. Dat is wel één woord.
1: Oh.
0: Nee, grapje.
1: Eén woord hoe ik mijn eigen voel. Zoekende.
0: Zoekende. Oké. Ik voel me verbaasd. Ja, verbaasd. Oké. Dat zijn onze woorden, maar hey, het gaat om die van jou. NPO Luister, de app pak je gewoon even bij. En in één woord stuur je even jouw mood. We gaan er verder ook geen vragen over stellen. Het enige wat ik ermee ga doen, is het in de mood machine gooien. In de blender. En die gaat daar een liedje bij kiezen. Bij al onze moods samen. Er komen altijd hele bijzondere dingen uit. En we gaan kijken waar die dit keer mee komt. Shepherd met Symphony Voice staat voor je klaar. Eerst Simon & Garfunkel.

0: NPO Radio 2.
1: Mood machine.
0: Verbazing is mijn mood. En de mood van Jarno was zoekende. Maar het gaat om de mood van jou. En die mocht je doorsturen via NPO Luister. We zijn gewoon een soort een doorgeefluik. Voor alles. En je mag gewoon sowieso alles naar me sturen. Je mag ook wel eens bellen. 0800-1122. Maar wat ik nu wilde weten is de mood. Want daar gaat onze moodmachine dus een plaat bij zoeken. Die gooit al die mood, al die woorden in een blender. En die gaat dan een beetje puzzelen. Van ja, welke track past er nou op dit moment bij? Wat vat alles samen? Dus moodmachine, ja, kom er maar door. Waar heb je naar gezocht? En waar ben je mee gekomen?
2: Dit is eigenlijk een groep mensen die op het punt staat ergens aan te beginnen. Monique is bezorgd, Eric onrustig, Mineke nerveus en André zit in dubio. Frank is gaar, Demas verhit en bij David moet alles snel. Er zit dus spanning in deze lijst. Maar daar staat een flinke dosis positiviteit tegenover. Kees is jarig, Marco ziet het weekend aankomen, Jacco is opgewekt, Luke voelt zich fijn en Judith voelt zich krachtig. Marco Nijssen noemt teambuilding, wat ook iets zegt over samen ergens naartoe werken. En dan heb je nog Doortje met Ernie en Marco met Litty. Twee woorden die de boel net genoeg humor en chaos geven. Dus spanning, energie, verwachting en uiteindelijk vooral een goed gevoel. Daarom kies ik voor Hold On, Wilson Phillips. Want dat nummer gaat precies over wat hier gebeurt. Onzekerheid, twijfel en onrust aan het begin, maar ook de boodschap dat het goed komt. Het heeft de energie van een verjaardag, de opluchting van het naderende weekend en het optimisme van mensen die er samen iets van gaan maken.

0: Radio 2. Ik denk, ik zing even mee. Ik krijg een berichtje van Mieneke via NPO Luister. Ze zegt, waarom lopen juist mensen die het totaal niet kunnen hebben in korte broeken en teenslippers? Mieneke, wie bedoel jij dan?
1: Nou, gewoon als je met deze hitte, of hitte, het is gewoon maar weer, hè, het straatbeeld ziet. Nou, daar word ik onpasselijk van.
0: Maar leg mij dit straatbeeld uit. Neem me even mee in jouw straatbeeld.
1: Nou, mensen, ja, mooie mensen die lopen bijna in boerkas tegenwoordig. Maar juist mensen die ja, inderdaad met kalknagels en dikke buiken en spatten aan de benen, die gaan allemaal in korte broeken lopen. Ik doe er wat overheen.
0: Waarom dan?
1: Nou, ik vind het onesthetisch.
0: Nou zeg, wat een statement. Hoezo vind je dat zo erg dan? Heb jij daar zo'n last van? Waarom?
1: Ja, ik heb daar last van. Nou, het is onesthetisch, het is onsmakelijk. En ik moet daar naar kijken. En dan denk ik, nou, trek gewoon iets aan. En zet een vrolijk hoofd op. En dan is er niks aan de hand. Maar nou ja, heb jij dat dan niet, die walgelijke lijven?
0: Nou zeg, wat is dit voor vetshaming op Radio 2?
1: Ja, nee, dus ja, nou, dat is gewoon. En ik ben niet de enige hoor. Ik bedoel.
0: Heb jij een theekrantje thuis waar je dit mee bespreekt? In je straat.
1: Nou, een theekrantje niet, maar ik heb wel dagelijks contacten met mensen die precies hetzelfde denken als ik hoor. Die zeg maar niet zo. Die daar ook zo over denken en doe dat thuis.
0: Maar heb je niet zoiets van, Mieneke, joh, free yourself, doe lekker waar je zelf zin in hebt?
1: Ja, maar ik moet er tegenaan kijken.
0: Ja, het hoeft toch niet? Je kunt toch gewoon je boodschappentas pakken, door de winkelstad lopen en je blik op huis hebben?
1: Nee, je kwam vroeger echt het theater niet in als je niet behoorlijk gekleed was. Maar nu laatst zat ik in het theater, een paar mannen met korte broeken en teenslippers. Dan ga je naar theater.
0: Ja, maar
1: en
0: daar kun ik je.
1: Een paar vriendinnen die geweldig gekleed en nou ja, alle toeters en bellen aan hebben. Want je bent uit.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, Mieneke. Ik bedoel, ja, ik kom wekelijks in het theater. Dan moet je inderdaad kleden en vind ik ook geen korte broek en geen teenslippers. Maar gewoon even naar de Jumbo moeten kunnen.
1: Maar in de rij bij de kassa word ik er ook niet goed van. Sorry.
0: Nou ja, je krijgt bijval van.
1: Dan zag je zo'n rij bij de kassa en ik, godverdomme.
0: Nou, je gaat wel overdrijven hoor. Ik moet twee reacties met je doornemen. Flansje komt binnen via de NPO luisterapp. Wat een zeikwijf.
1: Ja,
0: en Renzo die zegt, ik zit in team Mieneke. En NPO 2023 zegt ook helemaal eens met Mieneke. Maar dit laat die mensen toch gewoon lekker. Ze hebben toch ook heet. Mensen met een maatje meer. Die hoeft dat toch niet meteen in een.
1: Moet je in de hete landen komen. En lopen die mensen niet bloot. Die kleden zich allemaal aan. In de landen waar het echt heet is. Nou, zeg maar, als je in Portugal bent, dan weet je meteen wie een Portugees is en wie een toerist is. Want de eigen bewoners die kleden zich aan, die kleden zich op de hitte. En een toerist, ja, die loopt erbij als, nou ja. Je moet het zelf weten als je het allemaal wil tonen. Ik bedoel,
0: ja, nou, en dat is precies eigenlijk wat het is. Je moet het zelf weten. Welke maat heb je zelf, Mieneke?
1: 36.
0: Oh, altijd al gehad.
1: Nou, 34 een tijd ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en ik kom. Nee, maar weet je, ik zie mooie meiden lopen. Die hebben spijkerbroeken tot op de grond aan en zo. Die trekken het. Ik laat die maar in een blootje rondlopen. Maar die kleden zich juist aan. Dat is zo jammer.
0: Dankjewel, Mieneke, voor deze.

Monique heeft wel wat losgemaakt in de NPO Luister-app. Angela zegt, als jij maar geen korte broek en teenslippers draagt, Annelie. Nou, ik zit hier met mijn maat 38 gewoon in een lange broek en sokken en schoenen. Bartel zegt, ga lekker in Portugal wonen dan. En Lika zegt, ik vind het een schitterend verhaal. Gunther zegt, ze heeft een punt en zo dapper dat ze dit op zender durft te zeggen. Mientje heeft gelijk, zegt Demas. Andere mensen hebben ook vakantie. Nou jongens. En ja, ik heb inderdaad gevraagd, Angela, hoe knap en stylish je zelf is. Maatje 36 heeft Mienike. En Flansje zegt, doe wat met je leven. Nou, dit is precies de plek waar NPO Luister voor is. Je mag gewoon altijd je mening droppen. Ik heb Song 2 voor je. I got my head checked by a jumbo check.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Meerderheid ziet het plan wel zitten, na de toezegging van de provincie en het Rijk dat die fors meebetalen. Dat is nodig om een groot deel van de duizenden woningen die er komen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. Op het WK voetbal heeft Mexico

0: met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

Kijk maar uit. Straks sta je op de foto. Oh, deze moet ik hebben. Nee, wacht. Shit. Het gaat lekker, joh. Het is ook gewoon voor mij lekker. Vrijdag. Vrijdag 19 juni. En een hele goede morgen. Het weekend staat voor de deur. En dat voelde ik al een beetje aan de knopjes die ik net indrukte. Alsof ik een beetje haast had om mijn weekend in te gaan. Nou, dat heeft wel een reden. Het is namelijk dit weekend Hapert Kermis. Ik kom uit Hapert. Ik woon er niet meer. Maar wel tot mijn 18e wel gedaan. En dan was ik echt als kind. Dan ging ik al de dagen van tevoren kijken of de attracties al werden opgebouwd enzovoort. Nou, en dat wordt nu doorgegeven in de volgende generatie. Want zelfs mijn kinderen die tellen af tot Hapert Kermis. En moet ik dus mee in de Octopus. Doodeng. Maar hey, je hebt het er gewoon voor over natuurlijk. Het wordt een topweekend naast Hapert Kermis natuurlijk. Het weer, het wordt hartstikke lekker. En natuurlijk het Nederlands elftal gaat spelen morgenavond tegen Zweden. Ook nog eens op een schappelijk tijdstip, wat je gewoon met heel de familie kunt bekijken. En daar wens ik je heel veel plezier mee. Bijgeloven of niet, we gaan ervoor. Ze winnen, ik weet het zeker. Trek je beste oranje shirt aan en dan gaan we er gewoon helemaal voor. Ik weet zeker dat het goed gaat komen. Misschien ben je nu wel onderweg naar Landgraaf. Want als je helemaal vanuit Groningen moet komen, is dat natuurlijk een hele reis. Want vandaag start daar de 55ste editie van Pinkpop. En let op, het is het oudste en langslopende popfestival ter wereld. Vanmiddag aan Natasha Bedingfield de eer om het hoofdpodium officieel te openen. Die gaat aftrappen. Maar verder op het programma, ja, een mooi affiche is het. Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Direct, Haven, Kingfisher en Editors. Je kunt het allemaal via NPO3 ook in de gaten houden, want er komen mooie compilaties voorbij. Verder vandaag op vliegveld Teuge, daar wordt een hele bijzondere sportprestatie geleverd. Want twee piloten die gaan daar proberen binnen 12 uur tijd zoveel mogelijk landingen te maken met, let op, een volledig elektrisch vliegtuig. Met deze spectaculaire recordpoging die ze willen gaan halen, gaan ze geld ophalen voor Stichting Hoogvliegers. En dat is een doel dat ernstige zieke en gehandicapte kinderen de dag van hun leven bezorgt door ze één dag piloot te laten zijn. En tot slot, vrijdag betekent ook nieuwe muziek. En ja, wij nemen altijd 's ochtends de hele New Music Friday lijst met nieuwe releases helemaal voor je door. En dan pakken wij even

Die track heet In My Head en hij is al voormalig topsonghouder met Bones. En ik vind echt dat hij een super internationaal geluid heeft. En deze Inside My Head staat op zijn debuut-EP die uit is gekomen. En ik denk dat we daar nog heel veel van gaan horen als je het mij vraagt.

0: Het is Shakira. Gewoon weer gelukt. Het is gewoon weer gelukt om het themalied van het WK te scoren. Ja, een succesformule die ze gewoon herhaalt. Gewoon twee keer hetzelfde woord gebruiken in je titel. Waka waka. Of misschien wel dai dai. Net als deze. Ah, het begint steeds lekkerder te worden nu ik hem vaker hoor. Maar nu is er dus een complottheorie gaande. Jarno, jij als onze WK-watcher, leg even uit wat het complottheorie rondom Shakira behelst.
1: Nou, fans van Shakira zijn helemaal op social media helemaal wild gegaan. Want ze zeggen allemaal dat het niet de echte Shakira bij de openingsceremonie stond in Mexico.
0: Maar een neppe.
1: Een neppe, ja.
0: Een
1: ze
0: neppe.
1: Zag het er jong uit voor haar leeftijd.
0: Ze zag het er jong uit voor haar leeftijd.
1: Ja,
0: ongelooflijk. Dan zou je een neppe Shakira neerzetten om te doen alsof ze mooier is dan ze is. Het is een prachtige vrouw, die Shakira. Ze heeft een geweldig hitje.
1: Ze had wel een flinke zonnebril op, waardoor je haar ogen niet kon zien.
0: Ja.
1: Dus dat zou kunnen zijn dat je dan iemand maskeert. Maar als in... crazy eigenlijk.
0: Het is crazy, dat is het zeker weten. Nou, over 4 jaar is het Spanje, Uruguay, Marokko.

0: en Breaking the Habit hier op NPO Radio 2. Ik wil graag je voorstellen aan nieuwe muziek. En die nieuwe muziek, die moet ik even uitleggen. Want het is een samenwerking. Zij deed ooit mee aan The Voice Kids. Maar zij is ook heel actief met filmpjes op TikTok. Daar werd ze ontdekt door een meisje. En dat meisje die zei... Hey pap, moet je eens even luisteren wat ik hier op mijn telefoon heb staan. Dit moet jij even horen. Nou, en die pap is toevallig Bart van Raccoon. En Bart van Raccoon die dacht, hier zit wel wat in. En ze waren te gast bij de collega's Jan-Willem Zwartop, maar dan Jan-Willem Ruimtop, de tv-uitzendingen die... 2 weken geleden alweer de laatste was. En daar zei Bart van Raccoon dus dit.
1: Pa, kijk, zij zingt beter dan jij, pa. Ja, dat zat wel gelijk ook. Dus zodoende wij via management contact gekregen, gelukkig. En hence the result.
0: Nou, en van je kinderen moet je het dus hebben.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Raccoon en Fela met Daffodils.

en Breaking the Habit hier op NPO Radio 2. Ik wil graag je voorstellen aan nieuwe muziek. En die nieuwe muziek, die moet ik even uitleggen. Want het is een samenwerking. Zij deed ooit mee aan The Voice Kids. Maar zij is ook heel actief met filmpjes op TikTok. Daar werd ze ontdekt door een meisje. En dat meisje die zei, hey pap, moet je eens even luisteren wat

0: hier op NPO Radio 2. Ik wil graag je voorstellen aan nieuwe muziek. En die nieuwe muziek, ja, die moet ik even uitleggen. Want het is een samenwerking. Zij deed ooit mee aan The Voice Kids. Maar zij is ook heel actief met filmpjes op TikTok. Nou werd ze ontdekt door een meisje. En dat meisje die zei... Hey pap, moet je eens even luisteren wat ik hier op mijn telefoon heb staan. Dit moet jij even horen. Nou, en die pap is toevallig Bart van Raccoon. En Bart van Raccoon die dacht, hier zit wel wat in. En ze waren te gast bij de collega's Jan-Willem Startop, maar dan Jan-Willem Ruimtop, de tv-uitzendingen die 2 weken geleden alweer de laatste was. En daar zei Bart van Raccoon dus dit.
1: Pa, kijk, zij zingt beter dan jij, pa. Ja, dat is wat wel gelijk ook. Dus zodoende wij via management contact gekregen, gelukkig. En hence the result.
0: Nou, en van je kinderen moet je het dus hebben.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Raccoon en Fela met Daffodils.

afgelopen maandag vertelde. Toen heb ik zo'n ontzettende uitbrander aan een leerling gegeven. En ik was heel benieuwd hoe mijn leerling woensdag weer in de klas zou zitten. Nou, kan je vertellen, hij hield zich redelijk tam. Daar was ik heel blij mee. Want mijn uitbrander, want hij had zich echt misdragen en ik had hem eruit gestuurd. Ik heb echt gewoon puur mijn boosheid even eruit gemikt. En hij was redelijk braaf. Hij maakte wel weer ergens een uitschieter, maar wat het mooiste was, hij werd toen gecorrigeerd door zijn medeleerlingen. Ah joh, doe het niet zo brutaal. En toen dacht ik, oké, het heeft dus toch wel indruk gemaakt. Dus ik moet toch gewoon een beetje bij mezelf blijven en mijn boosheid af en toe even laten gaan voor de klas. Gelukkig word ik hier zelden boos. Is nog niet echt voorgekomen, maar wie weet. Het kan zomaar gebeuren. Tussen de regels gaan we doen. We hebben 3 solo's en de eerste ga ik alvast aan je laten horen. Dan kan je je voor aanmelden via NPO Luister om lekker mee te spelen. Als je weet van welke solo dit liedje is.

0: Goedemorgen, Bartel.
1: Goedemorgen.
0: Hey, je bent bijna klaar met werken en dan ga jij straks slapen en dan is het 35 graden. Hoe heb je dat voorbereid?
1: Ja, eigenlijk niet.
0: Heb je een airco thuis?
1: Ja, nee, dat niet.
0: Oké.
1: Okay. Op zich is het wel cool, dus.
0: Heb je het alles goed dicht gehouden en zo?
1: Ja.
0: Oké, dus je gaat proberen straks even een neppie te doen in deze tropische warmte. Morgen dan moet je ook nog werken, heb ik gehoord. En dan is het voetbal kijken. Wat denk jij qua stand? Hoe wordt het tegen Zweden?
1: Ik denk 2-1 voor Nederland.
0: Ja, dat voel ik ook. 2-1. Ja? Ja, dat wordt het. Maandag spreken we elkaar erover, goed? Oké. Okay. Hey, we gaan een spel spelen. Het heet Tussen de Regels. Je hebt alles meegedaan en je stuurde I'm Coming Up.
1: Ja, maar dat woordenboekje van de telefoon, hè?
0: Ja, maar het is ook een gevalletje. Kom er maar op, natuurlijk.
1: Ja, helemaal. I'm Coming Out.
0: Ja, I'm Coming Out, inderdaad. Hartstikke goed. We gaan door naar nummertje 2.

0: Jij mag het zeggen.
1: Ik kan er niks van maken.
0: Echt niet?
1: Nee, ik hoor hem heel slecht hier.
0: Oh, ja, ik hoor bij jou ook heel veel ruis inderdaad. Wacht, ik doe nog even een stukje en doe ik het vanaf de tweede helft. Komt-ie hoor.

0: Dit is namelijk het andere gedeelte. Ik denk dat je hem nu misschien wel raadt. Heb je gehoord welke het was?
1: Michael Jackson met... Hoe heet dat nog wel weer?
0: Ja joh. Don't stop till you get enough. Ik vind het prima.
1: Ja,
0: nummer 3. Goed luisteren.

0: zingt ze altijd iets. Wat zingt ze daar dan?
1: Street Life.
0: Ja! Lekker! Randy Crawford en Street Life. Heel goed geraden. Bij die, ook dacht even bij Michael Jackson, we liggen eruit. Maar het had twee delen, het solo. En het tweede deel had je helemaal. Heb je in één van drie liedjes zin? Diana Ross, Michael Jackson of Randy Crawford? Welke zou je
1: winnen? Ja,
0: welke?
1: Ik zeg het moet, hè?
0: Ja, is onze smaak weer zo slecht?
1: Ja, dat is niet met jou. Maar
0: zal ik een keer een. Weet je wat, dan spreken we af. Je kiest er zo één, maar dan maak ik een keer een speciale editie met jouw genre. Welk genre moet ik voor jou noteren, Bartel, achter je naam?
1: Ja, jij hebt me nog een keer beloofd dat je Higher Ground van de Red Hot Chili Peppers ging zoeken.
0: Oh ja, nou ja, dan doe ik een keer. Maar zal ik dan een keer een Red Hot Chili Pepper tussen de regels doen voor jou? Doe je dan mee? En dan stop ik die erin.
1: Ja, ik vind alleen dat nummer. Maar normaal gesproken Rolling Stones, ECDC,
0: oh, oké, okay. Ik hoor het al. Ik hoor het al. Doe jij mij een lol, doe ik jou een lol. Ik spreek dit met je af, dat ik dat voor je ga maken. Goed?
1: Mooi zo.
0: Oké, ja, nog iets in deze smaak dan? Diana Ross, Michael Jackson of Randy Crawford?
1: Dan doe maar Michael Jackson.
0: Dan doe maar Michael Jackson. Zit er toch gelukkig nog wel bij. Bedankt voor meedoen, hè?
1: Dag gedaan. Hoi, hoi.
0: En succes met die 2-1 morgenavond.
1: Ja, jij ook, hè.

0: Nieuwsradio, Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en wateroverlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het Lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarezen speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén daarvan was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, Wijnald Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Jan-Willem. Ja, de ochtendspits van vrijdag zal niet zo heel druk verlopen. Maar dat neemt niet weg dat er nu wel gelijk file staat. En dat komt door een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Bij Zoeterwoude 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open.
2: Dankjewel.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
15: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
16: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem start op.
22: BNN Para.
23: Zomer op je radio.
24: Beetje gek, wil je heel even die knop... Hij blijft een beetje hangen, Jeroen. Het is heel gek.
25: Good morning, Starshine.

0: van het bijna begin van het begin van het weekend, toch?
1: Ik vind dat het eigenlijk gewoon al weekend is. Ja. Ik vind dat we dat gewoon moeten.
0: Als dat onze mindset is, dan hebben we een lekker lang weekend. Goedemorgen, gefeliciteerd met je weekend. Michael Gray, ja, die kon niet wachten tot het weekend begint. En bij deze verklaring hebben we het weekend voor geopend. Goedemorgen, het is vrijdag 19 juni. Jeroen, fijn dat je erbij bent.
1: Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel. Jij ook gezellig dat je erbij bent.
0: Ik vind het heel fijn dat ik erbij ben. Ik heb een korte broek aan.
1: Een polootje aan.
0: Een polootje, korte mouwen.
1: Het is een polo met een ritje. Het is niet met knoopjes, maar een ritje in dit geval.
0: Ja.
1: Zwart. Stemmig zwart.
0: Stemmig zwart is blauw, hè?
1: Is het blauw?
0: Het is blauw, ja.
1: Oh, in mijn.
0: Maar sinds wanneer ga je mijn outfit beschrijven?
1: Ja, ik probeer eventjes de sfeer neer te zetten voor de luisteraars.
0: Ja,
1: dat je denkt van hoe zouden ze erbij liggen.
0: Dat iedereen je hartstikke dankbaar is. maar je hebt mijn broek nog niet beschreven.
1: Maar die heb ik ook nog niet gezien.
0: Kijk eens even onder tafel dan.
1: Oh ja. Tot net boven de knie.
0: Ja.
1: En leuke.
0: Stappers, instappers.
1: Ja, heel leuk, loversjes.
0: Nou, goedemorgen. Jeroen is gekleed in is een Hawaii-achtige.
1: Het is een tropisch bloesje.
0: Een tropisch bloesje, maar het zijn geen.
1: Ik laatst aan in Wenen.
0: Het zijn geen tropische bloemen volgens mij. Het zijn typisch Hollandse bloemen.
1: Een leuk boeketje van bij de bloemist.
0: Nou, goedemorgen. Wat een lekker begin van de ochtendshow zo. Het is morgenavond tijd voor de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal. Dan ben ik in oranje, Jeroen.
1: Ja.
0: De outfit ligt al klaar. Ja, wij gaan morgen kijken bij vrienden met een barbecue.
1: En
0: de dresscode was oranje. Dus ik heb dat een
1: Hoe laat begint die wedstrijd eigenlijk?
0: Morgenavond 7 uur.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Ja.
1: Prima.
0: We gaan spelen zonder Quinten Timber. Want die heeft een hersenschudding opgelopen tijdens een oefenpotje. Dat is helemaal niet leuk natuurlijk. Teun Koopmeiners die deed daarom het gesprek met Jeroen Stekelenburg. Want dat zou Timber doen. Maar ja, die heeft een hersenschudding. Dus die dacht, ja, straks ga ik gekke dingen zeggen. En Teun die heeft de botsing niet zien gebeuren. Maar schrok wel.
2: Natuurlijk, de dokter komt gelijk het veld op. Maar volgens mij was het geen superharde botsing. Zoals ik mee begreep. Dus volgens mij komt het ook wel goed. Maar het zijn ook protocollen. Er moet mee uitgekeken worden. Dus het is belangrijk dat hij zich weer goed voelt.
0: Ja, daarom. Dus je gaat ook niet voetballen met een hersenschudding. Helemaal niet tegen Zweden. Want het is natuurlijk belangrijk dat we winnen. Vandaag vliegt de Nederlandse elftal van Kansas City naar Houston. En de wedstrijd is dus morgenavond 7 uur.
1: En oranje fans die kunnen vandaag al een soort oranje pre-party vieren op het FIFA Fan Festival in Houston. Onthoud dat woord, FIFA. Feest DJ Ruud Yuki en Yves Berendsen gaan ervoor zorgen dat de Nederlandse fans goed zijn opgewarmd voor de pot van morgenavond tegen Zweden. En ons oranje weet wel goed hoe ze de doelgroep moeten aanspreken. De eerste zin in het bericht op de website is: toegang tot het FIFA Fan Festival is gratis.
0: Mooi, ik vind het sowieso goed verzonnen, FIFA Fan Festival.
1: FIFA Fan Festival.
0: Dat loopt gewoon hartstikke lekker.
1: Ja, precies. Zeker met een paar biertjes op.
0: Ja, ben je fan van de FIFA Fan Festival? Kom dan ook, het is gratis.
1: Ja.
0: Gisteren was het rocken in Amsterdam. Guns N' Roses in de Ziggo Dome. Oh, ja. Veel van onze luistervrienden en vriendinnen waren erbij. Was jij een van die bofkonten? Laat ons even weten hoe het was. We hebben al wat berichtjes doorgekregen. Mensen hebben er echt van genoten. Het was de eerste keer van Guns N' Roses in de Ziggo Dome. Niet de laatste, want morgenavond staan ze er nog een keer.
1: Leuk. Koningin Maxima die was gisteren in het Rijksmuseum samen met de Japanse keizer Naruhito. Ze bekeken samen Japanse kunst en ook de nachtwacht. Maxima had een prachtige rode zomerse jurk aan en een bijpassende knalrode pumps.
0: Daar gaat hij weer.
1: Wat?
0: Ja, je bent weer de mode aan het beschrijven.
1: Ja, maar luister, we zijn radio aan het maken.
0: Ben je een modejournalist? Nee, dat begrijp ik.
1: We moeten hier toch een plaatje maken.
0: Ja, zeker,
1: alsof je er zelf bij bent. En koning Willem-Alexander die nam de keizer mee naar het zweetkamertje van de Universiteit van Leiden. En dan denk je, hé, dat is toch ook raar. Maar dat valt op zich best wel mee. Dat zweetkamertje is de ruimte waar alle studenten na hun afstuderen op een muur schrijven. En daar liet hij dan de namen van zijn familieleden zien. Zijn broer, zijn moeder en ook zijn eigen handtekening.
0: Mooi. Ja, er staat ook de handtekening van Winston Churchill bijvoorbeeld op de muur.
1: Zeker. Dat is mooi. Hè? Dat moment inderdaad dat hij afstudeert met Beatrix en Klaus erbij en dan dat op de muur schrijven. Nou, hebben we dat mooi kunnen delen. Amazing uurtje.
3: Turbo op de turbo.
1: Turbo. Amazing power.
0: Nou, we gaan een amazing uurtje doen. Tussen 8 en 9, zomers amazing uurtje. Dat is natuurlijk omdat in principe ieder kamertje gisteren een zweetkamertje was. Hè. Daar hoefde je niet voor naar Leiden. Dus tussen 8 en 9 gaan we lekkere zomerliedjes draaien op verzoek. Maar eerst even het startnummer, is ook belangrijk. Dus je denkt, moet ik dan wachten tot het zomers amazing uurtje om een zomers liedje aan te vragen? Dat hoeft natuurlijk niet, hè. Als je denkt, ik wil een zomers startnummer, mag het ook. Maar het mag ook iets anders zijn. Alles is welkom als jij er maar lekker mee opstart op deze vrijdagochtend. Je startnummer via de app, laat maar even weten. Dit was Yesterday van Foreigner nu.

0: was yesterday. Hoe is het onderweg nog rustig, denk ik, hè?
1: Nou ja, zeker. Alleen wel een behoorlijk probleem al op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij het knooppunt Hofvliet. Voor het knooppunt Hofvliet is dat bij... Waar is dat? Bij Voorschoten in de buurt. Is een ongeluk gebeurd. Er zijn de twee rijstroken dicht. Vanaf het knooppunt Ypenburg bij Den Haag sta je al in de file op dit moment met een half uur vertraging.

0: lome nacht.
1: Lekker rustig opstarten met Shanna Spyro. You were a material lover, haar nieuwste single.
0: Jouw startnummer.
1: Jannes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
3: Hallo Jannes.
1: Wat een drukte van
2: morgen. Goedemorgen.
1: Op de achtergrond, waar ben je, vriend?
2: Ja, ik zit in de trein. Ik ben onderweg naar een klus in Arnhem.
1: Oh, naar een klus in Arnhem. Je bent toch niet door Tachi ingehuurd, hè?
2: Nee, gelukkig niet.
1: Wat voor klus ben je onderweg? Kan ik dat gewoon vragen?
2: Opbouw, afbouw. Gewoon een lekker klusje in de ochtend.
1: Opbouw, afbouw. Maar

0: Zit je in de festival?
1: Nee, ik doe even op dit moment ZZP en ik doe even dus, wat afbouw voor schoolvoorstellingen vandaag.
2: Schoolvoorstellingen?
0: De eindmusicals en zo misschien.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Die maar tijd van
2: maar
0: het
2: dat
0: jaar
2: is dan een profi musical dat daar mensen, dat daar ZZP'ers voor ingehuurd worden. Dat was bij ons.
1: Mochten de ouders dat gewoon doen.
0: Maar bij ons deed juffrouw Jannie dat gewoon. En dan had je zo'n piepende microfoon en heel slecht geluid. En een van de vaders die moest dan filmen. En dan dacht je, oh ja, in principe had je je camera iets lager kunnen houden. Want ik zie nu alleen plafondplaat.
1: Ja, en die moeten wij er dus uithalen.
0: Ja, is dat een luxe basisschool waar je heen gaat? Of weet je dat ook niet? Je ziet het wel.
1: Nee, als het goed is, is het ergens in een grote theaterzaal. Dus,
0: ook nog, joh.
1: Daar ga ik nou heen. Ja, Arnhem, hè, een grote stad.
0: Zo. Hey, ja. Maar Jannes, heel even, hè. Ik wil me niet met jouw governance bemoeien, als zelfstandig ondernemer. Maar vraag je niet door als je gebeld wordt voor klussen? Dat je denkt, ik wil toch wel even de ins en outs weten? Of ben je altijd vol vertrouwen?
1: Ik ben meestal wel vol vertrouwen, ja, dat klopt. Ja. Ik ga er meestal gewoon open in en ik zie het wel.
0: Ja. Oké, maar het is nog nooit gebeurd dat je iemand hoefde om te leggen. Nee.
1: Ik ben Taghi nog niet tegengekomen.
2: Nee. Maar ik hoor ook bij jou een soort Arnhems accentje in hoe je praat.
1: Nee, ik kom uit Nijmegen. Oh, dus ik ben eigenlijk aan de verkeerde kant van de Waal.
0: Oh, maar dan vind je het wel lekker dat je de boel kan slopen vandaag waarschijnlijk.
1: Jazeker.
0: Jannes, volgens mij werd jij getriggerd door het idee dat we hebben om straks tussen 8 en 9 een vrolijk zomers meezinguurtje te doen, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Want wat kwam er bij jou op?
1: Ja, Tremblok Holiday van Tennessee.
0: Ja, dat is toch lekker opstaan. Dat is
1: een heerlijk nummertje.
0: Maar ik moet zeggen, de trein zit al aardig vol, of niet? Want het klonk best wel als geroezemoes net.
1: Nee, dat waren de conducteurs.
0: Ach, die praten altijd zo hard, hè. Nou, kruip lekker in je bubbel, want hier is je startnummer.
1: Yes.

0: blame on me.
1: Zullen we niet doen.
0: Don't put your blame on me.
1: Hij is ook maar gewoon een mens, een Rag and Bone Man.
2: Kan hij eraan doen?
1: Ja, zo is het ook. You're the human. Vandaag voelt als de warmste dag van de week. Overal wordt ruim de 30 graden gehaald. Maar de gevoelstemperatuur gaat richting de 40. In de juiste hoek kan het zelfs 45 graden worden. Later vandaag kans op felle onweersbuien. En de verkeersupdate krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, we zijn de dag begonnen met een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoefvliet. 6 kilometer stilstaan met daar een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. Er zijn nog bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12, de N en de A44.
1: Dankjewel.
3: Tot later.
1: Ja, daar zijn we 8 jaar bezig met het radioprogramma. En toch ontmoeten wij nog steeds nieuwe mensen. Zo zit er links van jou een volgens nieuwe collega. We hebben zijn stemmen wel vaak gehoord. Maar nog nooit op de plek van Carmen Verheul. Michiel van der Velde, goedemorgen.
4: Goedemorgen, je hebt zijn grote schoenen te vullen.
1: Nou, ja, jij zegt het. En dat is natuurlijk ook zo. Maar we gaan jullie niet met elkaar vergelijken. Want er is maar 1 Carmen Verheul. En er is ook maar 1 Michiel van der Velde.
4: Ja.
1: Jeroen, pak jij heel even een vraag uit de kaartenbak. We hebben hier een kaartenbak. Dus als iemand hier voor het eerst het nieuws leest, dan beginnen we altijd even met een persoonlijke vraag. Ja.
2: Oh, dit is wel een hele persoonlijke vraag gelijk, Michiel. Ja,
1: misschien moeten we maar gewoon proberen eens even kijken wat eruit komt.
2: Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
4: Oh, ik ga naar Canada deze zomer. Dus ik hoop dat dat de ideale vakantie is.
1: Wauw. Hoe lang ga je er naartoe?
4: 3 weken.
1: Wat lekker. Ga je roadtrippen?
4: Ja. Ja, we gaan met vrienden in een camper en dat moet de meest fantastische reis ooit worden. Dus ja, of het einde van de vriendschap, dat kan.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Oké, zullen we dan bij hoge uitzondering 2 vragen doen vandaag? Dat pak ik ook nog even.
2: Het kaartbakje. Ja.
1: Volgende vraag. Mogen wij mee?
4: Nou, als dat past.
1: Maar leuk dat je er bent. Het is hoog tijd voor het nieuws van 6:30.
4: Ja, goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft uitgehaald naar Israël om het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van dat akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandeling is gekomen. Vance zei dat Israël meer dankbaarheid moet tonen voor alle hulp die ze van de VS hebben ontvangen.
5: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over

0: over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
1: Door noodweer zijn in het zuiden van het land sommige straten blank komen te staan. In Nuenen waaiden bomen om en sloeg de bliksem in en de brandweer had daar de handen vol aan meldingen. In Maastricht was de brandweer ook druk met bomen op de weg. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar zat veel langer in de cel omdat er geen plek was in de kliniek. Intussen tijd had hij gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken, scheermesjes ingeslikt en een bewaarder aangevallen. Zijn advocaten hadden geëist dat Corné H. sneller werd opgenomen, maar volgens de rechter was er geen sprake van een uitzonderlijke situatie.
2: Dit is mooi nieuws, want ik heb die documentaire gezien over deze jongen, wat echt schrijnend was over hoe dat werkt in het Nederlandse rechtssysteem. Dat zo'n jongen helemaal, ook door zijn jeugd en door wat er daar is gebeurd,
3: helemaal koekoek,
2: helemaal in de war was. En dat het beste wat hem kon overkomen was die tbs-behandeling, waar hij vervolgens jaren op heeft moeten wachten. En ja, zichzelf en de mensen om hem heen alleen maar in de problemen heeft gebracht.
3: Zijn advocaten, ouders ook, hè?
2: Zijn ouders natuurlijk en zijn hele familie en zijn advocaten hebben gestreden om hem in die tbs te krijgen. Waarbij de rechter steeds zei, nee, want er zijn dus, ja, dan moeten we iedereen tbs. Terwijl er helemaal geen plek is in die inrichtingen. Dus dat dit nu zover is.
4: Maar dat was na het gebeuren in Ede.
2: Jawel, en daarna is hij naar Vught gegaan. In de extra beveiligde inrichting heeft hij gezeten. Daar ook nog weer mensen gegijzeld. Het is echt een vreselijk verhaal. Dus dat dit nu zo is, is echt...
1: Ja, nu dus eindelijk op de plek waar hij zelf ook graag
2: op wil zijn. Ja, zeker.
1: In de TBS-kliniek. Ja. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
5: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
1: En verder won vakantieland Canada vannacht met Qatar. tegen Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk.
6: De na 2000 collectie. Nu bij aflevering 2015.
4: Ja, we doen het om de beurt. Een liedje toevoegen dat correspondeert met het jaar van het afleveringsnummer. Of eigenlijk is het afleveringsnummer het jaar dat correspondeert met het liedje. Of het liedje correspondeert met het jaar wat gelijk is aan het afleveringsnummer.
2: Ik vind dat je het wel ingewikkeld maakt.
4: Ik denk dat ik het heel ingewikkeld maak. Ook onnodig in principe. Het is gewoon 2015. Aflevering 2015. Dus we gaan naar dat prachtige magische jaar 2015.
2: Ja, god, wat een jaar was
4: onder
2: dat,
4: onder de bezielende leiding van Jeroen Kijk en de Vechter, die met zijn campertje daar een prachtige hit rijdt, denk ik.
2: Dat is wel de bedoeling, ja. Ik zit even te kijken of er een Canadees tintje is. Nee, het gaat over een Franse DJ, een platenproducer. Platenproducer. Die wel de hulp inriep van een Amerikaans duo, GTA. En het gaat over Martin Solveig. Hij kwam met een liedje in 2015. Ja, ik ben nog op zoek gegaan naar een diepere betekenis. Misschien dat er iets achter zat, een soort wat je niet wist, maar dat is er niet.
4: Hoe heet het nummer?
2: Intoxicated.
4: Ja, maar dat is natuurlijk de reden waarom er niks te vinden is.

0: krijg gewoon kippenvel voor deze gasten. Oh my god, it's happening. En het gaat echt gebeuren. Zondagavond zijn ze dus de pre-headliner van Pinkpop. Volgens mij is dat voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlandse band die plek heeft. Zo'n belangrijke plek.
1: Pre-headliner?
0: Ja, dus dat betekent, je hebt dus de headliner, Foo Fighters, die sluiten af zondag.
1: Ja.
0: En de band daarvoor is minstens zo belangrijk.
1: Oh.
0: Dus dat wil gewoon zeggen, weet je wel, als je bijna Pinkpop mag afsluiten, dan ben je gewoon een hele grote.
1: Dus maar als je bijna mag afsluiten, ben je dan eigenlijk de grootste? Of is dat dan degene die daarna komt, is het dan de grootste?
0: Ja, in principe natuurlijk wel. Die staat helemaal bovenaan in de pickorde. Maar ja, je kan wel zeggen van, ja, dat is natuurlijk één geheel. Dat festival wilde met een bang uit.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, ja.
0: Dus ja, dit is voor Direct is dat fantastisch. Ja. Dus ik denk, ja, als ik ze dan hoor zingen, oh my god, it's happening. Dan zie ik ze daar al staan, zondagavond. Dat wordt geweldig, dat kan niet anders. Wat mooi als je erbij bent, is Direct en dan Foo Fighters.

0: sorry Jeroen, ik moet toch echt even mijn excuses maken. Want kijk, het is natuurlijk in principe iets heel moois dat ik dit nummer draai. Het is een van jouw favorieten.
1: Zeker.
0: En dan gaat het toch gepaard met twee teleurstellingen. De eerste teleurstelling kwam al dat je zei, ja, maar draai dan de lange versie. Toen zei ik, ja, die is 9 minuten, ik heb daar geen tijd voor.
1: Maar die bongo's en die drums, dat is zo mooi. Ja. En het is altijd met de top 2000 hetzelfde. Ja. Want van alle rockversies draaien we de album-editie, maar van deze niet.
0: Nee, gooi het er maar gewoon uit, die frustratie. Daarom, dat geeft helemaal niks.
1: Ik vind het super irritant.
0: En de tweede ding was dus, want jij begint er nu ook weer over, de top 2000 zei, in de top 2000 draaien we ook met een. En dan blijkt dus dat Curtis Mayfield in Move On Up helemaal niet in de top 2000 stond in de laatste editie.
1: Oh, ik moet echt niet boos worden. Nu.
0: Ja, maar goed. Heeft het nummer zelf het wel een beetje gecompenseerd?
1: Nee, zeker.
0: Jawel, hè?
1: Ja, gelukkig. Ja, tuurlijk. Nee, ben je gek.
0: Move On Up was het van Curtis Mayfield. En dan weet je het vast. Hè. Ik bedoel, het moet nog juli worden, maar je kan er gewoon op stemmen.
1: We hebben toch
0: gewoon
1: 1 euro in de pot. Want we hebben het nu alweer over de top 2000. Nou,
0: laten we 10 euro doen. Goedemorgen, hoe is het onderweg?
1: Nou, het is rustig hoor, want het is vrijdag en iedereen is lekker rustig op aan het starten. En goed nieuws ook van de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Den Haag. Die file die is aan het oplossen vanwege dat ongeluk bij het knooppunt Hofvliet. Want de weg is daar weer vrij. Veel mensen die toch nog aan het omrijden waren via de A44. Dat is ook niet meer nodig. Nog wel een kleine vertraging bij Wassenaar. Daar nu 10 minuten extra onderweg.
2: Goedemorgen Jan Willem.
0: Hey, goedemorgen Anneloes.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hey Chantal.
2: Is er nog nieuws?
0: Ze zijn altijd zo vroeg weer bij. Dat vind ik wel leuk.
1: Dat is, onvermoeibaar.
0: Op je trouwdag, hè? Dan regelen vrienden vaak een leuke verrassing. Nou, het is niet altijd leuk. Soms is het ook gewoon bloedirritant wat ze doen. En nou ja, Feline en Robin, die waren vroeger fan van Kabouterplop. En ze hadden dus zoiets van, ja, wij gaan nooit trouwen. En als we wel gaan trouwen, dan moeten die vrienden wat leuks regelen.
1: Ja.
0: Dus nou ja, je raadt het al. Een optreden van Kabouterplop.
3: En als dat gebeurt, nou, dan vragen we Studio 100 of Kabouterplop wil komen. Nou, dat is niet gelukt.
0: Nee, maar dan klinkt er toch ineens een stem achter in die zaal.
4: Geloof hoe durven jullie? Zijn jullie die beschaafd om die kabouterdans te dansen helemaal zonder Kabouterplop?
0: Dat is toch mooi?
1: Nee.
0: Gewoon Kabouterplop, hè?
1: Nou.
0: Ja, op een bruiloft.
1: Nou.
0: Ja, en de koolzwart, hoor, want die vraagt geen kaboutertarieven, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Die heeft gezellig gedanst. De kabouterdans natuurlijk met het bruidspaar. En ze leefde nog lang en gelukkig. Tenminste, daar gaan we gemakshalve even vanuit.
1: In Schraart, dat is in Friesland, daar wonen ongeveer 150 mensen. Daar zijn ze hartstikke druk met de voorbereidingen voor het WMC. En dan denk je, het WMC, wat is dat? Dat is het Wereldmuziekconcours, zeg maar de Olympische Spelen voor blaasmuziek. 20.000 muzikanten en zo'n 600.000 bezoekers komen daarvoor komende maand naar Kerkrade. En ook het CMV, de Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Schraart, die is er ook bij. Sietse Bosma, die gaat al voor de 6e keer mee. En ja, dat blijft gewoon genieten, joh.
5: Dat is het hoogtepunt van in het muziekleven om dat mee te maken. Dat is prachtig.
0: Ja, dat is het hoogtepunt in het muziekleven om dat mee te maken. Ja, dat is prachtig.
1: Ja.
0: Een French Bread, een Elsaflecht of een strak knotje. Veel meisjes, zo mijn dochters, zijn voor een mooi kapsel altijd aangewezen op de skills van hun moeder.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik probeer het wel, maar ik kan dat nooit. Ik mag niet eens aan het haar zitten, in principe.
1: Oh, okay, ja,
0: maar
1: ja,
0: er zijn mensen die vinden dat daar verandering in moet komen. In Rotterdam kwamen gisteren 35 vaders bij elkaar voor een cursus vlechten.
1: Oh.
0: Ja, een kapper die leerde de vaders voor de klas op poppen hoe ze dan haar moeten vlechten. Ze begonnen met een basisvlecht, maar later leerden de vaders ook invlechten.
1: Wat
0: bijvoorbeeld de vissengraatvlecht.
6: Toch even een momentje samen, full focus ook eigenlijk. Geen afleiding van je mobiel of wat dan ook. Je bent even bezig met haar.
7: En,
6: letterlijk inderdaad.
0: Ja, het is toch mooi. Dus hij begon met een vlecht. Daarna de French Braid. En niet de Braid. French Braid.
1: Ja.
0: Wat is dat nou weer? Ja, ik weet toch niet wat dat is, Alfred van de Weetjes. Een French. Dus daarom mag ik ook nooit aan het haar van mijn dochter zitten. French Braid. Een French Braid. Dat is dus. Is dat dan een hele brede vlecht?
1: Ja.
0: Maar hoe weet jij dat dan wel?
1: Ja, ik heb ook twee dochters.
0: Ah. Jij mag wel aan een haar zitten.
1: Ja, ook niet meer ondertussen.
0: Goedemorgen. Is het any wonder? Vraagt King zich af. Nou, ik denk het niet, hè. Het is wel duidelijk waarom het niet mag.

0: die blauwe gastoeter, die moet ik heel even.
1: Oh, deze!
0: Ja. Volgens mij komt het eraan. Timing is wel heel belangrijk, hè?
1: Ja.
0: Wij zitten hier

0: Ja, Michiel, mooi. Goedemorgen. Ja, vond je mooi?
1: Is mooi,
0: maar echt eerlijk zijn, hoor. Het is natuurlijk de meest verschrikkelijke jingle die we ooit gemaakt hebben, Jeroen.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nou, oké, okay, het is niet de meest verschrikkelijke, maar het komt wel in de buurt.
1: Ja. Maar het komt uit een goed hart, hè?
0: Zo is het.
1: Ja, daarom. Ja, ik waardeer het. Goed,
0: het is niet zo vals bedoeld als het klinkt. Michiel van der Velden is er vanochtend op de plek van Carmen. Zometeen natuurlijk het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
1: Nou, onder meer dit.
2: Het is ook een beetje een spelletje, zeg maar. Ja, goed, zo giet dat een beetje lim, ja.
1: Wat is het?
0: Ja, een beetje een spelletje natuurlijk.
1: Ja,
0: het is deze man die flirt, weet je wat, dit zomerse weer, dat wordt er toch een beetje broeierig hier en daar. En ja, die flirt af en toe een beetje met de buurvrouw. Maar dat bedoelt hij niet serieus. Dat is maar een spelletje, weet je wel. Dat moet je allemaal niet te serieus nemen.
1: Ja, dus is het niet.
0: Dat is niet goed.
1: Nee. Dit is oud Dalfsens ringsteken.
0: Ja, dat is ook maar een spelletje.
1: Is ook maar een spelletje.
0: Ook maar een spelletje.
1: Maar klopt.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, dan is in principe is het de bedoeling, als wij het niet raden, dat jij koffie gaat halen.
1: Nee,
0: is,
1: ja.
4: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie, olieval!
20: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: 1 minuut over 7 op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 NOS-journaal, gelezen door Michiel van der Velden. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Zwitserland voor gesprekken met Iran. In die gesprekken zou het akkoord dat deze week werd gesloten verder uitgewerkt worden. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken gaat houden. Het wordt spannend voor de Britse premier Starmer. De populaire Labour-politicus Andy Burnham heeft een zetel in het lagerhuis veroverd. Daarmee ligt de weg vrij om Starmer uit te dagen en mogelijk te vervangen. Op de premier is veel kritiek vanwege het aanstellen van ambassadeur Peter Mandelson, die banden had met Jeffrey Epstein. En vorige maand verloor Labour flink bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op het WK voetbal heeft Canada voor een doelpuntrijke avond gezorgd. Het gastland won met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
23: Oh, paniek zeg. En de speler zelf schrikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
22: Ja, de beelden zijn niet aan te raden om te kijken trouwens. Mexico won met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. En Bert en Ernie hebben weer toegeslagen. Elk jaar kamperen ze illegaal in aanloop naar de TT in Assen op het terrein. Ze verstoppen daar dan ook bier, omdat je dat tijdens de TT niet mee mag nemen. Medewerkers van het motorevenement zagen deze week de tentjes weer en dachten de mannen die zich voordoen als de Sesamstraatpoppen te pakken te hebben. Maar er lag alleen een slaapzak met daarin Bert en Ernie knuffels en wat lege blikjes bier ernaast. De daders zelf waren al gevlogen. Volgens hen is het een onschuldige grap, zo zeiden ze eerder.
24: We maken niks stuk. We zijn gewoon eerlijk, we verstoppen, maar het is ook een beetje een spelletje, zeg maar. Ja, goed, zo giet dat een beetje lim, ja. Volgens mij vinden ze het ook nog wel een beetje, ze kunnen het ook nog wel een beetje waarderen.
22: En ze waren in ieder geval op tijd, want de TT in Assen begint volgende week vrijdag. Het weer wordt zonnig en heet, met 28 graden op het strand tot 36 in het zuidoosten. Het is dan ook behoorlijk broeierig. In de loop van de avond komen er weer buien met onweer, hagel en windstoten.
21: Geen files gemeld, geen grote vertragingen. Door Wijnald Zwaan. Ik kijk even naar jou, Jeroen, als hoofd van de verkeersspionagedienst.
1: Nee, alles rijdt lekker door. Dat is hartstikke mooi nieuws als je de weg op gaat.
0: Dat betekent dat hij straks kan gaan rollen.
25: Een dobbelsteen.
21: Op vrijdag doen we de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Als jij er vrolijk van wordt of het fout vindt, rekenen wij het goed. Michiel, dat is misschien leuk om dan je meest guilty pleasure even te noemen.
1: Dan ga ik voor L'amour toujours van Gigi D'Agostino.
0: Dat is een hele leuke.
1: Ja. Oh, Alfred van de Weetjes
0: wordt ook in één keer wakker. Goedemorgen Alfred, leuk dat je bent.
21: Connoisseur.
0: Ja.
1: Connoisseur.
0: Stukje kwaliteitsmuziek.
1: Nou, dan doe ik... Wat zal ik eens doen? Oh, ik heb zoveel gekke dingen in mijn hoofd nu ineens.
0: Je mag niet alles vertellen, hè? Het is ook een familieprogramma.
1: Qua platen.
0: Oh.
1: Dan doe ik, wordt het toch niet. Bonnie Sinclair, Pierrot.
0: Mag hem ook niet.
25: Precies. Een dobbelsteen.
1: Alfred, die krijgt meteen een wegtrekker.
0: Ja, jij hebt het voor te zeggen. Als jij denkt, van ik weet nog wel een leuke, misschien iets in het straatje van Jeroen. Misschien iets in het straatje van Alfred van de Weetjes. Of misschien gewoon lekker in je eigen straatje. Laat me even weten via de NPO.
26: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
27: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
26: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
28: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
29: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
28: Nu bij Dirk. Gourmet Gold. 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
29: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
31: Lekkere van Albert Heijn.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
32: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem start op.

When Doves Cry van Prince and the Revolution. Op vrijdagochtend, goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Vandaag voelt een beetje als de warmste dag van de week. Overal gaan we de 30 graden voorbij. Maar de gevoelstemperatuur die ligt een stuk hoger vandaag. Dat je denkt, hè, 30 graden? Het voelt als 40. Met later vandaag kans op onweer.

0: bij bent. Ja, hou je vast. The Cure, Foo Fighters, Roxy Dekker, 21 Pilots, Teddy Swim, Zara Larsson. Dat zijn maar even gewoon een paar namen van artiesten die vanavond op het podium staan. Bij Pinkpop. Die zal er maar bij zijn, hè? Gisteren zijn de tentjes al opgezet. Werd er afgetrapt natuurlijk op het campingterrein. Met een silent disco traditie op Pinkpop. Altijd gezellig. En vandaag begint het festival aan landgraaf. Gaaf dan voor het Echi. De organisatie heeft al maatregelen genomen. Tegen de hitte. Ja, vroeger had je Jan Smeets die dan zei... We missen je. Ik heb net gebeld met die Mick Jagger. En die zei, je moet goed smeren. En af en toe water drinken is belangrijk. Staan dus gratis water... Zeer? Stocht de hitte. Jan Smeets zei, zijn gratis waterpunten. Staan gratis waterpunten op het terrein. En er zijn ook extra schaduwplekken ingericht. Zodat ja, mensen... In ieder geval dat de kans minder groot is, zal ik het zo zeggen... dat je wordt bevangen door de hitte.
1: Kijk, het is niet alleen maar vervelend natuurlijk dat het warm is. Want de Telegraaf heeft er wat leuks van gemaakt. Code speel.
0: Dat vond ik ook leuk gevonden.
1: Een
0: leuke foto erbij.
1: Code geel. Een foto van een jochie dat in een knalgeel zwembadje plonst. Hij heeft ook nog een toepasselijke naam. Hij heet namelijk Fik.
0: Fik?
1: Fik. F-I-K.
0: Ja, ik snap het.
1: Oké.
0: Ook op het WK is het heet. Daarom worden natuurlijk die toernooiwedstrijden na 22 minuten stilgelegd. En dan krijgen de spelers 3 minuten de tijd om water te drinken. Ja. En de FIFA echt 3 minuten de tijd om extra reclame te verkopen. Maar ja, het zorgt er wel voor dat de wedstrijd nu dus opgedeeld is in 4 delen. Dus je hebt de grote rust en je hebt nu 2 keer de kleine rust. Dus ja, dat zorgt er dan wel voor dat de flow een beetje uit die wedstrijd gaat. En nu is er een data-analyst. Hem is het opgevallen dat de onderliggende partij opvallend vaak terugkomt na zo'n drinkpauze. Dus sta je achter, dan kom je na de eerste drinkpauze weer terug. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij Nederland. Dat ging hartstikke lekker tegen Japan. En dan na die eerste drinkpauze verliest Nederland het initiatief aan Japan. En komt Japan terug. En dat gebeurde ze opvallend vaak.
1: Het is een gamechangertje.
0: Ja, okay. Want het is natuurlijk ook vanuit een underdog-positie... is het vaak makkelijker strijden dan vanuit een koppositie.
1: Ja, precies. Ja, dat je winst moet gaan verdedigen of zo.
0: En dan krijg je toch even tijdens zo'n drinkpauze... Jongens, zet hem op en je moet even links en rechts. En dan even zo'n motivational speech. Ja. En dan wordt het omgedraaid. En nou ja, morgenavond is het code oranje. Dan is Nederland-Zweden om 7:00. Zet de barbecue maar vast aan.
1: En onze Nederlands elftal heeft sowieso wel heel veel te vieren. Want gisteren waren Quinten Timber en Noah Lang, voetballers bij Oranje, jarig. En die kregen een cadeautje van Ronald Koeman, de bondscoach. Dat doen ze dan altijd bij het ontbijt. Maar de grote vraag is, wat zat er nou in dat vierkante pakketje? Nou, de NOS vroeg het aan Teun Koopmeiners. Dat is ook een voetballer. En die zei het volgende.
2: Ik heb het pakketje wel gezien. Een cadeautje. Maar inderdaad een vierkant doosje, maar ik heb niet gezien wat erin zit.
3: Ik dacht een boek misschien, maar dat leek me zo... Ja,
2: soms worden er boeken gegeven.
3: Wat voor boek geef je dan?
2: Er zijn ook een aantal jongens die hebben vorige week al spelletjes gehad. Dus dat is wel leuk, beverbende, dat soort dingen.
0: Beverbende, dat is hartstikke leuk.
1: Heel leuk. De Nederlandse elftal vliegt vandaag van Kansas City naar Houston. Daar kunnen ze lekker beverbende spelen aan boord van het vliegtuig. En alle andere spelletjes die ze gekregen hebben dan natuurlijk.
0: Nog genoeg energie voor een tour in 2027. Ik maak er geen raadsel van. Ik zeg gewoon dat het in het Algemeen Dagblad staat deze ochtend. Hanneke van Houwelingen, journalist van het Algemeen Dagblad... had een exclusief interview met Mick Jagger. En die is op zijn 82e Alive and Kicking. Echt een geweldig artikel. Hier 2 pagina's.
1: Daar moet je mee uitpakken natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel.
0: Je denkt iedere keer van... ja, wat valt er nog te vertellen over de Stones? Wat weten we niet? Maar ja, Hanneke heeft het echt heel leuk gedaan. Die neemt je ook echt mee hoe dat dan gaat. En dat je dan bij zo'n 5-sterren hotel komt... en dat dan mensen daar zenuwachtig zitten te wachten. En dat er dan opwinding is. Weet je, zoals Mick Jagger en zijn vrienden binnenkomen. Yeah. Nou ja, ze heeft onder andere weten los te peuteren... dat hij in vorm blijft door Pilates. Elke dag 30 minuten toonladders. En karaoke.
1: Huh?
0: Ja, hij houdt dus van karaoke.
1: Oh, wauw.
0: En hij heeft dus ook een speciale geluidsdichte kamer, Mick Jagger, in zijn huis. En dan ziet hij heel graag Bob Marley, Al Green, Sabrina Carpenter. En natuurlijk Frans Bauer.
4: Heb je even voor mij? Heb je even voor mij?
0: Ik heb de hele dag voor jou.
1: Het is rustig hoor. Korte file nu op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Leerdam. Een minuut of 5 vertraging. Nou, als dat alles is, jongens. Jan

0: koud. Als je denkt, nou jongens, zo ken ik er ook nog wel eentje, dan mag je ons bellen.
1: De Dobbelsteen.
0: 0800-1122. Het is vrijdag, de vrolijke Foute Vrijdag Dobbelsteen. Als jij het fout vindt of er vrolijk van wordt, dan rekenen wij het goed. Daar doen we niet moeilijk over. Els, je hebt plekje 1 binnengekomen via de app. Goedemorgen jongens, voor de Dobbelsteen graag Pata Pata van Miriam Makeba. Dat is een lekker vrolijk nummer, liefst vanuit Zuid-Afrika.
2: Oh!
0: Nou, wat leuk Els, dat je daar helemaal luistert.
2: Maar zij is toch ook Miriam Makeba, ook een Zuid-Afrikaanse heldin?
3: Ja, wat leuk joh.
2: 2 is Ben vandaag, voor de Dobbelsteen graag Be My Lover van La Bouche. Mooie dag, groetjes Ben.
0: Melanie, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen allemaal voor de Foute Dobbelsteen. Eentje uit de 90's en dat is altijd goed. DJ Paul Elstak met Rainbow in the Sky. Gewoon omdat het weekend lekker ingeknald moet worden. Groetjes van Melanie.
2: 4 is Eduard. Goedemorgen mannen. Zonder Carmen. Ja, Carmen is dagje vrij vandaag. Na ruim 20 jaar gaat onze collega Monique ons verlaten. Zij is enorm fan van Rob de Nijs. Mag banger hard op de Dobbelsteen. Groetjes Eduard. Nou, bij deze.
0: Is dit weekend ook niet het weekend van het Rob de Nijs concert in Ahoy?
2: Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Dat ga ik
0: wel. Alfred van der Weetjes kan het opzoeken, hè? Die hebben we ervoor. Alfred van der Weetjes, sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken.
2: 21 juni. Dat is dit weekend.
0: Zondag, als de zomer begint. Zo snel is hij.
2: Dan heb je dat mooi scherm. Goed hoor.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Barbara.
0: Sorry, ik kon het niet verstaan, met?
4: Barbara.
0: Hey, Barbara. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo zeg je. Nou, wat leuk dat je er doorheen komt. Wat mag het zijn op 5?
4: Ik wou graag Dragostad in thee van Feuerschwank. Naar aanleiding van jouw verhaal over goede metalcovers gisteren.
0: Ja, ik liet gisteren Feuerschwank horen met... welke was het ook weer? Voel even hoe van ABBA?
3: Van ABBA, ja.
4: Ja, van ABBA.
0: Ja.
4: Nee, dat was... Gimme,
0: dat was inderdaad.
3: Gimme a guitar after midnight.
0: Ja, en toen zei ik al tegen Jeroen, dit is gewoon, dit ging al richting de 5 miljoen views. Dit is hartstikke populair, hè, die Feuerschwank.
4: Ja, klopt.
2: En, ben je net zo populair als ABBA zelf?
0: Ja.
4: Nou, dat denk ik niet, maar...
0: Maar als jij er blij van wordt, dan zetten wij Dragonstein en Dintai van Feuerschwank gewoon op 5.
4: Nou, helemaal mooi.
2: Feuerschwank, ik vind het fascinerend. Vuurpiemel, wat is dat...
0: Ja, dat heb je.
4: Daar moet je niet te lang over nadenken waar het voor staat.
2: Nee, dat is ook zo. Je hebt ook gelijk aan gewaarwaarde.
0: Je moet die mensen ook naar waarde laten.
2: Nee, zeker, zeker.
0: Barbara, we wensen jou een heel mooi weekend.
4: Ja, ik wens hetzelfde.
0: Dankjewel, hè.
4: En nou nog even 5 voor je.
0: Doeg. Ja, ik ga voor je duimen. Doeg.
4: Dankjewel, doeg.
2: Hoi, fijn weekend.
0: Wil je ook een stukje horen of niet van dat nummer?
2: Ja, joh.
0: Dat bedoel je, Barbara, hè?
4: Ja. Ja, dat bedoel ik inderdaad.
0: Nou, gaan we ook nog even naar plekje 6.
2: Ik zie een songfestival act voor.
0: Ja, maar echt. Ja. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Linda.
0: Hey Linda, goedemorgen. Zo, wat breng jij een hoop herrie mee? Wat ben je aan het doen?
5: Oh, ik ben onderweg naar mijn werk.
0: Ja, maar het dakje mag wel even dicht.
5: Nee, dat is helemaal niet open.
2: Heb je een trekker van de zaak?
5: Nee, ook al niet. Wat was een feest.
0: Nee, een telefoon van de zaak.
5: Ook niet.
0: Nee, dat is te horen. Nee hoor.
5: Oké. Okay.
0: Ja, maar, nee, maar we horen je luid en duidelijk. Eigenlijk als we je stem horen, gaat het goed. En als je niet praat, dan... dus misschien moet je maar snel wat zeggen.
5: Oké, nou ik zou voor de
0: Foute
5: Vrijdag heel graag van John Denver, Thank God I'm a Country Boy, horen.
0: Dat is ook een hele leuke, Linda. Die zetten wij gewoon op plekje 6.
5: Heel goed. Leuk, dankjewel.
0: Jij bedankt. Wil je ons iets beloven?
5: Nou?
0: Maak je er een mooi weekend van?
5: Altijd.
2: Geniet van de dag.
0: Doeg.
5: Hetzelfde, dankjewel.
2: Hoi Linda.
0: Ik zag heel even dat ik zou vragen, koop een nieuwe telefoon.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Nee, maar dat zou ik natuurlijk nooit vragen. Zo, hey, hoorde je hem? Je hoorde hem bouncen.
2: Ja, hij bounced.
0: Hij bounced op de vensterbank. Jeroen?
3: 2.
0: Wat?
3: Meneer 2.
0: Meneer 2. Nee. Meneer 2 is Ben. Van harte gefeliciteerd.

0: ons iets beloven?
1: Nou?
0: Maak je er een mooi weekend van?
1: Altijd.
2: Geniet van de dag.
0: Doeg.
1: Hetzelfde, dankjewel.
2: Hoi Linda.
3: Ik zag heel even dat ik zou vragen, ik koop een nieuwe telefoon.
2: Ja, dat dacht ik.
3: Nee, maar dat zou ik natuurlijk nooit vragen. Zo. Hey, hoorde je hem? Je hoorde hem bouncen.
2: Ja, hij
3: bounced op de vensterbank. Jeroen?
4: Twee.
3: Wat?
4: Meneer Twee.
3: Meneer Twee. Nee. Meneer Twee is Ben. Van harte gefeliciteerd. Je hebt vandaag gewonnen. La Bouche op 2 en...

0: Ben, houd het simpel. Ja, plekje 2 op de dobbelsteen. Be my lover. En als je denkt, jongens, ik heb eigenlijk ook wel een verzoekje.
1: Willem, start op.
2: Zomers.
3: Amazing uurtje.
0: Ik zou ook wel even een liedje willen aanvragen, maar die dobbelsteen is al voorbij. Dan heb ik goed nieuws. We doen tussen 8 en 9 een zomers amazing uurtje. Dat betekent dat we een uur lang liedjes gaan draaien op verzoek. En wordt je liedje gedraaid, dan krijg je van ons niet 1, niet 2, niet 3... maar 4 Jan-Willem start-op ijsvormpjes. Kun je gewoon je eigen Jan-Willem start-op ijs maken.
4: En dan kan je misschien een ijskraampje beginnen met zoveel ijsvormpjes.
0: Dat is heel leuk, ja. Dan kun je dus in principe ook gewoon zeggen van... nou, ik maak 3 ijsvormpjes met cola en eentje met pina colada.
4: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dan blijf je vanaf, die is van mama.
4: Ja, ja.
0: Dus als je al denkt van, nou, ik weet wel een leuk zomersliedje... en ik wil ook van die ijsvormpjes winnen... laat dan vast even weten via de app wat je graag zou willen horen. Kunnen we vast een beetje beginnen met plannen voor straks. Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag voelt als de warmste dag van de week. Het wordt al ruim 30 graden, maar de gevoelstemperatuur die ligt eigenlijk nog hoger. Hè. Gaat echt richting de 40 of daarboven. Vandaag kans op felle onweersbuien. En de verkeersupdate is van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Nou, op dit moment gaat het goed op de Nederlandse wegen op 1 uitzondering na. En dat is de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar staat file door een auto met pech tussen Knopendijl en de afrit Leerdam 4 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel. Karma is een lekker lang weekend vrij, dus wij hebben vandaag voor het eerst in de ochtendshow Michiel van der Velden. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Eerst gebeurde dat steeds met een half jaar en nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Hij vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Op Telegram schrijft Zelensky dat Oekraïne de oorlog voor de winter wil beëindigen... door middel van diplomatie en door druk op Rusland uit te oefenen. Ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende. Dat heeft het Financieel Dagblad gepeild. Het minderheidskabinet van premier Jette krijgt een 4,6. Maar liefst 73% van de ondernemers is ontevreden, zegt deze verslaggever van het FD.
7: Ja. De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
6: Dat ondernemers negatief zijn is opvallend, schrijft de krant.

0: Want D66, VVD en CDA willen juist het vestigingsklimaat verbeteren. De politie in Middelburg weet nog altijd niet wat er woensdagavond is gebeurd tussen twee flats. Er werd toen een zwaargewonde man gevonden en die is gisteren overleden. Volgens buren was er een schietpartij, maar dat kan de politie nog altijd niet bevestigen. Op straat zijn nu overal gele bordjes geplaatst op plekken waar mogelijk sporen te vinden zijn. Ook de komende dagen is het Nationaal Hitteplan nog van kracht vanwege de warme temperaturen. Ouderen, kleine kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid worden extra goed in de gaten gehouden. In dit verzorgingshuis in Bokstel maken ze er een feestje van. Het tuinfestival met slingers, parasols en genoeg koude drankjes. En dat ging gewoon door.
1: Genoeg drinken, zonnebrand, EHBO'ers en vrijwilligers die extra opletten of iedereen het naar zijn zin heeft.
2: Ik vind het heerlijk.
3: U let toch wel een beetje op uzelf, hè, met deze temperatuur.
4: Oh, ik kan er wel tegen. Ik ben pas 85.
3: Drinken, daar heb ik ook geen moeite mee.
4: Heb ik ook geen moeite mee. Nooit gehad.
5: Vrouw naam 85. Ja, mooi. Goed gedaan.
0: Drankjes zijn er overigens genoeg daar in Bokstel. En er wordt gekeken of bewoners last krijgen van hoofdpijn of andere verschijnselen van hittestress. Want bij zware activiteiten kan het voor iedereen natuurlijk heel warm zijn. Is er kans op uitdroging en oververhitting.
6: Als je het hebt over oververhitting, dan is die knappe kop nooit ver weg.
7: Ja, nou, dat, zeker. Ja. Nee. Ja, in dit geval.
6: Twee pareltjes erop, is dat het Algemeen Dagblad?
7: Ik heb het AD hier en daar staat een kop in. En ik denk, waar gaat het toch over, jongens? 27ste keer is nog net zo leuk.
6: Zo, 27ste keer.
0: Het is iets meer dan een simpele verjaardag.
6: Ja. 27ste keer. Ja. 27 keer jarig, die club van 27. Ja, dat zou op zich natuurlijk kunnen.
5: Maar nee, ik denk dat de hoofdpersoon in dit artikel dat graag zou willen, maar dat is niet. Nee. Nee.
6: 27ste keer Ahoy? Of een concertzaal uitverkopen, zoiets?
5: Bijna.
0: 27ste keer naar je favoriete artiest?
5: Ah, dat. Ja, combineer die twee en dan kom je bij de toppers.
6: Oh ja.
5: Komend weekend is het zover in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar staan de toppers met glitters en veer en alles erop en eraan. Ze gaan weer een groot feest van maken. En er zijn een heleboel trouwe fans die daar elk jaar bij zijn. Waaronder Irene van der Velde. Ze is 33 jaar, ze komt uit Groningen. En zij vertelt haar verhaal in de krant vandaag. En zij zegt, ja, ik ontdekte Geer in... wanneer is dat geweest? In 2006. Toen zag ik hem op televisie en ik was helemaal fan. En toen kon ik zegeltjes sparen bij de C1000. En toen ben ik naar de toppers geweest. En ik heb toen echt geen concert gemist. Oké, één concert. Maar toen was ik hoogzwanger. En het is maar goed dat ik toen niet gegaan ben, want toen ben ik bevallen. En ze zei ook op een gegeven moment van ik wil een foto en ik wil de handtekening van Gerard hebben.
6: Nou, ze heeft zelf ook een topper eigenlijk.
5: Ja, zeker wel. Ze heeft toen uiteindelijk in 2024 is het gelukt om met Gerard op de foto te gaan. En zijn handtekening te krijgen. En die heeft ze nu laten tatoeëren.
6: Oh, echt?
5: Ja, echt. Dus goed, zij kijken er heel erg naar uit. Komend weekend de concerten van de toppers in Amsterdam.
6: Vanavond en morgen. En het thema is Summer is Magic. Dus die is misschien voor het vrolijke meezinguurtje ook wel leuk.
5: Heel leuk, ja.
6: Michiel, dankjewel weer. Hè. Tot zometeen.
5: Ja, zo.
6: Goedemorgen, het is fijn opstarten. Een van de mooiste van Avril Lavigne, als je het mij vraagt.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Hij heeft geen woord gehouden, want het bleek zeker niet het laatste wat we van hem gehoord hebben.
2: En dat is maar goed ook.
1: Ja, zo is het. La da da.
3: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
1: Ja, als je dat zo zegt, denk je, gaat het eigenlijk wel goed? Heb je te lang in de zon gestaan? Maar ja, dat is er helemaal niks aan.
2: Hij heeft gewoon zin in het weekend, joh.
1: Het is het weekend van Pinkpop. Je blijft goed op de hoogte als je naar onze ochtendshow luistert, wat het voorboekje is.
2: Sowieso, ja.
1: Omdat we 21 Pilots al gehad en ook zij spelen vandaag. Vanmiddag tussen 5 en 6. Onze vrienden van Kingfisher. The Sun Will Never Settle. Dat is een nieuwe single. Prachtig.

0: for you. Liedjes geven zichzelf, en we hebben dat vaker gezegd en geconstateerd, dat zijn vaak de beste. 30 minuten, toen stond het erop en ze hebben het ook heel snel opgenomen. En dat was een liedje recht uit het hart.
1: Ja, ja. Iemand zou zeggen, Marieke die appt, ik zie mezelf wel helemaal bij een kampvuur zitten bij zonsondergang.
0: Dat gevoel, hè? En ook een mooi beeld, dat de zon nooit ondergaat voor mijn liefde voor jou.
1: Dus ja, dat is heel mooi poëtisch omschreven inderdaad.
0: Kingfisher, vandaag dus op Pinkpop.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Teun, ben je daar?
3: Ik ben er helemaal.
0: Goedemorgen, welkom in de show.
3: Goedemorgen, ja. Willem en Jeroen.
0: Toen jij je opgaf voor deze categorie, en toen je zei, ik wil spelen met Top 2000 en dan liedjes die langer zijn dan 5 minuten, hoopte jij dan stiekem op Echoes van Pink Floyd bijvoorbeeld?
3: Nou, ik ben wel een enorme liefhebber van lange nummers, inderdaad. Ja. Dat is ook inderdaad iets waar ik inderdaad ook dit jaar als thema heb voor het stemmen op de Top 2000.
1: Alleen maar lange nummers.
0: Ja. Ja, de nummers uit jouw intro rally zijn allemaal net langer dan 5 minuten.
3: Mooi.
0: Lang, maar ook weer niet super, super lang. Ik zeg het maar, weet je wel. Dus dan hoef je al niet te zoeken in Echoes van Pink Floyd of, wat hebben we nog meer? Dire Straits, hè? Dat prachtige nummer.
3: Ja, maar wel inderdaad nummers.
0: Telegraph Road bedoel ik.
3: Rond de 10 minuten, dat is niet.
1: Nee, precies.
0: Dus, dus dan geef ik je maar vast mee, hè? Dan weet je waar je op moet focussen.
1: Lang, maar niet heel lang.
0: Ja, want het was ook.
3: Dan kan ik de War on Drugs openslaan. Dat is mooi.
0: De War on Drugs, ja, dat zou zomaar kunnen. Maar goed, laten we het afwachten.
2: Ronde 1.
0: Ze hebben in ieder geval allemaal in de Top 2000 gestaan vorig jaar. Het zijn er 5. Ik hoef alleen de titels van je te weten. En heb je ze allemaal goed, dan win je niet alleen alle prijzen, maar ook nog eens die thermomok.
1: Thermomok!
0: Teun, wat dacht je ervan?
3: Nou, we beginnen maar.
0: 10 seconden, succes hè?

0: Lust for Life.
1: Lust for Life van Iggy Pop is goed.
2: Ronde 2.
1: Speel je door voor 8 seconden.
0: Ja, kom maar door. Listen to your heart.
1: Ja, van Roxette.
2: Ronde 3.
1: Zou je niet verwachten, maar die duurt 5,5 minuut, joh.
3: Oh, joh.
0: Ja, zonder
1: gedaan
0: had ik ook niet verwacht.
1: Nee, maar hij is echt op het album. Ja, dus hebben we ook al een kortere singleversie hier gemaakt. Maar dat geldt eigenlijk voor alle lange nummers wel. Gaat het, Teun?
0: Ja hoor, gaat het.
3: Oké, okay, over man door emoties.
1: Nog 3 te gaan. De volgende 6 seconden op jouw teken.
0: Ja hoor, kom maar door.

0: Scorpions, even kijken.
1: Nou, doe je het erom, Teun.
2: Zit je ons nou te plagen?
1: Ja.
3: Hij zit mee te fluiten.
0: Ik zit even mee te fluiten en mee te zingen.
1: Ja, je komt er wel, want ze zingen het wel. De titel zit erin.
0: Even kijken, hoor, Scorpions. Oh, daar was ik al bang voor dat ik zong.
1: Je bent er bijna, want
2: dit is toch wel hun...
1: Je zit zeg maar bijna op dat stukje waar ze de titel zingen.
0: Ja, daar.
1: Ja, dat is hem. Die zat hem, met dat melodietje. Daar,
0: Wind
1: dat... Dit is niet leuk meer, man. Oh. Ja, je wilde spelen met lange liedjes, maar je speelt een lange intro-rally op deze manier. Ja, Wind of Change van Scorpions, Teun. We hebben er nog twee. De volgende is 4 seconden. Ja. Ga je hem spelen?
0: Ja, hoor.
1: Komt hij aan.
0: Dat is Joe Cocker. En even kijken, Joe Cocker...
1: Vrijwillende
4: helft van mijn vrouw.
1: Ja,
4: dat is rollen. Oh, jongen.
1: Ja, ik had het al best wel warm. Ik krijg het echt bloedheet van je. We hebben er nog eentje, Teun. 2 seconden gaan doen.
0: Ja, is goed.
1: Komt-ie.
0: Dat zijn door Wings.
1: Ergens uit, hè? Oh. Even kijken, hoor. Lieve Teun, het klokje loopt al.
0: Ben on the run.
1: Oh. Ben on the run is het goede antwoord.
5: Operator handling bij een groot telecombedrijf voor de Von Ziggo. De Groningen. Omdat je toch uiteindelijk vraagt niet hoe, maar je hebt 5 intro's geraden, krijg je 5 prijzen. Wat krijg je nou? Een haaknaald, 4 meter. Hydrogel gezichtsmasker met jasmijn bloemblaadjes. Je krijgt zaadjes voor suikermeloen. Je krijgt een Radio 2 geurhanger met de geur van Bart Arends. Dat is een combinatie van whisky, barbecue, snipper, staffel, allesreiniger, L-Max sensitive. Je krijgt het boek Zandweg 17 door Eva Hoeken. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is het bij jou die actie. Ben Velbegeerde, Jan Willem, start!
0: Ah! Intro rally!
5: Intro rally!
1: Oh, Teun, welke wil je horen van deze 5?
0: Ben on the Run.
1: Ben on the Run, gaan we die voor je draaien. Je weet wel dat je de thermomok hebt gewonnen, hè?
0: Ja.
1: Nee, oké. Okay. Ja, nee. Ik had niet verwacht dat je er straks een hele intro-rally op de mat krijgt. Nee, ja, nee, ja, begrijp ik.
2: Het is gewoon een gekke dag.
1: We hebben al zoveel geduld met je. Mooi weekend.
2: Hey, dankjewel. Goed gedaan.
0: Goed zo.
1: Doeg. Het is echt slecht voor je hart, dit spel.
2: Oh, jongens, ik ga even liggen.

0: Het was Teun. Die wilde spelen met lange nummers uit de top 2000. Maar uiteindelijk werd zijn interviewering langer dan het nummer. Band on the Run van Paul McCartney en Wings.
1: Hier is Michiel. Met een raadsel.
0: Michiel op de stoel van Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik kom maandag weer vanwege deze jingle.
3: Zou ik hem voor je op een cd'tje zetten?
2: Oh, dat vind ik leuk.
0: Ja. Of Carmen dat leuk vindt.
2: Nee, we komen alleen voor deze jingle.
0: Alleen voor de jingle, ja. Dat is goed.
3: Maar Carmen is maandag toch nog vrij? Maar,
0: ja.
2: Ah, nou, wie weet.
0: Dan, ja, moet je, dat is, ja. Ja, dan moet je misschien de vervanger van de vervanger even afbellen.
2: Oh ja, dat is goed. Ja, dat is geen probleem.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur. Wat zit erin?
3: Nou, onder meer dit.
4: Dat kraaiennest, boegbeeld, die schatkist, alles erop en eraan.
0: Ja, dit is iemand die heeft een piratenschip gebouwd. Of een handige pa die een piratenschip heeft gebouwd. Of een handige moeder die een piratenschip heeft gebouwd. Het is een piratenschip.
2: Ja, dat klopt. Maar er is iets mee.
0: Nee.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Ik ben gestopt met luisteren bij, ja, dat klopt. Dus,
3: Ze gaan de Atlantische Oceaan over.
2: Nee, dat is wel erg ver.
3: Ja, weet ik veel.
0: Hij gaat wel vaak te ver, joh.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Huh? Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
12: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
13: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
18: Een heel boek? En de kinderen dan?
17: Die zijn veel te druk met spelen.
18: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
17: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
18: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
17: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
19: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
20: Precies! Worstje?
19: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
20: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
19: Nee,
20: meerdere
19: worstjes. Nee, dank je wel.
20: Ik hoef geen worst. Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
19: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
20: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
19: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
0: Over 8 inmiddels. Het is hoog tijd voor het NPO Radio 2 en het NOS Journaal. Vandaag gelezen door Michiel van der Velden. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Israël heeft vannacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. En daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. En dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan gaan uitdagen. Burnham is binnen Labour geliefd en een deel van de partij zou liever hem als leider hebben dan Starmer. Bij de uitslag was er dan ook grote vreugde.
22: Burnham Andrew Murray, commonly known as Andy Burnham, the Labour and Cooperative Party, 24,927. I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
21: Voor premier Starmer is veel kritiek. Dat is vanwege het aanstellen van ambassadeur Peter Mandelson, die banden had met Jeffrey Epstein. En vorige maand verloor Labour flink bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep Rijnmond dat het kind vrijwel geen verwondingen leek te hebben. En er wordt uitgegaan van een ongeval. Maandagavond viel in Rotterdam een jongetje van 2 uit een raam. En hij heeft dat niet overleefd. In het Westland begint vandaag het varend Corso. Tot en met zondag gaan zo'n 40 boten door de Westlandse en Delftlandse wateren. De boten zijn versierd met bloemen en planten. Gisteren waren studenten van het MBO Westland nog druk bezig met bloemsteken voor hun piratenschip. Is te zien bij Omroep Bos.
4: Dat kraaiennest, boegbeeld, die schatkist, alles erop en eraan.
23: Wij hebben net de chrysanthe gestoken. En omdat het zeg maar, moeilijk is om blauwe bloemen te krijgen, hebben we met deze duurzame spray hebben we de bloemen eigenlijk een laagje blauw gegeven, zodat ze een mooiere kleur krijgen.
21: Ja, dan vraag je misschien af, hoe doen ze dan met dat warme weer?
0: Dat hoe doen ze dat dan met dat warme weer?
21: Ja, dat dacht ik al.
3: Ja, die bloemen die verwelken helemaal.
21: Ja, nou, daar hebben ze dus een beschermende spray voor. En daarmee blijft het dus het hele weekend goed en kunnen ze daarna gaan hangen.
0: Wel.
21: Het weer, nou, zonnig en heet dus, met 28 graden op het strand tot 36 in het zuidoosten. Het is dan ook behoorlijk broeierig vandaag. En vanavond komen er weer buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Ik hoor het woord broeierig, joh.
21: Broeierig, ja.
0: Dat kan maar één ding betekenen.
24: Van Willem, start op.
0: Zomers.
25: Amazing liedje.
0: Lekkere zomerse liedjes, laat me weten via de app. En draaien we je liedje, krijg je via ijsvormpjes. Dat is toch leuk?
26: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
27: Praxis.
28: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
29: Samen delen we Oranje.
30: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
31: Mmm. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
30: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
32: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
33: Ben jij te
1: toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
0: Knoppen, Jetsen, ja, geven. Dat is goed zo.
10: Jan Willem, start op.
11: Zomers. Amazing uurtje.
0: Ja, zondag officieel zomer. En vandaag broeierig warm. Dus dat betekent dat alle ingrediënten aanwezig zijn voor een lekker zomers amazing uurtje. Als jij er lekker op mee kan zingen en het zomers vindt, dan rekenen wij het al goed. Maar ja, dan hebben we natuurlijk ook een eerste plaat nodig. Die binnenkwam via de app. Zullen we Sanne eens even bellen?
3: Laten we Sanne eens even bellen. Die had wel leuk.
0: Dus dat we erover vallen.
12: Met Sanne.
0: Hey Sanne, goedemorgen met je Willem en Jeroen.
12: Hallo.
0: Hallo. Hi, goedemorgen. Jij kan wel wat verkoeling gebruiken, begrijp ik.
12: Ja,
0: later. Ja, ja, dus wij dachten, ja, vier ijsvormpjes. Jan Willem staat op ijsvormpjes in ruil voor een leuk liedje.
12: Ja, super, lijkt me helemaal wel.
0: Waar zat je aan te denken?
12: De Macarena vind ik me wel een hele leuke.
0: Ja, de Macarena.
3: Lekker.
0: Ja, maar is dat ook leuk genoeg om de show mee af te trappen, denk je?
12: Ja, vind ik wel, toch? Kan iedereen meedansen.
0: Zo, ik kijk even naar jou, Jeroen. Ja, ja, ja, dan gaan we het gewoon doen, Sanne. Dankjewel.
12: Oh, super. Leuk, hoor.
24: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem start op.
25: BNN Vara.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Eén keertje nog.
0: Macarena.
1: Sanne, dankjewel voor de aanvraag. Nou, inderdaad, lekkere aftrappen van een zomers meezinguurtje. Macarena.

0: vrijdag 19 juli. Het wordt zomer. En zondag is het officieel zover, hè?
1: Dat is officieel zomer, ja. En de langste dag van het jaar, dat is ook mooi. Ja,
0: de astrologische zomer. Nee, de astronomische zomer. Of de
1: gastronomische zomer.
0: De gastronomische zomer, ook leuk. Ja, sommige plekken blijven de terrassen ook langer open. Dus,
2: Jan Willem start op.
3: Zomers.
0: Amazing uurtje. Ja, dus hoog tijd voor een zomers amazing uurtje. Gewoon lekkere liedjes waar je vrolijk van wordt op deze mooie zomerse dag.
3: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Je mag ze aanvragen via de NPO Luister-app. En wordt je liedje gedraaid, dan krijg je niet één, niet twee, niet drie...
1: Niet vier.
0: Ja, wel vier. We moeten ook niet overdrijven.
1: IJsvormpjes. Dat is leuk. Oh, die hadden we vroeger ook altijd van die ijsvormpjes. Dan zoog je gewoon al die limonade eruit. Er bleef alleen maar papperig ijsje over. Klopt, maar heerlijk.
0: Gewoon een beetje cola erin. En dan lekker al die kleurstoffen eruit zuigen. Dus ijsvormpjes met het logo van je Willem staat op erop. Gewoon via de app. En bellen we je op en komt je liedje op de radio. Dan zijn ze van jou die vier.
3: Nummer drie.
0: Ja. Drie dingen waar het vandaag over gaat. Oranje. Het Nederlandse elftal vliegt vandaag naar Houston. Morgen spelen ze hun tweede wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal. Om 7:00. Dan tegen Zweden. Zonder Timber. Die heeft een lichte hersenschudding na een botsing gisteren op de training.
1: Oh jongens, hoe lang ben je daar herstellende van? Van zo'n hersenschudding?
0: Ja, daar kun je best wel even zoet mee zijn.
1: Dat denk ik ook al,
0: een keer gehad. Ben ik tegen een betonnen paal aangeschaafd.
1: Oh jongens.
0: Het was op de ijsbaan in Utrecht. En dan heb je dus van die matten langs de ijsbaan. En ik moest uitwijken. En ik kwam dus met één schaat. Kwam ik in één keer acuut tot stilstand. En toen vloog ik dus door de lucht. Met mijn hoofd tegen een paal aan. En daarom ben ik zo raar.
1: En toen is het nooit meer goed gekomen.
0: Nee. Voor de wedstrijd is er natuurlijk weer een oranje mars. Er worden dan een stuk of 15.000 oranje fans verwacht. Kunnen er ook iets meer zijn. Of een heel beetje meer. Want er zijn ook heel veel Amerikanen die meedoen. En die gaan dan lekker de stad op stelten zetten. Zien met de wedstrijd. Morgenavond 7:00 dus.
1: Op 2 vandaag. Niemand minder dan Mick Jagger. Hij staat vandaag met een swingende foto op de voorpagina van het AD. Er zit een mooi stuk in de krant vandaag door Hanneke van Houwelingen geschreven. En Mick Jagger die zegt: ik kan al wel 2 uur zingen, dansen en springen. Oftewel, ik ben heus wel klaar voor een nieuwe tour volgend jaar. Het liefst in allerlei grote stadia en hopelijk ook in Amsterdam of Rotterdam, zegt hij zelf. 82 jaar is hij. En dan denk je, hoe gaat het nou dat hij zo lekker in vorm is? Hij zegt, nou, weet je wat ik doe? Pilates, karaoke doe ik elke dag en 30 minuten toonladder zingen ook, ja.
3: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Grappig, hè? Omdat je denkt bij zo'n gast die leeft gewoon een beetje zo losjes. En ondertussen is hij hartstikke strak.
1: Ja, nee, alles. Zeker.
0: Gezond
1: zeker.
0: Leven, sporten. Nou ja.
1: En omdat je natuurlijk altijd bij die Stones, dat is seks en drugs en rock'n'roll. Maar volgens mij is dat helemaal niet. Hij is gewoon heel gedisciplineerd.
0: Ja, ja, maar ik was even bang dat je burgerlijk zou zeggen. Daar kunnen we hem niet van beschuldigen.
1: Burgerlijk? Nee, maar dat zijn twee verschillende dingen.
0: Dat is ook zo. Pinkpop, op plekje 1 vandaag. Vandaag gaat het officieel beginnen. Gisteren ging de camping natuurlijk al open. Met vandaag op het podium onder andere Teddy Swims, 21 Pilots, Zara Larsson, maar ook King Fisher. We hebben ze al gedraaid. En Roxy Dekker, Natasha Bedingfield. Mocht je er niet bij zijn, dan kun je vanavond vanaf 5:00 de livestream aanzetten. 24/7 via NPO

0: er even eentje doen, hoor.
1: Jan Willem, start op.
2: Zomers. Amazing uurtje.
0: Hey Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Hey, hi. De vier ijsvormpjes zijn bijna voor jou.
3: Ja, ik moet nog even eerst mijn nummer aankomen.
0: Ja, die moet nog eventjes gedraaid worden en dan komen ze jouw kant op. Dan ga je gewoon lekker cool dat weekend in.
3: Ja, het was een prachtige zonsopkomst vanmorgen. Dus ik vond dit wel een toepasselijk nummer. Het is The Eagles met Tequila Sunrise.
0: Ach, natuurlijk.

0: holiday.
1: Armin van Buren, aangevraagd door Jacco, die heeft gewoon 4 Jan Willem start op ijsvormpjes verdiend. Hè? Omdat zijn nummer op de radio was, Sunny Days.
2: Jan Willem start op.
3: Zomer.
0: Amazing uurtje. Ja,
1: dat is de deal. Jij vraagt een lekkere zomerse meezinger aan. Wij draaien hem en dan krijg je in ruil ervoor niet alleen je liedje, maar ook nog eens 4 onvervalste Jan Willem start op ijsvormpjes.
4: Wat willen mensen nog meer in het leven?
1: Ja, je kan er gewoon alles in doen waar je zin in hebt, hè?
4: Ja.
1: Welke smaak heb jij zin in?
4: Waar heb ik zin in? Oh, jeetje. Kokos.
1: Kokos, gewoon ja, een lekker kokosdraadje ja, erin. Even in het vriezen. Na eind van de middag heb je gewoon Jan Willem staat op kokosijsje. Hoe leuk is dat?
4: Heerlijk.
1: Zullen we Nicole even bellen?
4: Laten we dat even doen, want die had wel een leuk inderdaad.
5: Goedemorgen, Nicole.
1: Hey, goedemorgen. Nicole. Hi, je spreekt met Jan Willem en Jeroen.
5: Goedemorgen.
1: Hey, hoe gaat het?
5: Ja, goed.
1: Ja, ben je al een beetje wakker?
5: Ja, lang. Moet zo kinderschool brengen.
1: Oh ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, hè. Dat moet ook gebeuren. En als je dan in de auto zit, wat wil je dan graag horen?
5: Ik heb Coco Jumbo aangevraagd.
1: Dat is wel lekker, en dan wordt het gewoon feest.
5: Zeker. Hey, lekker zomers.
1: Ja, toch? En met hoeveel zijn jullie thuis?
5: 3.
1: Maar ja, er komt altijd wel een kindje spelen, dus misschien is 4 ijsvormpjes toch wel even lekker, hè?
5: Dat is wel handig, ja. Dat kan je ook uitdelen.
1: Ja, zo is het. Ja, of eentje voor jou, hè. Dat je gewoon één zo'n ijsvormpje vult met tequila of Bacardi Cola of iets anders. gewoon zeg je, dit ijsje is voor mama, jongens. Daar blijven jullie vanaf.
5: Deze speciaal voor mij en jullie mogen die andere.
1: Zo is het. Hey, die zijn voor jou en ik ga komen.

0: onderweg naar school werd voor Nicole een heel mooi reisje met een Willemstad op ijsje. Dat is toch leuk? Dankzij Coco Jumbo van Mr. President. Als je er ook een wil aanvragen, we hebben nog een half uurtje. Dus laat me weten via de app. Lekkere zomerse meezingers in ruil van vier Willemstad op ijs voor is. Vandaag voelt als de warmste dag van de week, want het is al boven de 30 graden, maar het kan veel heter voelen. Maar het is klam. Vandaag ook kans, dat krijg je met dit weer, op hele felle onweersbuien. En de verkeersupdate komt van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, over het algemeen gaat het nog wel goed zo op de Nederlandse wegen. Toch staat er wel een flinke file nu op de A73 richting Nijmegen, komend vanuit Venlo. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
0: Dankjewel. Karma heeft een lekker lang weekend vrij. Die plant dat altijd goed, hè?
2: Dat
0: die
2: goed,
0: kijkt waarschijnlijk naar het weerbericht voor de brein. Dat zou iedereen moeten doen.
3: Zou het?
0: Ja, dat denk ik, ja.
3: Nee, ze had verteld wat ze had. Ze had familieweekend.
0: Oh.
3: Ik denk dat in januari
0: al dat was. Dat vertelden ze, ja. Dus, ja. In een relatief kleine achtertuin met dit weer.
3: Ja,
0: dat kan heel gezellig zijn. Oplasbadje erbij.
3: Ik heb minder oog voor wanneer het lekker weer wordt gelopen.
0: Ja. Als jij vrij neemt, dan gaat het regenen. Ja. Michiel van der Velde, jij schuift aan de hele ochtend al. Fijn dat je er bent met het laatste nieuws.
4: Ja, onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag helemaal niet door. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken houdt. Het vermoorde Franse meisje Liana is voor haar dood verkracht, schrijven Franse media. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendinnetje zit vast als verdachte. Er was eerder al aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daar is toen niks mee gedaan. Eindeloos zoeken in een webshop hoe je een bestelling moet annuleren of terugsturen moet binnenkort verleden tijd zijn. Webwinkels moeten een duidelijke en makkelijke vindbare knop hebben om bestellingen binnen 14 dagen terug te kunnen sturen. Bedrijven mogen zelf weten hoe die knop eruit ziet, maar het moet wel direct duidelijk zijn, zegt de Consumentenbond.
5: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
4: Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze een boete krijgen. En de wet die dit regelt gaat in de komende dagen in. Quinten Timber mist morgen de wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Zweden. Hij liep gisteren bij een botsing een lichte hersenschudding op. En ondanks de blessure zit de sfeer bij Oranje er wel goed in. Dat geldt ook voor het parlement in Noorwegen. Daar heeft de WK-koorts ook toegeslagen. In de grote vergaderzaal doen politici mee met de Noorse fans, die, misschien heb je het gezien, op de tribunes tijdens de wedstrijden roeien als vikingen. En als het Noorse parlement dat doet, dan klinkt dat zo. Ja, misschien iets bedenken waar de Tweede Kamer ook op aanslaat. De Nooren doen het vooralsnog prima op het WK. Hun eerste wedstrijd wonnen ze met 4-1 van Irak.
3: Nou, ik vind het indrukwekkend, hoor. Ik zou denken.
0: Nee,
3: ik zou bang voor worden.
0: Ja, inderdaad. En ze eten veel vis, hè. Dat is natuurlijk ook hartstikke gezond.
3: Omega-3.
0: Weet je wat ze bij Oranje eten?

0: Weet je wat?
1: Nee, geen idee.
0: Wat? Kip
2: Carrie.
0: Oh, dan kom ik even af. Is het inderdaad Kip Carrie?
3: We hebben inderdaad Kip Carrie gegeten.
0: Ja. Oh, ja.
3: Ik heb het zelf ook gegeten. Ja, het is heerlijk.
0: Maar wel lekker. Michiel, dankjewel. Zomerse meezingers, Lars die hebt, ik weet er ook nog wel eentje. Al bak ik er zelf niks van, want Frans vind ik vooral leuk om naar te luisteren. Jeroen, doe het even één keer voor Lars.
1: Genieten.

0: Bam. André van Duijden.
1: Jan Willem, start op.
2: Zomers. Amazing uurtje.
0: Behalve Debbie, want die is al schitterend van zichzelf.
3: Hallo.
4: Goedemorgen.
3: Debbie.
4: Hallo. Hey,
3: uit het Brabantse land.
4: Uit het Brabantse land,
3: waar
4: zeker
3: de zon
4: weten.
3: Altijd schijnt.
4: Altijd.
0: Ik dacht heel even, hoe weet hij dat nou? Maar er staat groetjes uit Brabant. Dus dat
3: er staat groetjes uit Brabant, dus ik dacht, ze komt vast uit Brabant.
0: Dat zit er dik in. Dat zou toch leuk zijn dat jij afsluit met groetjes uit Zeeland?
4: Wie, ik?
0: Ja.
4: Nee, het wordt toch echt Brabant, sorry.
0: Debbie, jij wilde Summer is Magic horen. Is dat omdat je naar de toppers gaat?
4: Nee, zeker niet. Nee, dit is een nummer die popte meteen op toen ik jullie oproepje hoorde. En ik heb dit nummer zo lang niet gehoord, dus ik dacht, ja, waarom niet?
0: Ja,
4: waarom
0: niet? Ik vind dat een hele goede vraag, waarom niet? Ja. Ja, Jeroen, wat is het antwoord?
3: Nee, waarom niet? We gaan het gewoon doen.
4: Oh, heerlijk. Lekker. The summer is magic.

0: Gabby, dankjewel voor het aanvragen.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: En gelijk heeft Debbie. Geen zomers meezingeruurtje zonder de Summer of Magic van Playa Hiti. Maar we laten wel even de boel.
2: Ja, wat zullen we eens eventjes doen? Een ijskoffie, een roomboter croissant en een
0: goed smeren natuurlijk.
2: Kraanwater erbij, goed smeren. 50, denk ik. En een heel leuk artikel in het AD vandaag. Ik wil je toch nog eventjes meegeven. Een heel interview. Hanneke van Houwelingen van het AD heeft Mick Jagger gesproken. Leuk om die man eens even weer aan het woord te horen. En zij vraagt hem ook naar zijn eerste herinneringen aan... nou ja, wat eigenlijk het eerste optreden van de Stones was buiten Engeland. Dat was in 1964 en dat was in Nederland.
0: In
2: het Koerhuis.
0: Hebben ze helemaal afgebroken toen.
2: Oh,
0: of tenminste de fans.
2: Ja, de fans. Het was echt, totale chaos. Mick Jagger weet dat nog als de dag van gisteren, zegt hij. Hij zei, nou ja, ik dacht dat jullie zo'n... vredelievend volkje waren, maar niet dus. Hij heeft zelfs toen achter het podium zitten schuilen en zag hoe de politie daar het hele Koerhuis moest leeghalen. Er komt een prequel van Legally Blonde. Dat is dus eigenlijk zeg maar een soort film van wat er daarvoor gebeurde. Dus voordat Legally Blonde was. Nou, actrice Lexi Mindtree, die speelt de jonge versie van Reese Witherspoon en die heeft zich helemaal goed voorbereid. Vertelde ze aan Jimmy Fallon.
3: Like 150. Yeah. A lot.
0: Zo, heeft ze hem zo vaak bekeken, joh? 150 keer?
2: Ik denk het, ja. Ik denk dat dat is wat de quote bedoelt. 150 keer, inderdaad. En dan heb je als artiest natuurlijk van die diehard fans... tussen die allemaal helemaal vooraan willen staan bij een concert. En dan, ja, dan kan je niet zomaar even weg om naar de wc te gaan natuurlijk. Dan is de opgestaan plaats vergaan. Maar daar is een oplossing voor gevonden... wat je zou kunnen doen als je vooraan staat. Gewoon een luier aantrekken. Olivia Rodrigo die heeft dat fenomeen aan den lijve ondervonden.
4: En dat been an experience as a performer that I've smelled...
2: Ja, zij zegt van dan sta je daar dus vooraan op dat podium... lekker je ding te doen en je liedjes te zingen... en dan ruikt het naar plas.
0: Nee.
2: En dat komt vanwege mensen die een luier aan hebben. Nou, nee. Ja, daarmee stuur je graag het weekend in. Einde.
5: Jan Willem start op.
6: Zomers. Amazing uurtje.
0: Ja, dan ben ik toch blij dat Sandra het laatste woord heeft vandaag.
7: Goedemorgen, Kanjer.
0: Hey, goedemorgen.
8: Hallo.
0: 1, 2, 3. Ja, we hebben er 4 voor je.
8: 4 ijsvormpjes.
7: Yay! Yeah. Ja, lekker voor de drankjes.
0: Ja, toch. Weet je al welke smaak je gaat invriezen in het Jan Willem start op ijsvormpje?
7: Nou, pina colada, kan dat ook?
0: Ja, dat kan. Je kan er alles in stoppen waar je maar zin in hebt, Sandra.
7: Nou, dan gaan we de pina colada in stoppen.
0: Top, dan moeten we wel jouw liedje draaien.
7: Ja, heel graag. Dat is Die Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Ik krijg er altijd zo'n zomers gevoel van.
0: Ja, ja. Nou, jij niet alleen. En het is een lekkere amazing en we gaan er voor je draaien. Maak er een mooi weekend van, Sandra.
7: Jullie ook. Fijn weekend, Kanjers.
8: Houd het hoofd koel, hè.
7: Doen we.

0: Sandra voor John Travolta, Olivia Newton-John en Summer Nights. Wij gaan
1: aan de slag.
2: Aan de slag, ja.
1: Wij gaan aan de slag.
0: Ook gewoon gewerkt worden, Jeroen.
1: Ja. Maar wat is het waar Bart mee start?
0: Hey Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, ja, die eerste plaat. Wat ga je dan doen met dit weer?
3: Nou, in ieder geval iets minder zomer. Wel het meezingen, dat blijft er wel in.
4: Meezingen, ja, maar dat is ook gewoon lekker.
3: Ja,
4: dat
3: toch?
4: Is al een zomers gevoel natuurlijk.
3: En of dit de meezinger is.
0: En het is ook wel festival, weet je wel, in het Pinkpop weekend.
3: Ja, precies. Je ziet het wel staan onder het geur van gras en hamburgers.
4: Onder de verfrissende straal van die brandspuit.
3: Ja.
4: Ja.
0: Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen. En heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooi aan de slag.
3: Dankjewel.
4: Heel plezier, man.
0: Dit was Sam Willemstad op voor vrijdag 19 juni. Heel fijn dat je erbij was.
4: Ja, maak er een heel mooi weekend van. Houd het hoofd koel, denk aan ons. En dan zijn wij er maandagochtend weer. Tot dan.

0: is NPO Radio 2.
1: Maar welk strandje ga jij dan liggen?
2: Nou, dat is eigenlijk
3: als je een stukje doorrijdt bij de...
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Serieus?
10: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Dames en heren, zometeen de allerlaatste kaartenvakantie. Dat zie je, de ontknoping van het 60 seconden spel en de nieuwe topsong. Maar we gaan eerst aandachtig luisteren naar het nieuws met Michiel van der Velden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het aantal zelfdodingen is het laagste aantal in 15 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Toch maakten vorig jaar ruim 1750 mensen in Nederland nog een eind aan hun leven. Blijkt dat het vooral mannen zijn en ook relatief veel 50'ers en 60'ers. Een sterke daling zorgt voorzichtig voor optimisme, zegt deze hoogleraar.
2: Hartstikke mooi nieuws. We hopen natuurlijk dat het komt. Doordat er steeds meer wordt gedaan ook in de samenleving aan suïcidepreventie. Tegelijkertijd zijn wij voorzichtig positief. Want een aantal van 1758 zelfdoding is natuurlijk veel te veel. Zijn er nog steeds 5 per dag? Dat is natuurlijk veel te veel.
1: Bij tieners en twintigers is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. En op plek 2 staan verkeersongelukken. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het Israëlische leger bevestigde de aanvallen en zegt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Er is nog weinig bekend over de dood van het echtpaar uit Meerstad. In het Groningse dorp werden de man en vrouw dood aangetroffen in hun woning. En de tienerdochter van het stel is als verdachte aangehouden. Experts noemen de zaak uitzonderlijk. Omdat het om zo'n jonge verdachte gaat, probeert justitie vaart te maken. Het meisje zit in beperkingen en dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Het KNMI waarschuwt vanaf het eind van de middag opnieuw voor noodweer, vooral vanwege zware buien. Afgelopen nacht was het ook al raak. In Nuenen kwamen straten blank te staan en ook waaiden er bomen om. En daardoor had de brandweer in Maastricht het ook druk vanwege omgewaaide bomen. En tussen Linnen en Sint-Odiliënberg viel zo'n grote boom omdat het zelfs de brandweer niet lukte en er een speciaal bedrijf aan te pas moest komen. Om nieuwe buien voor te zijn zag Omroep West om 7 uur al mensen voor de deur van het zwembad in Leiden staan.
3: Het is buiten altijd heel fijn omdat je dan gewoon de wolken ziet. Niks gaat erboven dit.
4: Zwembroek al aan?
5: Ja.
4: Ja.
6: Lekker hoor. Eventjes afkoelen voordat het warm wordt. Heerlijk.
4: Heb je een slechte nacht gehad?
6: Nee. Zie ik er zo rot uit?
1: Ja, ik weet niet hoe die man eruit zag.
0: Nee.
1: Het weer nu, ja, ik zei het al, hè, vanaf het eind van de middag kans op zware buien met onweer, hagel en windstoten. En daarvoor is het zonnig, heet en broeierig met 26 tot 32 graden.
0: Dankjewel, Michiel. En dan verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
7: Nou, op het algemeen wel goed. Toch staat er een enkele file op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. De vertraging is daar een kwartier. En op de A73 van Venlo naar Nijmegen, tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg, 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Maar die file gaat oplossen, daar stond een kapotte vrachtwagen. De rijbaan is weer vrij.
0: Dankjewel. Wat speelde ik net op de piano? Ik hoop dat mensen de tekst weten.

0: Tekst foutloos.
1: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
18: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
19: Omdat je mijn favoriete papa bent.
20: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
18: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Aan de Slag,

0: En naar Fertelli's en Chelsea Dagger.
1: Win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Deze hele week in Aan de Slag.
0: Ja, dag 5 van de Concert at Sea kaartenactie. We hebben al 4 dagen kaarten weggegeven aan luisteraars Marcia, Matthijs, Anneke en Jet. Die kregen allemaal een setje weekendkaarten voor Concert at Sea. En je mag met die kaarten alle 3 de dagen van muziek genieten op de Brouwersdam in Zeeland. En vandaag weer het allerlaatste setje weekendkaarten. Ik vroeg je deze week om woorden uit een typisch Concert at Sea thema te zoeken in de playlist van Aan de Slag. We hebben maandag liedjes verstopt in het thema dansen. Dinsdag in het thema zingen. Woensdag was het thema het weer. En gisteren mocht je zoeken naar liedjes met stranddieren erin. En vandaag is het thema, dames en heren, drankjes. Want wat is een festival zonder de nodige vloeibare versnaperingen? Dus zoek de 3 drankjes verstopt in titel of artiest in de komende 3 uur. En als je de 3e hebt gehoord, dan stuur je de 3 antwoorden via de NPO Luister-app naar de studio. En dan maak je kans op die kaarten.

Girls, American Girls. Nou, die fijne meezinger van AHA en Take On Me. Ja, in de zeros en in de tens was de band Mumford & Sons mega populair. En precies tijdens de piek van populariteit stond Marcus Mumford, de zanger, in de rij voor een pinautomaat, toen er ineens plotseling iemand achter hem keihard begon te gillen van herkenning. Oh nee, kijk, kijk, kijk, het is hem. Het is hem echt. Oh nee. En Marcus, inmiddels gewend aan de hysterische fans, reikte gelijk naar zijn binnenzak om een pen te pakken voor een handtekening. En de fans zei... Oh,

0: combinatie, hè, wat een stem. Cosa della Vita op NPO Radio 2. Het is 9:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wie een pakketje terug wil sturen, hoeft binnenkort niet meer eindeloos te zoeken op de site van de webshop. Toezichthouder ACM zegt dat er op websites een duidelijke knop moet komen met meer informatie. En als webwinkels zich daar niet aan houden, kunnen ze een boete krijgen. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vice-president Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Logistieke problemen worden als reden gegeven. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De gemeenteraad staat positief tegenover de komst van een Amerikaanse farmaceut, nu er een deal is met de provincie en het Rijk. In de herfst wordt er een definitief besluit over genomen. Raadsleden in Leeuwarden zijn boos omdat de gemeente de Friese taal van de website wil halen. De gemeente denkt 20.000 euro te besparen door de site niet meer tweetalig aan te bieden. Een raadslid is het daar niet mee eens en heeft inmiddels aangifte gedaan bij het meldpunt Friese taal.
0: Verder chemie, zou de Friese zeggen. Ja. Dat is geloof ik scheidszooi. Ik heb maar eens geldwoord. Ik weet niet of ik het goed uitspreek.
1: Het weer. Zonnig, heet en broeierig met 28 graden op het strand tot 36 in het zuidoosten. En vanavond komen er dus weer buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Dankjewel. Wijnand Zwaan met de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, het is het moment waarop je eigenlijk goed kunt doorrijden op de Nederlandse wegen. Het zal vanaf nu geleidelijk aan wel wat drukker worden op de weg. Maar nu nog niets van dat alles. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat de enige file van dit moment tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. En je bent daar 10 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel. Zometeen die hele fijne single van Nona. What a way to die. Wat een stem heeft zij. Maar eerst Supertramp.

0: net een redelijk vijandige Pink. Die kan af en toe ook heftig zijn, hoor. Die heeft een relatie met Corey Hart, dat is een motocrosser. En ze heeft wel eens dingen gedeeld over hun ruzies. Die kunnen verbaal soms echt uren doorgaan. Gaan urenlang gewoon schreeuwen tegen elkaar. Zij heeft wel eens een keertje, omdat ze boos was, op hem zijn bandenleg gestoken van zijn grote pick-up truck. En hij heeft wel eens een keer een gat in de muur geslagen, vlak naast haar hoofd. Dat heeft ze heel mooi vereeuwigd door er een lijstje omheen te hangen, met de datum eronder. Dus je ziet in dat lijstje gewoon zijn vuist in de muur. Zo zijn die twee. Maar na wat relatietherapie scheiden de laatste tijd best wel goed te gaan. Pink, so what? En ik heb Post meegedraaid met een fijne drankje. Cocktail. Wel duur drankje altijd.
1: Ik

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja! Serieus?
6: Oh,
5: wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan!
13: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
16: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
15: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Zometeen de spannende ontknoping van het 60-seconden-spel. De highscore staat sinds woensdag nog steeds op 15. Goed beantwoord de vraag. Ik leg je zometeen uit hoe je meespeelt. Eerst het nieuws met Michiel van der Velden. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. De VS zegt dat chipmaker ASML een geavanceerde chipmachine aan China heeft verkocht.
6: Als dat klopt, zou ASML de wet hebben overtreden. Volgens de chipfabrikant is het niet waar en zijn er geen machines of onderdelen ervan aan China verkocht. Daarnaast zou China niet de kennis in huis hebben om het apparaat te bedienen. De VS en China willen allebei AI-grootmacht blijven en hebben daar die chips hard voor nodig. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Volgens Amerika is er nog geen overleg omdat het logistiek ingewikkeld is. En Iran had ook eisen, legt deze docent internationale betrekkingen uit.
21: Iran heeft afgelopen nacht ook laten weten van nou, wij willen best gaan praten, maar we willen eigenlijk eerst meer daden zien van de Amerikanen. Dat ze dit vredesakkoord ook serieus nemen, voor we eigenlijk verder gaan praten.
6: Verkeersregelaars protesteren vanavond bij het gemeentehuis in Winschoten. Ze zijn klaar met de agressie waar ze mee te maken krijgen. Het gaat om scheldpartijen, verwensingen en soms zelfs ook aanrijdingen. Verkeersregelaars in Groningen zeggen dat ze daar steeds vaker te maken mee krijgen. Ze denken dat het komt doordat mensen steeds ongeduldiger worden, zeker in het verkeer. Om middernacht speelt Marokko tegen Schotland op het WK-voetbal. En daar wil je natuurlijk wat lekkers bij eten, vooral als het zo laat is. En die zoetigheden haal je dan bijvoorbeeld bij deze Marokkaanse bakker in Rotterdam.
22: Kleine mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop. Met een kiwi en aardbei. Dit zijn de frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en aardbei en een Marokkaanse vlagje erop. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen, of vannacht.
6: En de bakkerij support ook andere teams. Zo kun je morgen gewoon een oranje tompoes scoren. Het weer wordt zonnig, heet en broeierig met 28 graden op het strand tot 36 in het zuidoosten. En vanavond komen er dan weer buien met onweer, hagel en windstoten.
23: 36, dat is een hele hoop. Pittige.
6: Ik ben blij dat ik niet in het zuidoosten zit.
23: Ik ben blij dat wij een airco hebben die sinds weer een half uurtje weer werkt.
6: Het wordt hier koeler.
23: Ook wel lekker. Wijnand Zwaan met de ANWB, hoe is het op de weg?
24: Nou, over het algemeen wel goed. Toch staat er wel een enkele file op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Nu 2 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A50 van Zwolle naar Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een aanrijding. En op de A59 richting Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
23: Dankjewel. Zometeen ga ik het 60 seconden spel spelen dus. En ik ga even een leuke vraag bedenken. David Bowie en Mick Jagger draai ik. Lekker dansbaar, Dancing in the Street. En daarna Toploader, ook heel dansbaar. Maar hoe heet dat nummer precies? Als je het weet, hoe heet het nummer van Toploader? Laat het weten via de NPO Luisteren app en speel het spel mee zometeen.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
29: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie van Kika op actievankika.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: De hele dag door.
9: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
11: Memphis Depay schiet.
12: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
9: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
8: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Aan de Slag.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight op NPO Radio 2. Je hebt vast wel eens gehoord van Fatboy Slim. Die maakte onder andere deze hit.
1: Right about now. The Funk Soul Brother.
0: Hij had ook Praise You, was een grote hit van hem. Hij heeft onder meerdere pseudoniemen andere dingen gedaan. Onder andere deze track. Julian Cop Out met Freak Power. Hij heeft bas gespeeld in de Beats International. Had nog een hit met deze. Sex on the Street van Pizza Man. Hij heeft zoveel verschillende dingen gedaan. En ook deze fijne zomerknijter is van hem.

0: Michael Jackson. En Off the Wall was dat.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Ruud, je kan de slagroomtaart bijna ruiken, hè?
2: Zeker.
0: Ja, dat is nooit echt heel lekker, die geur op zich. Maar hij is dichtbij. Je weet eigenlijk binnen nu en nou 1,5 minuut of je de taart gewonnen hebt. Blijf je hangen?
2: Ik blijf hangen.
0: Heel goed. Maudie, jij bent de persoon die de taart onder de neus van Ruud vandaan kan trekken vandaag.
3: Yes.
0: Jij gaat het spel proberen. Jij werkt in de bouw. Je bent stage aan het lopen bij een bouwbedrijf. Het is wel echt heftig weer om buiten te werken, denk ik.
3: Ja, het is niet bepaald lekker, moet ik zeggen. We staan ook in het felle zon, dus we gaan nu lekker een pauzetje nemen en dan weer er tegenaan.
0: En wat ben je aan het doen?
3: We zijn nu bezig met, hoe kan je het noemen? Met de kozijnen zijn we bezig.
0: Oké, die moeten even gerestaureerd worden.
3: Met de deuren.
0: Ja. Oké, heel goed. En tijd voor een spelletje eventjes tussendoor. Je gaat het 60-seconden spel spelen. We hebben een heleboel vragen bedacht. Ik pak de vraag ook eventjes aan van de producer van de show. Dan kan ik ze voorlezen. En ik ben heel benieuwd hoeveel je er goed gaat beantwoorden. Als je er 15 of meer goed hebt, dan is de taart voor jou. Oké?
3: Oké, ik ga het best doen.
0: Komt-ie. We beginnen even bij die eerste vraag. Wat was ook alweer het nummer van Toploader?
3: Die heb ik net, Dancing in the Moonlight.
0: Dancing in the Moonlight is helemaal juist. Ik ga de tijd starten. Vraag nummer 2 komt hier. Om welke kleur envelop staat de Belastingdienst bekend?
3: Blauw.
0: Is de Teletubby Tinky Winky paars of geel?
3: Geel.
0: Met welke vrouwennaam staan de Google Dolls in de top 2000?
3: Pas.
0: In welk land ligt het Zwarte Woud en het Roergebied? Je mag passen, dat geeft een beetje vaart.
3: Pas. Zuid-Afrika? Nee, pas.
0: Wat is 51 plus 16?
3: Even kijken. 67.
0: Is Derde California of Hotel California een nummer van de Eagles?
3: Nee, volgens
0: mij
3: niet.
0: Nee, één van de twee. Derde California of Hotel California. Neem je tijd.
3: Oké, dan.
0: Welk film draait om de liefde tussen Danny en Sandy?
3: Grease.
0: Ja, nou, het is nog net binnen de tijd. Dat was vraag nummer 8. Wauw.
3: Oh jee.
0: Dit heb ik nog niet heel vaak meegemaakt. Nee, de vaart was er een beetje uit. Je was heel lang aan het nadenken over de vraag... in welk land liggen het Zwarte Woud en het Roergebied? Dat is Duitsland. Daar ligt dat.
3: Oh jeetje,
0: ja.
3: Nina.
0: Ja. En Tinky Winky, ja, die is paars. De Google Dolls staat in de top 2000 met Iris. En het is Hotel California. Dat is een nummer van de Eagles in de top 2000 ook. Je komt op een totaal van 4 goed beantwoorde vragen, Maudie.
3: Oh jee.
0: Dat is
3: niet altijd best.
0: Nee, sterker nog, ik denk dat dat een all-time low is sinds de afgelopen 11 jaar.
3: Oh nee.
0: Ja, daar mogen we niet op lachen, maar het is dat je zelf meedoet.
3: Ja.
0: Maar, maar dat kwam ook omdat je paste niet snel ook. Je bleef gerust 12 seconden nadenken over een antwoord. Ja, dan hou je niet van vragen over natuurlijk in 60 seconden.
3: Nee.
0: Maar ik heb wel hard gelachen. Ik vond het gezellig. Dat is ook wat waard. En wellicht over een aantal jaar nog een keertje.
3: Ja, nou, nu gewoon hopen dan op concentratiekaart.
0: Dat kan ook nog inderdaad. Ja, blijf daar gewoon lekker voor strijden. Dankjewel, hè.
3: Ja, dankjewel.
0: Doei. Ja, Ruud, goedemorgen.
4: Hey.
0: Ja, nou ja, je had er 15. Dat is net wat meer. Dus,
4: het was even nagelbijten.
0: je bent echt de officiële winnaar van de 60 seconden van deze week. De taart komt jouw kant op.
4: Lekker.
0: Eentje.
4: Yo, dankjewel.

0: Living For. Dat was het overduidelijke geluid van Kensington. Het is 1 over half 11. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het aantal zelfdodingen is het laagste aantal in 15 jaar tijd, blijkt uit cijfers van het CBS. Toch maakten vorig jaar ruim 1750 mensen in Nederland een eind aan hun leven. Blijkt dat het vooral mannen zijn en ook relatief veel 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zouden zeker 16 mensen zijn gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Israël zegt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. In Berkel-Enschot is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk was veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander was veroordeeld voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex. Na de uitspraak was hij op de vlucht geslagen. Wie een pakketje terug wil sturen, hoeft binnenkort niet meer eindeloos te zoeken op de site van de webshop. Toezichthouder ACM zegt dat op de websites een duidelijke knop moet komen met meer informatie. En als websites zich daar niet aan houden, kunnen ze een boete krijgen.
0: Kan er ook zo'n knop komen voor het stoppen van een online abonnement?
1: Daar kom je niet vanaf.
0: Nou, maar dat je echt gewoon zo'n streamingdienst wil opzeggen bijvoorbeeld. En dan ga je op de site zoeken. Het zit al gigantisch ver verstopt in het menu. En als je dan ergens op hebt geklikt, dan denk je dat het gelukt is. Maar dan staat er een heel groot plaatje onder. En dan moet je naar beneden scrollen en dan zie je dat het eigenlijk niet gelukt is. Dus dan moet je nog een keer klikken en daarna nog een keer klikken. En ze hebben allemaal hele slimme trucjes om te zorgen dat het net niet gelukt is. Ja. Ik vind dat zo smerig en vals allemaal.
1: Ja, ik heb laatst zitten googelen hoe ik een abonnement moest opzeggen.
0: Nou, precies. Daar heb je zelfs ook al diensten voor, geloof ik, die dat voor je doen, omdat het eigenlijk ingewikkeld is. Ja. Eén knoppie, klaar.
1: Nou, vandaag sowieso niet te druk maken, want het wordt zonnig met 28 graden op het strand tot 36 in het zuidoosten. En vanavond buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Ik ben erbij. Wijnand Zwaan met AMB, hoe is het op de weg?
2: Nou, het wordt nu wel wat drukker op de weg. En op een enkele plek staat het ook flink stil. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Utrecht onderweg naar het oosten kan beter omrijden. Dat kan bijvoorbeeld via Ede en Arnhem over de A27, A12 en de A50. Ten zuiden van Eindhoven gebeurde een ongeluk op de A2 richting Maastricht. Tussen Leende en Nederweert 8 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Daar is 1 rijstrook afgesloten. En grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en je bent daar 20 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel.

0: Heart, Elton John en Dua Lipa op Radio 2.
1: Win de allerlaatste kaarten voor Concert FC. Deze hele week in Aan de Slag.
0: Ja, er is nog één setje kaartjes over. Je mag dan lekker vanaf aanstaande donderdag een weekend lang rondbanjeren over de Brouwersdam in Zeeland. Lekker gaan kijken naar waanzinnige optredens. Het is echt een te gekke line-up. Radio 2 is er sowieso bij, dus als je de kaarten niet wint, je kunt het allemaal op de radio luisteren, maar het is natuurlijk wel het lekkerste om gewoon af en toe met je voetjes in het zand lekker te kijken naar de zeehondjes, terwijl je luistert naar een concert van Susanne Freek. Weet je, je kan erbij zijn. En wat moet je doen deze week om die kaarten te verdienen? Je moet goed luisteren naar titels en artiesten in de playlist van Aan de Slag. En daar bepaalde woorden in een bepaald thema in horen. Vandaag is het thema drankjes. Dus als jij een drankje voorbij hoort komen in een titel of artiest, dan moet je die even onthouden. Heb je er uiteindelijk drie, dan mag je dat appen naar de studio. Goed om er even bij te vertellen, we zoeken naar gewoon een hoofdcategorie drankjes. Dus water, of bier, of wijn. Ik weet dat er 433.000 soorten cocktails zijn die vast ergens overheen komen met stukjes in titel en artiest, maar dat geldt niet. Het algemene woord cocktail, dat wel. Water, bier, dat soort dingen, dat is allemaal goed. Dus zoek het op die manier. En tot nu toe hebben we slechts één plaat met een drankje gedraaid. Maar het kan niet lang meer duren voordat er weer een tweede voorbij komt. Heb je er drie gehoord, dan mag je zappen via de MP Luister-app. En wie je mogelijk dat setje kaartjes.

0: Zomers in Nederland, zomers op de radio met UB40, die is het altijd raakt natuurlijk. Ik zie dat het tijd is om de nieuwe topsong bekend te maken. En ik ben zo ongelooflijk blij, want het gaat om een nummer dat ik 17 maart van dit jaar voor het eerst heb gedraaid in dit programma. Toen had ik het nieuwe album geluisterd van Bruno Mars en ik vond één track zo waanzinnig lekker. Dat was On My Soul en die heb ik gedraaid in mijn programma. En toen heb ik een hele domme uitspraak gedaan. Ik heb toen gezegd, ik blijf deze track net zo lang draaien totdat het een officiële single is van Bruno Mars. En toen dacht ik later, ja, als het management besluit om deze track helemaal niet als single uit te brengen, dan heb ik wel een klein probleempje. Dan kan ik hem de rest van mijn leven blijven draaien. Maar goed, toch regelmatig die uitspraak herhaald. En toen kregen we ineens afgelopen week het nieuws vanuit de platenmaatschappij. Ja jongens, het wordt officieel de derde officiële single van het album van Bruno Mars. En er waren meer DJ's die exact dezelfde mening hadden bij Radio 2. Dus, deze week is het...
1: Deze week is On My Soul van Bruno Mars, NPO, Radio 2.

song nu op de radio dus met de All My Soul. En in de eerste week van juli kun je hem volop gaan spotten in Amsterdam, hè, en omstreek. Kun je hem gewoon bij de Appische kaascroissant zien afrekenen. Want die week staat hij 4 avonden in een uitverkocht Johan Cruijff Arena met de Romantic Tour. 2, 4, 5 en 7 juli. Ja, die man is populair. En wat een track was dit. All My Soul, de topsong op NPO Radio 2. Dit is The Cure.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
7: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
6: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
6: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: De hele dag door.
10: Update uit Amerika, Canada en Mexico.
12: Memphis Depay schiet.
13: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
10: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: Wie luistert, weet meer.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: WOE speelt zometeen heel graag de Top 2000 Shuffle en kiest een fantastische plaat uit de Top 2000. Ik hoor het graag. Stuur je naam maar eventjes via de NPO Luisterapp, dan gaan we met je bellen. Level 42, Running in the Family komt eraan. DNC ook, maar eerst het nieuws van 11 uur.
22: Goedemorgen Bart. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft gezegd dat heel Libanon moet branden. Dat schreef hij op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood door een aanval van Hezbollah. De VS en Iran spraken deze week af dat het geweld in Libanon moet stoppen, maar dat is nog niet gebeurd. Bij Israëlische bombardementen vielen vandaag al zeker 18 doden. Op veel plekken komen nieuwe hoogspanningskabels, maar in Almere zouden die dwars door de stad gaan lopen, langs de A6 richting het noorden. Dat hebben de netbeheerder en het Rijk zo bedacht. Almere staat er niet om te springen, zegt de wethouder.
23: Onze stad groeit en ook in de gebieden rondom de A6 zijn plannen om daar dingen te gaan ontwikkelen. Als daar dus straks die route komt, ja, dan kan het zijn dat dingen gedeeltelijk niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat moeten we echt met elkaar in beeld hebben, gewoon wat dat gaat betekenen.
22: Hij snapt dat uitbreiding van het stroomnetwerk nodig is. Mocht die nieuwe hoogspanningslijn er toch komen, dan wil de wethouder dat de stad een forse compensatie krijgt. Een man die 36 keer was betrapt op zwartrijden heeft een opvallend lage straf gekregen. De rechter gaf geen celstraf of hoge boete, maar wel een taakstraf van 36 uur. De drugsverslaafde man heeft sinds een paar dagen een plek om te wonen en probeert zijn leven weer op orde te krijgen. Als de man een celstraf zou krijgen, was hij zijn woning waarschijnlijk weer kwijt. En daarom streek de rechter over zijn hart. Oranje traint vanmiddag in Kansas City voor het laatst in aanloop naar de wedstrijd tegen Zweden op het WK. Morgenavond is het tweede groepsduel en er ligt wel wat druk op die wedstrijd, zegt sportcommentator Jan-Kees van der Kun.
1: Wel in die zin eigenlijk dat het tijd is om een wedstrijd te spelen waar Nederland vertrouwen uit kan putten. Want de wedstrijden in de voorbereiding die waren niet best. Tegen Japan was het ook al niet geweldig. Nog zo'n wedstrijd en dan is paniek niet ver weg meer. Hè? Dan worden de twijfels en de zorgen worden gewoon omgezet in vervelende sfeer in de ploeg. En ook daaromheen natuurlijk.
22: Quinten Timber die miste wedstrijd. Die heeft bij een botsing een lichte hersenschudding opgelopen op de training. Het weer heet en 28 tot 36 graden. Vanaf het eind van de middag is er kans op noodweer met onweer, zware buien, hagel en windstoten.
21: Dankjewel. Hoe is het op de weg, Wijnand?
2: Nou, het wordt nu wel duidelijk drukker op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land zijn aardig wat files ontstaan. In totaal staat er zo'n 70 kilometer. Nou, een enkele file valt echt op. In ieder geval die op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Het is nog steeds druk aan de Duitse grens. Op de A12 komend vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grensovergang nu 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Verder rijdt het verkeer langzaam op onder meer de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en Mahezen bij elkaar 7 kilometer met een kwartier extra reistijd.
21: Dankjewel.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
10: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
12: Memphis Depay schiet.
24: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
10: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
24: Wie luistert, weet meer.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
24: Wie luistert, weet meer.
25: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
26: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
27: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
28: Oh, wat een goal!
29: Goal?
30: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
31: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
32: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
31: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
32: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
33: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
34: Autotaalglas zit echt overal.
35: Opgelost. Autotaalglas.
36: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
37: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
38: Brussel Zuid.
37: Hé, nu al?
36: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Aan de Slag,

Final Level 42, Running in the Family en D&C hier erachteraan. En Cake by the Ocean. Zometeen de top 2000 shuffle. Dan gaan we een prachtig liedje kiezen uit de top 2000 op deze vrijdagochtend. Maar eerst ga ik een track draaien, daar ga ik ook niet doorheen praten. Zo'n mooie intro, daar moet helemaal schoon blijven.

0: Something Good. Wat klinkt hier lekker op Radio 2. You the Four, You to the Four and Where the Streets Have No Name. Annette, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, en het wordt nog gezelliger, want je bent niet alleen.
1: Nee. Ik heb man lief bij me, die moet sturen. Ja. En zoon lief aan de andere kant. En die gaat voor het eerst mee naar Pinkpop.
0: Oh, wat tof. En jullie komen er al langer, begrijp ik dan?
1: Ja, ja, wij doen het al jaren. En de jongste die is nu net 18 geworden. En die zei van nou, ik wil ook wel een keer. Dus die gaat mee voor het eerst.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat leuk. Durft u op de radio? Kan je de telefoon doorgeven?
1: Durft u op de radio?
2: Ja, durf je wel, hè.
0: Kijk.
2: Hallo.
0: Leuk man, Pinkpop voor het eerst.
2: Ja, ik heb er zin in.
0: Wat gaaf. Waar heb je zin in? Wat hoop je het meest... Waar verwacht je het meest van, wilde ik zeggen?
2: Nou, voornamelijk Cure en de Foo Fighters.
0: Cure en de Foo Fighters.
2: Dat is zeker.
0: Morgen en zondag.
2: Ja.
0: Gaaf man. Wel warm voor een festival.
2: Ja, maar genoeg drinken, dat komt het wel goed.
0: Zo is het ook. Rospetje op. Hoppa, gaan. Toch?
2: Precies, en door.
0: Geef de telefoon maar weer terug, dan gaan we shuffeltje spelen met je moeder.
2: Yes.
0: Fijn weekend.
2: Fijn weekend.
1: Ja,
0: ik heb de computer hier naartoe gerold, Annette. En we gaan een liedje kiezen uit die computer waar al die Top 2000 hits in staan. En roep jij me aan of uit. Gaat het alleen maar om jouw mening of moet de hele auto het unaniem eens zijn?
1: Ze mogen meedoen, maar ik ben wel een soort van de baas natuurlijk.
0: Ja, hè? Ja, je hebt de broek aan. Ja. Heel goed. Ja. Oké, luister even.
3: 432.
1: Nee, dat vind jij niks, hè? Ja, ik wel. Nee, uit.
0: Nothing but thieves. Nee. Sorry, wordt het niet vandaag dan.
3: 656.
1: Ja, leuk.
0: Er wordt volop overlegd in de auto, hoor ik al.
1: Ja, er wordt hard overlegd. Zet maar aan. Het is wel lekker zomers en we houden ervan van. Buena Vista Social Club.
0: En ook zo lief is het ermee eens.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk. Dan gaan we die draaien. Ik laat je nog even kort de overige drie mogelijkheden horen die je dan niet meer kan kiezen.
1: Ja, dat was... het niet de Foo Fighters zijn of zo.
0: Ik hoop het ook niet voor je, nee.
3: 1009.
0: Nee.
3: 845.
0: De Kings en Lola.
1: Ja, oeh. Ja, dat was mijn favoriet wel geweest.
0: Oh, oké. Nou, dat is dan jammer.
3: 969.
1: Oh, nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dat is niet onze.
0: Maar dan hebben jullie de shuffle.
1: Goed,
0: ja, ik vind dat jullie het goed gedaan hebben, hoor. Dat je gewoon met z'n drietjes een keuze moet maken. En dan ga je gewoon voor een unaniempje. En dat blijkt de leukste zijn in het rijtje van vijf. Goed gedaan.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier op Pinkpop.
1: Fijne uitzending nog.
0: Doei, Annette en familie. Doei.

0: Artiesten Social Club en Jan Jan. Het is 11:50. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zouden zeker 18 mensen zijn gedood. Bij aanvallen van Hezbollah kwamen 4 Israëlische militairen om. De aanvallen gaan door, hoewel de VS en Iran hadden afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. In Berkel-Enschot is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk was veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander was veroordeeld voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex. Na de uitspraak was hij op de vlucht geslagen. De Amerikaanse muziekproducent T. Keith is overleden. Hij was 29. Keith was een succesvolle producer in de hip-hop-wereld. Hij werkte onder meer met Travis Scott, Drake, Beyoncé en Eminem. Gisteren werd hij doodgevonden in zijn appartement in Nashville. Volgens de politie waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf. En veel festivalgangers beschermen zich niet goed tegen de zon, heeft de Universiteit Maastricht uitgezocht. Meer dan de helft van de bezoekers vorig jaar is verbrand. Dat is flink meer dan het aantal mensen dat op het strand verbrandt. Het gaat vooral mis omdat mensen na een paar uur vergeten bij te smeren. Het weer heet.
0: Helder. Je bent lekker kort van stof. Ik hou ervan. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
2: Nou, er is veel recreatieverkeer onderweg. De meeste files staan op dit moment in het midden en zuiden van het land. En veroorzaken gemiddeld zo'n 10 minuten vertraging. Een paar files vallen op omdat...

0: Social Club en Jan. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zouden zeker 18 mensen zijn gedood. Bij aanvallen van Hezbollah kwamen 4 Israëlische militairen om. De aanvallen gaan door, hoewel de VS en Iran hadden afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. In Berkel-Enschot is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk was veroordeeld tot 13 jaar cel.

0: Social Club en Jan Jan.
1: Het is 1 over half 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zouden zeker 18 mensen zijn gedood. Bij aanvallen van Hezbollah kwamen 4 Israëlische militairen om. De aanvallen gaan door, hoewel de VS en Iran hadden afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. In Berkel-Enschot is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk was veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander was veroordeeld voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex. Na de uitspraak was hij op de vlucht geslagen. De Amerikaanse muziekproducent T. Keith is overleden. Hij was 29. Keith was een succesvolle producer in de hip-hop-wereld. Hij werkte onder meer met Travis Scott, Drake, Beyoncé en Eminem. Gisteren werd hij doodgevonden in zijn appartement in Nashville. Volgens de politie waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf. En veel festivalgangers beschermen zich niet goed tegen de zon, heeft de Universiteit Maastricht uitgezocht. Meer dan de helft van de bezoekers vorig jaar is verbrand. Dat is flink meer dan het aantal mensen dat op het strand verbrandt. Het gaat vooral mis omdat mensen na een paar uur vergeten bij te smeren. Het weer heet.
1: Helder, je bent lekker kort van stof, ik hou ervan. Wijnand Zwaan bij de ANWB, hoe is het op de weg?
3: Nou, er is veel recreatieverkeer onderweg. De meeste files staan op dit moment in het midden en zuiden van het land. En veroorzaken gemiddeld zo'n 10 minuten vertraging. Een paar files vallen op, omdat er gewoon wat meer oponthoud is. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 7 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Daar gebeurde een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar het oosten kan het beste omrijden. Via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens, bijna een half uur extra reistijd. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaken, een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door het ongeluk op de A1 bij Barneveld.
1: Dankjewel! Ah, het is spannend hoor, want we geven de allerlaatste kaarten weg voor Concert C, het laatste setje weekendkaarten. En die kun je winnen door heel goed op te letten tijdens dit radioprogramma. Je moet opletten of je een bepaald woord in bepaalde thema's tegenkomt in titel of artiest. Het thema vandaag is drankjes. En er zijn al 2 drankjes voorbij gekomen in titel of artiest. En die derde

0: met die heerlijke Thin Lizzy op de radio.
1: Win de allerlaatste kaarten voor Concert FC. Deze hele week in Aan de Slag.
0: Ja, we hebben weer het nodige verstopt in dit programma. Naar een bepaald thema. Drankjes moet je zoeken in titel en artiest. En we bellen even met Niels. Precies, Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Je spreekt met Bart Harens van NPO Radio 2.
2: Hi, goeiedag.
0: We kennen je nog helemaal niet. Vertel eens wat over jezelf.
2: Wat ik over mezelf? Ja, ik ben nu aan het werk in de zon, dus het is lekker warm buiten.
0: Ja. En die zon, daar kan je wel een beetje tegen, dus. Je kan, vind je niet erg om gewoon onder het zonnetje te genieten van optredens of zo? Of onder het zonnetje een drankje te drinken, dat vind je niet erg?
2: Dat vind ik niet zo erg, nee.
0: Nee, daarom heb je je waarschijnlijk ook opgegeven voor de laatste, allerlaatste kaarten voor Concertie. Ja. Jij schijnt drie drankjes te hebben gehoord in titel en artiest in dit radioprogramma. Welke drie waren dat?
2: Cocktail, red wine en whisky in a jar.
0: Oei. Dat is goed. Ja. Gefeliciteerd. Ja, man. Lekker nieuws. Jij wint de allerlaatste kaarten die er beschikbaar zijn. Wereldwijd.
2: Wow.
0: Want ze zijn namelijk stijf uitverkocht. Het festival is uitverkocht. En wij hebben de laatste kaarten achtergehouden. En nu gaan ook de laatste twee eruit. Dus volgende week, vanaf aanstaande donderdag is dat, mag jij donderdag, vrijdag en zaterdag heel erg gaan genieten op de Brouwersdam in Zeeland. Want je bent erbij.
2: Nou, super. Hartstikke mooi. Dankjewel, man.
0: Wie neem je mee?
2: Weet nog niet. Moet ik even over nadenken.
0: Ja. Ik denk dat je hier en daar wel wat appjes en telefoontjes gaat krijgen na dit gesprek. Denk
2: zeker,
0: ik zo.
2: Ja.
0: Nee, ze komen een paar hele goede vrienden mee voor allemaal op de app. Gok ik.
2: Komt goed.
0: Ik wens je veel plezier, man.
2: Yo, dankjewel, man.
1: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

Suzanne Freek en Halverwege gedraaid in Aan de Slag voor Avondros op NPO Radio 2. Ja, de naam Rollo Armstrong doet misschien niet gelijk een belletje rinkelen, maar je kent zijn muziek wel. Hij was het muzikale brein van het dance act Fadeless. Maakte alle hits. Maar voordat hij met Fadeless begon, maakte hij ook wat te gekke dance tracks. Met deze als ultiem voorbeeld. Het is een beetje...

0: checken. Volgens mij is hij er klaar voor. Tim!
1: Jawel!
0: Klaar voor de show wel, hè?
1: Ja.
0: Heel goed. Klaar voor een vervangende show van de lunch al. Heel goed. Zit net een broodje in zijn mik. Hij is echt compleet opgeladen en volgevreten uit de trick.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De

0: Heer, boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
1: Hey, goedemiddag. Het is 12 uur op deze vrolijke vrijdag. Zometeen Annemieke Salens, meer het NOS-journaal. En dat hoor je van Lieselotte Thomas. Dag Lieselotte.
2: Goedemiddag. De Israëlische regering wil de dood van 4 Israëlische militairen met veel geweld vergelden, blijkt uit reacties van enkele ministers. De militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Correspondent Daisy Moore.
3: Israël heeft vanochtend gesproken over het openen van de poorten van de hel hier in Libanon, na de bekendmaking van de dood van 4 Israëlische soldaten in het zuiden van het land. Hier heel Libanon moet branden, heeft de Israëlische minister Ben-Gvir laten weten op sociale media.
2: De aankondiging van nieuwe aanvallen zal tegen het zere been zijn van de VS. Onderdeel van de afspraken met Iran is dat het geweld in Libanon moet stoppen. Rechtse politici in Israël willen juist doorgaan met de militaire operatie. Vannacht en ook vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd geregeld overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden. Iran heeft zijn basiskamp in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in. Na de wedstrijden moeten ze het land ook meteen weer uit. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. En de Amerikaanse muziekproducer Tay Keith is overleden. De 29-jarige producer werd gisteren doodgevonden in zijn appartement in Tennessee. Tay Keith was bekend van hits als Sicko Mode van Travis Scott, Nonstop van Drake en deze van Beyoncé.

0: politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Het weer zonnig en heet bij 28 tot 36 graden. Het is ook benauwd. Eind van de middag en ook vanavond en vannacht mogelijk stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
1: Nathan, goedemiddag.
2: Gaan we het één keer doen nog? Even één keer?
3: Ja, moet wel. Okay,
1: maar dan wel echt met een diepe zucht, ja, ook, hè? Oké, okay, ja. 1, 2, 3.
2: Wat is warm, hè?
1: ANWB, daar zit Wijnand Zwaan. Hoe staat het daarmee, Wijnand?
4: Nou ja, over het algemeen wel goed, hoor. Ja, zeker. Maar op de weg wordt het wel wat drukker ondertussen. Want er is veel recreatieverkeer op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. En daarbij is ook een enkel ongeluk gebeurd. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld. Nu een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar het oosten van het land kan beter omrijden via Utrecht en Arnhem. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, een van de drukste routes van dit moment tussen Culemborg en Zaltbommel, zo'n 20 minuten extra reistijd. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaak, nu 8 kilometer file, met daar 20 minuten extra reistijd. Dat komt door het ongeluk op de A1.
1: Dankjewel. Nathan, ik heb gisteren jouw tip opgevolgd aangaande de watermeloen met munt.
2: Ja, en citroen.
1: En citroen.
2: En?
5: Motherfucker.
1: Alle 13.
2: Lekker, hè?
1: Zo lekker. Ja. Dankjewel daarvoor.
2: Geen dank.
1: Heel goed. Welkom bij de A-lunch met zometeen alle 13, oftewel 13 liedjes rondom een bepaald thema. Als jij een leuk thema weet, laat het nu dan eventjes weten met de NPO Luister-app. Straks tussen 1 en 2 hoor je alle 13.
6: Ster. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan!
11: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
12: Precies! Worstje?
11: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
12: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
11: Nee,
12: meerdere
11: nee,
12: worstjes.
11: Dankjewel.
12: 30 worstjes.
11: Ik hoef geen worst.
12: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
11: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
12: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
11: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: De hele dag door.
13: Update uit Amerika, Canada en Mexico.
15: Memphis Depay schiet.
16: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
13: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
13: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
17: Wie luistert, weet meer.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
24: Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Dus normaal drink ik 2 tweetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 tweetje per dag. Omdat het heel erg warm is.
1: Tim op het Broek. NPO Radio 2.

0: Alejandro, Alejandro van Lady Gaga.
1: Hey, goedemiddag, dit is...
0: Hallo, fijn dat je er ook weer bent.
1: Hi, hi.
0: En het is een bijzondere dag, deze 19 juni, op meerdere vlakken. Want 19 juni 2026
1: is
0: Wereld Martini Dag. Nou, dat had niet beter gepland kunnen zijn.
1: Ik heb nog nooit een martini gedronken.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dat denk ik nu pas ook, hè?
0: Ja, ja, ja, okay.
1: Ik ben groot fan van James Bond. Dus je zou zeggen, dan heb ik wel eens een keer martini gegeven. Maar
0: nog nooit gewoon? Nee. Ook niet op een James Bond feest of zo, nee. Waar dat dan bij... het is vandaag ook Nationale Archeologiedag. Ook heel fijn uitgekozen dat je op zo'n open veld met brandende zon... en een kwastje een kapotte vaas eraf te stoffen of zo. Een
1: dinosauruskelet.
0: Ja, meestal is dat wat fijner, een dinosauruskelet.
1: Ja.
0: Pinkpop gaat beginnen, mensen. Foo Fighters, Teddy Swims, Roxy Dekker, Youngblood, The Cure. 21 Pilots gaat allemaal gebeuren. Ook in de brandende zon daar op dat... Pinkpopterrein met niet zo heel veel schaduwplekken, volgens mij, toch?
1: Dus, wat belangrijk is...
0: Oh ja, wacht even. Doe even, dit is Jan Smeets.
1: Zeker.
0: Die komt nu het podium op. En ja, die is dan al lang niet meer natuurlijk bij. Maar die zou dan hebben gezegd... Jongens, heel belangrijk, goed smeren. En die viezele vozelen in de bosjes, kijk uit voor tekens. Pinkpop is op maandag, niet op dinsdag.
1: Ik wist er serieus niet dat jij een Jan Smeets in huis had.
0: Ik hou van Jan Smeets, echt waar. En even kijken, ja, alle 13 natuurlijk, hè. Dat zoeken we ook nog. Gewoon 13 liedjes over een bepaald thema. Nou, misschien zat er net iets tussen. De Jan Smeets, top 13... Goed smeren. Laat maar weten met de NPO-luisterapp welk onderwerp we mogen.
1: Wel leuk als we een beetje kunnen doordenken.
0: Oh ja, dat is waar. Dat is goed dat je het even zegt.
1: Ja,
0: wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, je kan zeggen, we doen alle 13 orgel. Dan heb je een liedje en er zit een orgel in. Dan zeg je, klopt.
0: Ja, nee,
1: maar bijvoorbeeld al doe je alle 13 verjaardagsfeestje. Dan kun je het over de kring kun je het hebben. Over de cadeautjes kun je het hebben. Over die vervelende oom die in de hoek racistische opmerkingen maakt. Nou, en, weet je wel, dat kan je breed associëren, zou ik maar zeggen.
0: Racisme oom, heeft u die ook?
2: De

vol. Bij deze heerlijke temperaturen dacht ik vandaag, toen ik wakker werd. Ik wil heel graag Tower of Power nog eens een keer draaien. Toen dacht ik, wat een goed idee. 24 mei stonden ze nog in de grote zaal van het muziekgebouw in Eindhoven. Stijf en stijf uitverkocht. En terecht, want ze zijn nog steeds ontzettend goed.

0: Eerste rock and roll en daarvoor de Tower of Power en Only So Much Oil in the Ground.
1: Verkeer.
0: Ga naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Hoe staat het ermee, Tim?
2: Ja, het is best wel druk onderweg helaas. Veel recreatieverkeer. De meeste files in het midden en zuiden van het land. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Leende. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A12, de Duitse grenscontrole uiteraard. 20 minuten vertraging vanaf Zevenaar nu. En een beetje afgevallen lading bij de Drechttunnel, de A16 vanuit Rotterdam onderweg naar Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 10 minuten. En nog even snel naar het spoor, want er rijden tot ongeveer 2:30 geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Ierseke. Zeeland dus. En het komt daardoor een brandmelding.
0: Oké, dankjewel. Het laatste nieuws hoor je nu van Liesel Thomassen.
3: In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun huis. Hun dochter van ongeveer 13 zit vast. Op verdenking dat zij ze heeft omgebracht. Ook op haar school in Groningen is extra steun voor haar medeleerlingen. Na een

0: beste rock and roll en daarvoor de Tower of Power and Only So Much Oil in the Ground.
1: Verkeer.
0: Ga naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Hoe staat het ermee, Tim?
2: Ja, het is best wel druk onderweg helaas. Veel recreatieverkeer. De meeste files in het midden en zuiden van het land. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Leende. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A12, de Duitse grenscontrole uiteraard. 20 minuten vertraging vanaf Zevenaar nu. En een beetje afgevallen lading bij de Drechttunnel. De A16 vanuit Rotterdam onderweg naar Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 10 minuten. En nog even snel naar het spoor, want er rijden tot ongeveer 1:30 geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruining-Ierseke, Zeeland dus. En dat komt daardoor een brandmelding.
0: Oké, dankjewel.
2: Hoi.
0: Het laatste nieuws hoor je nu van Liesel Thomassen.
3: In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun huis. Hun dochter van ongeveer 13 zit vast. Op verdenking dat zij ze heeft omgebracht. Ook op haar school in Groningen is extra steun voor haar medeleerlingen. Na een dreigement op TikTok beveiligt de politie vandaag een school voor speciaal onderwijs in Kampen. Er wordt wel lesgegeven, maar de deur van de school is dicht, meldt de RTV Oost. In een video op TikTok zou een man zich dreigend hebben uitgelaten. Hij zei dat hij 3 pistolen heeft en 33 kogels met namen erop. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. En dat is 38% meer dan vorige week. Artsen zeggen dat de uitbraak nog lang niet onder controle is. Vooral doordat het erg moeilijk is om contacten van patiënten op te sporen. En in de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs zijn 7 onbekende werken van Mozart ontdekt. Het zijn composities voor fluit en harp uit 1778. Toen was hij begin 20. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs.
1: Weer.
3: Zonnig en heet, bij 28 tot 36 graden. Eind van de middag en ook vanavond en vannacht mogelijk stevige buien met onweer, hagel en windstoten. In Limburg geldt daarom van 3 tot 7 uur vanmiddag code oranje. Want er kan veel regen vallen daar. En grote hagelstenen van 2 tot 4 centimeter. Zo waarschuwt het KNMI.
0: Dankjewel. Zometeen, Nathan, hebben wij belangrijk nieuws.
4: Zeker.
0: Toch, we hebben een verhaal, een statement zo gezegd van Annemiek.
4: Ja.
0: Ze laat zich horen. En, ja, je bent echt blij, hè? Ja, en dat is terecht. Want het is mooi nieuws wat we zo meteen met je te delen hebben. Want die vraag hebben we heel veel gekregen namelijk de afgelopen dagen. Van hoe gaat het nu met haar? Wat is het nieuws? Nou, daar hoor je zo meteen meer naar Miley Cyrus en Bruce.

0: of the Worlds.
1: Ja, jullie weten dat Annemieke een tijdje niet is. Vandaar dat Tim in de studio zit. Sommige mensen weten het misschien niet, maar een tijdje terug had ze een blinde darmontsteking. En bij die operatie is iets aangetroffen wat er niet hoorde, zoals het zelf zei.
2: Ja.
1: Dus moest ze behandeld worden. En dat is heel spannend. Heel veel mensen appen ons de hele tijd van, is er al een update over Annemieke? Want we leven mee. We krijgen heel veel appjes, heel veel lieve berichtjes.
2: Ja.
1: En ze heeft ons net een update gestuurd.
2: Ja, ze heeft een bericht gestuurd en dat ga ik nu voorlezen. Ja. Dus wat ik nu ga voorlezen heeft zij geschreven. Het is een update en het begint ook met de mooie zin, hier een goede update. Allereerst wil ik iedereen zo ontzettend bedanken voor alle lieve berichten. Via Instagram, de kaarten die binnenkwamen bij Radio 2, de appjes die ik allemaal gelezen heb. Echt ongelooflijk hoe goed dat gedaan heeft en doet. De afgelopen weken waren behoorlijk intens. De operatie en de hobbelige dagen erna, het herstel van dat alles en de spanning voor de uitslag. Inmiddels ben ik weer thuis en ik kan met grote blijheid melden en blijdschap dat ik schoon ben. Alles is weg en alles wat getest is, is goed. Het zal voor iedereen die in zo'n schuit zat of zit geen onbekend iets zijn. Die spanning was niet te harde. Maar het moment dat we wegreden uit het ziekenhuis met de wetenschap dat het nu klaar is, dat zal ik nooit vergeten. Het verblijf in datzelfde ziekenhuis heeft me ook bewust gemaakt van hoe waanzinnig de zorg is. Dat wist ik al, maar nu letterlijk aan den lijve ondervonden. Van de chirurgen via de fantastische verpleging, fysiek en mentaal, en de artsen tot aan de vrijwilligers. Dealen met zoiets levensbepalends is intens. Lichamelijk ben ik echt nog wel even bezig en ik gun het herstel alle tijd. En ook moet en mag ik nu gaan wennen aan het feit dat het goed is. En kan ik alle angst, onzekerheid en twijfel gaan verwerken. Met mijn lieve Phil en Jet die het zo goed hebben gedaan. En alle andere lieve vrienden die er op alle mogelijke manieren waren en zijn. De komende tijd blijf ik onder controle. En de komende weken werk ik aan mijn herstel. Ik mis jullie allemaal enorm en ik kan niet wachten om weer lol te trappen met goede koppen en alle dichtdienst. En er zijn zoveel goede nieuwe platen uit, maar die laat ik nu aan Tim over. Dankjewel Annemiek. Over een paar weken haal ik het allemaal in. Heel veel liefs en kus, Annemiek.
1: Ik mis je en ik zie je snel, Annemiek.
2: Ja, we missen je echt vreselijk hier, maar we zijn zo blij,
1: zo blij,
2: zo opgelucht dat alles schoon is en alles goed is. Tja, en er hoort eigenlijk maar één liedje bij, hè?
1: Ja.
2: Het is jouw favoriete plaat. Dit zijn de Motors en Airports. Tot snel, Annemieke.

0: The Motors en Airports.
1: Alle 13.
0: Ja, dat gaan we zo meteen doen natuurlijk. Alle 13 een thema en dan 13 liedjes erbij zoeken. Hè. Rob die kwam met alle 13 kalm aan, vanwege de hitte natuurlijk.
2: Mooi.
0: Of de kalm aanlaan op Pinkpop, dat begint namelijk dit weekend.
2: De kalm aanlaan?
0: Hier staat de kalm aanlaan. Ja, dan moet je dus rustig aan doen, gewoon op z'n Limburgs. Lekker schuifelen. Gewoon,
2: weet oh, dat is heerlijk.
0: Ja, dat is echt heel fijn. Ja. En hij dacht, starten dan met Easy van de Commodores. Sven, meloen, want we hadden het over meloenen. We hebben het altijd heel graag over meloenen. En hij zegt, lekker alle 13 fruit. Ben Apple Gas van Cat Stevens en zo. Yvonne zegt alle 13 Zweden. Want morgen gaan we ze kapot maken.
2: Heel mooi.
0: Ja. Jacco, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij komt met iets waarvan wij denken... sowieso is het superleuk bedacht. Maar jeetje, ja. Dit wordt een pittige wel. Maar dat vind ik een leuke uitdaging.
3: Ja, ik heb er zelf ook nog geen plaat bij bedacht.
2: Oh,
3: eigenlijk.
2: Lekker dan.
0: Dus, ja, dat ja. Is wel heel fijn inderdaad. Waar ja. Zat jij aan te denken, beste Jacco?
3: Nou, het is heel actueel met 2K. De hydration break.
0: Alle 13 hydration break.
2: Wauw.
0: Ik vind het trouwens heel irritant. Die zit net lekker in die wedstrijd. Na 20 minuten moeten ze dus gaan drinken.
2: Ja.
0: Ik vind het echt heel irritant.
2: Ja. Ja, je kan er zelf natuurlijk een sanitair break extra van maken.
0: Oh ja,
2: dat helpt dan wel weer vaak mee.
0: Maar zo oud ben ik nog niet. alle 13 hydration break. Laat het weten met de NPO. Luisteren van drinken. Liedjes over drinken.
2: Sowieso. Ja, ook rustig aan doen. Toch?
0: Ja, zeker. Ook pauze. Je kan het echt wel pauze. Heel breed trekken. Dus. Ja. Jacco, we gaan het doen. Dankjewel, hè.
3: Dank je.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
1: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Ik heb veel pijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-bloem per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
18: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
19: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
18: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.

0: vind je bij Bol.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanek.nl.
2: Zometeen alle 13 hydration break. Oftewel 13 liedjes die gaan over drinken, pauze nemen, uitpuffen. Ja, dat idee. Als je een idee hebt, laat het vooral even weten met de NPO Luister. Je bent van harte welkom. Eerst het laatste nieuws en dat hoor je van Lieslotte Thomas. Dag Lieslotte.
3: Hallo, het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, dat er geen hoger beroep zou komen, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM dus niet in beroep. De verdachten kregen twee weken geleden alle drie bijna 4 jaar cel voor die kunstroof. In Cuba staan grote veranderingen op stapel. Het parlement in het communistische land heeft ingestemd met het privatiseren van bedrijven, banken en de vastgoedsector. Dat gebeurt onder druk van de Amerikaanse sancties, waardoor het land economisch aan de grond zit. Toch zal Cuba niet een kapitalistisch land worden, zegt journalist Edwin Koopman.
4: In al die maatregelen klinkt ook nog door dat de Cubaanse staat gewoon een vinger in de pap houdt. Het is niet zo dat Cuba nu een kapitalisme wordt. Het is ook nog bevestigd trouwens door de president. Hij zegt, nou ja, we doen dit niet voor de Yankees. Hè? We doen dit om het socialisme te waarborgen. Te continueren. Nou ja, dan weet je van tevoren al dat het geen totale vrijheid wordt van ondernemen.
3: Cuba heeft door de Amerikaanse blokkade grote brandstoftekorten. De stroom valt geregeld uit en de prijzen in de winkels zijn enorm gestegen. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg die straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. En vanaf 3 uur geldt in Limburg code oranje, omdat er zware onweersbuien worden verwacht. Er kan in korte tijd veel regen vallen en er kan volgens het KNMI schade ontstaan door harde windstoten. Het KNMI zegt ook dat het nog onduidelijk is waar de onweersbuien nog meer gaan vallen. Tot het onweer losbarst is het erg warm. Daarom geldt het Nationaal Hitteplan. Ook in het dierenasiel in Amsterdam hebben ze zo'n plan. Hun tip, laat je oververhitte hond vooral niet zwemmen.
5: Wat je het beste kan doen is een koude handdoek met water en die op de buik neerleggen, zodat ze van de onderkant zeg maar koelen. Zoe! Hi! Heb ik wat lekker kouds voor je? Zoveel mogelijk blijven ze in de schaduw. Vermijden het asfalt. Wandelingen worden ook wat korter. Yes!
2: Zo raar dat de mensen heel hoog gaan praten als er een dier of iets op vier poten, maakt niet uit wat, voorbij komt.
3: En kleine kinderen ook.
2: Oh. Ja, en ja, kleine kinderen ook vaak op vier poten, hè, als ze kruipen nog.
3: Als ze kruipen, ja. Ja, ja, ja. En als ze nog niet zo goed kunnen praten. Het weer dan nog, zonnig en heet dus bij 28 tot 36 graden. Eind van de middag en ook vanavond en vannacht mogelijk stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
2: Ik krijg wel van de regie door Schaap.
6: Ja.
2: Je zegt, ja?
6: We hebben het nu toch, hey Tim Schaap.
2: Oh.
6: Ja, ja, hey.
2: Dit is echt zo erg, maar ja, zo goed.
7: Daar word ik heel naar van.
2: Dat snap ik heel goed, Tim.
6: Hey Tim. Hebben we nog filetjes? Kom. Ja.
7: Oké, okay, heeft iemand voor mij het nummer van de vertrouwenspersoon? Nee, kom maar goed. Joort van advocaat.
2: Oh, advocaat, leuk.
7: Ja, okay. Nou, nee, ja, jongens, meerdere files te melden. Onder andere de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen ongeveer een kwartier vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt. Verder drukt op de A2 en dan met name richting het zuiden. Misschien heeft het iets te maken met een festival in Landgraaf. Wie weet het maar nooit. Allereerst richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten. Dan ben je daar voorbij en dan richting Maastricht weer een file op diezelfde A2. Dan voor Leende ongeveer een kwartiertje. En wat ook opvalt is afgevallen lading. Een vrachtwagen verloor het een en ander op de A16 Rotterdam-Breda in de Drechttunnel. Daarom zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier.
8: Ster. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: En
0: De ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Huh? Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
16: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
17: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje.

0: delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we oranje.
1: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan boti?
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: En Van Dijk! Yeah!
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
7: Edel!
6: Morgenavond, Nederland-Zweden.
7: Met links in de goal!
6: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
8: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
4: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Morgenavond, Nederland-Zweden op
8: NPO Radio 1.
9: Annemiekes A-lunch.
10: Avrotros. Zomer op je radio.
9: Alle 13.
11: Hydration break. Sietske wilde deze horen. En Johan. Dit is heel goed hoor. Simple.

0: Insta via Michel, aangevraagd door Martijn. Wat wil je graag horen? Laat het weten met de NPO. Luister, hebben 13 liedjes die gaan over water, over pauze, over rust nemen, over wind en zeilen. Doe maar even wat. Even kijken. Jeanette hebben we aan de lijn. Jeanette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ga het maar aan één iemand vragen. Vandaag heb ik mij voorgenomen. En jij bent de klos, vrees ik. Hoe zit je erbij?
1: Nou, ik zat in de tuin. Maar ik zit nu even in huis, omdat ik met je mag bellen.
0: Oh ja, oké. Maar hoe is de tuin een beetje te harde voor jou? Heb je genoeg bomen?
1: Ja, boom en een partytent waar ik onder zit. En we hebben ook zwembad staan. Oh. Goedje gaan in het bad.
0: Oh, dus lekker.
1: Goed uithouden.
0: Heerlijk.
1: Ja,
2: en waar is dat precies, zullen we zeggen? Precies?
1: In Kampen.
2: Ja, oké.
0: Ja, maar precies in Kampen. Welke straat daar zijn we? Nee, niet zeggen.
1: Kom allemaal. Ja. Nee, toch groot is mijn bad nu.
0: Gezellig. Hey, we kregen ook heel veel foto's binnen van mensen die aan het strand liggen. Blijf dat vooral doorsturen. Want dat vind ik zo sfeerverhogend. Dus dank daarvoor. Welk liedje zou jij graag willen horen in alle 13 Hydration?
1: Nou, ik moet denken aan A Run Through the Water van Live.

0: Nederland. Ja, Edwin die zegt spraakwater, want naast de waterpauze is het moment ook nog eventjes om de tactiek te bespreken. De spraakwater, ik vind hem heel goed bedacht.
1: Alle 13.
0: Hydration break, dat is het thema. En Esther, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik heb begrepen, jij probeert altijd iets van Prince erin te moffelen.
2: Ja, dat is mijn grote idool. En nou ja, zo gauw ik de alle 13 hoor, denk ik, is er iets wat erbij past.
0: En is het vaak zo of moet je zoeken?
2: Meestal lukt het wel, maar ze worden niet altijd gedraaid.
0: Nee, maar ik ben groot fan van Prince, dus we kunnen elkaar de hand schudden. Al zal hij wat een beetje plakkerig zijn vandaag vanwege het weer. Om toch een beetje in Prince-stijl te blijven. Wat zou je graag willen horen?
2: Nou, ik dacht Waterfalls van Wendy en Lisa.
0: Oh, wat subliem. Wat goed. Yes. Dankjewel, Esther.

0: Alle 13 Hydration Break. Natuurlijk, Waterfall van Wendy en Lisa.
1: Verkeer.
0: Meer mag je doorgeven met de NPO. Luister al, we gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Hoeveel versmeltingen op de weg kunnen we al aantreffen?
2: Oeh, echt versmeltingen? Dan bedoel je echt gewoon rubberen banden op het asfalt?
0: Ja, hè? Precies. Hondentongaardramen en dat soort zaken.
2: Ja, dat durf ik allemaal niet te zeggen. Ik weet wel waar je meer kans hebt om dat te zien. Want daar is het drukker door files. Allereerst de Duitse grenscontrole. Dat is de A1 en de A12. Nu allebei goed voor een kwartier vertraging. Dan de A2, daar is het druk op de wegen richting het zuiden. Heeft wellicht wat te maken met Pinkpop. Allereerst tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten over 13 kilometer. En nog zuidelijker, richting Maastricht, vielen tussen Knoopend Leenderheide en Leende. 8 kilometer, ook daar 10 minuten extra op de reistijd erbij.
0: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Liselotte Thomassen.
3: Woensdag ligt het openbaar vervoer in het hele land plat in de ochtendspits, tussen 4 en 8 uur 's ochtends. Er rijden geen treinen, bussen, trams en metro's vanwege een staking tegen de kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. De NS waarschuwt dat de dienstregeling na 8 uur 's ochtends geleidelijk wordt opgestart en dat het dus wel even duurt voordat alles weer normaal rijdt. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. De man en vrouw werden gisternacht doodgevonden in hun huis. Hun dochter van 15 zit vast als verdachte. Ook op haar school in Groningen is extra steun voor medeleerlingen. Als de populaire Britse politicus Andy Burnham een leiderschapsverkiezing binnen de Labour-partij kan afdwingen, dan zal premier Starmer daaraan meedoen. Burnham veroverde gisteren een zetel in het Lagerhuis en kan daardoor nu zijn partijleider uitdagen. Hij moet daarvoor wel 81 parlementariërs achter zich krijgen. En voor webshops wordt het verplicht om een duidelijke en makkelijk te vinden knop te maken waarmee klanten een koop kunnen annuleren of terugsturen. Als een webshop daar niet aan voldoet, kan een boete worden opgelegd en de bedenktijd voor klanten wordt automatisch verlengd.
0: Een goed idee.
3: Ja, hè?
0: Ja.
1: Weer.
0: Voor al mijn impulsaankopen, echt superhandig.
3: Al die impulsaankopen.
0: Ja. Lekker.
3: Goed. Zonnig is het en heet en benauwd bij 28 tot 36 graden. Eind van de middag en ook vanavond en vannacht kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. In Limburg geldt daarom code oranje vanaf 3 uur vanmiddag. NPO Radio
0: 2. Alle 13 Hydration Break met zometeen Relax van Frankie Goes to Hollywood. Maar eerst dit.

0: Hun dochter van 15 zit vast als verdachte. Ook op haar school in Groningen is extra steun voor medeleerlingen. Als de populaire Britse politicus Andy Burnham een leiderschapsverkiezing binnen de Labour-partij kan afdwingen, dan zal premier Starmer daaraan meedoen. Burnham veroverde gisteren een zetel in het Lagerhuis en kan daardoor nu zijn partijleider uitdagen. Hij moet daarvoor wel 81 parlementariërs achter zich krijgen. En voor webshops wordt het verplicht om een duidelijke en makkelijk te vinden knop te maken waarmee klanten een koop kunnen annuleren of terugsturen. Als een webshop daar niet aan voldoet, kan een boete worden opgelegd en de bedenktijd voor klanten wordt automatisch verlengd.
1: Een goed idee.
0: Ja, hè?
1: Ja.
2: Weer.
1: Voor al mijn impulsaankopen, echt superhandig.
0: Al die impulsaankopen.
1: Ja. Lekker.
0: Goed. Zonnig is het en heet en benauwd bij 28 tot 36 graden. Eind van de middag en ook vanavond en vannacht kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. In Limburg geldt daarom code oranje vanaf 3 uur vanmiddag.

0: korter worden opgelegd en de bedenktijd voor klanten wordt automatisch verlengd.
1: Wat een goed idee.
0: Ja, hè?
1: Ja.
2: Weer.
3: Voor al mijn impulsaankopen, echt superhandig.
0: Al die impulsaankopen.
3: Ja. Lekker.
0: Goed. Zonnig is het en heet en benauwd bij 28 tot 36 graden. Eind van de middag en ook vanavond en vannacht kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. In Limburg geldt daarom code oranje vanaf 3 uur vanmiddag.
3: Alle 13 Hydration Break met zometeen Relax van Frankie Goes to Hollywood. Maar eerst.

0: Relax, Frankie Goes to Hollywood. Warme groetjes, Brenda. Dankjewel, Brenda. En daarvoor nog sober van Pink, aangevraagd door Jan, Teresa en Ide. Jan, Teresa en Ide? Dat klinkt een beetje als Pinkpop.
1: Oh, dat zou toeval zijn.
0: Dat zou toeval zijn. Goed smeren. Goed smeren.
1: Is hij weer.
0: Goed smeren.
2: Alle 13.
0: Hydration break. Even kijken, wat hebben we allemaal binnengekregen? Stefan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
3: Nou, het is goed.
0: Het is niet per se uitstekend, maar het is goed.
3: Het is goed, zeker.
0: Goed, nou, heel goed. Heb je vandaag vrij genomen trouwens, of moet je gewoon naar de bak?
3: Nee, ik heb vandaag een halve dag gewerkt.
0: Ja, voor je meer dan genoeg hoor ik al.
3: Meer dan genoeg in deze hitte.
0: Wat zou je graag willen horen?
3: Melissa Etheridge, Bring Me Some Water.

0: the money. Want ja, Patrick zegt ook, daar gaat het uiteindelijk gewoon om, hè? Die hele hydration break, zo'n geld verdienen.
1: Extra reclameblokje.
0: Wat bedoel
1: je? Eigenlijk toch?
0: Ik vind wel echt lelijk. Ik heb het al gezegd, ik ga er niet over klagen. Vind jij niet vervelend?
1: Nou, ik heb er niet van last van. Ja. Ik mag graag tijdens het een wedstrijd een klein biertje drinken.
0: Klein, hè? Heel klein.
1: Ja, zeker. En vaak moet je dan rennen, omdat je niks meer wil missen. En meestal vliegt hij er dan net in, als je net bij de koelkast staat. Hè. En nu heb je gewoon een extra kans om even snel jezelf te refreshen. En dan zit je er weer klaar voor.
0: Ja, ik zie echt het zonnetje in huis. Ja, is dat? Overal weer even het positieve eruit halen. Dat is echt heel mooi. Gregory Porter werd ook aangevraagd door onder andere Marina en Luc Vijverberg. Mooi. Die kwam er ook mee. Liquid. Sorry, we moeten niet lachen om namen. Dat is zo lullig. Maar het is in dit geval gewoon handig.
1: Komt mooi uit.
0: Als je gewoon, hè, als het, dat thema Vijverberg.

0: echt het origineel. Liquid Spirit. Je kunt wel weer de remix pakken, maar als je Gregory Porter aanvraagt, dan krijg je de echte Gregory Porter voor je kiezen of delen. Liquid Spirit.
1: Alle 13.
0: Hydration Break. Dat was het thema. Nou, we hebben er toch zo'n 9 kunnen wegspelen. Komt er een 10e aan straks. Simple Minds met Waterfront hebben we gedraaid. Davina en Michel op 2 met Duur te lang. En op 3 live Run to the Water. 4 Extins en Sprankwater. Wendy en Lisa met Waterfall op nummer 5. Pink Sober. 7 Frankie Goes to Hollywood met Relax. Op 8 Melissa, Edderidge en Bring Me Some Water. En 9 Mea en All About the Money. En op 10 hoorde je Gregory Porter met Liquid Spirit. Oh, we hebben nog een 11e zo meteen. Dat is mooi.
2: Ontzettend grappig is als je het over de Hydration Break hebt in voetbal, om dan 11 platen te draaien.
0: Dat is
2: Ja, en dan moet ik ook zeggen, dat was ook dat Jacco had ook echt alle 11 Hydration Break aangevraagd bij je. Dus,
0: top! Ja. Dat is echt helemaal goed. Oké, de bubbeling ander pakken we er ook altijd even bij.
2: Queen, die komt met Flash.
0: Flash? Ja.
2: Oh, ja. Even kijken, Run to the World hebben we gehad. Leon, die komt met Botsen 7 dagen lang. Die had een hele lange break, wil hij. Ja. Stop Right Now van de Spice Girls. Want die moet even stoppen natuurlijk, zegt Richard. En wat een aantal keer binnenkwam in combinatie met Zweden, was natuurlijk Waterloo van ABBA.
0: Oh, ja. Wat goed zeg. Hebben we nog een Fonduintje toevallig?
2: Ja, even wachten.
0: Even wachten.
2: Kom daarmee. Zeker.
0: En Karen, tot slot. Denk momenteel bij alle 13 gewoon aan Hot Water van Level 42. De beste doslessende is toch een kop thee, zegt ze.
2: Nou, dat kan.
0: Maakt er een hele mooie middag van. En veel plezier zo meteen bij Sam.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.

0: Sommige natuurlijk. Lieselot, met het nieuws.
1: Goedemiddag. Over een uur gaat in Limburg code oranje in vanwege zware onweersbuien met plaatselijk kans op overlast en schade door hevige windstoten. Volgens het KNMI is het nog onzeker hoe dat noodweer zich ontwikkelt.
2: De onzekerheid die blijft groot, maar we zien gewoon dat er veel energie in de atmosfeer zit. Dus als er een bui ontstaat, dan zullen die ook heel erg hevig zijn. En dan vinden die ook het eerst plaats in het zuiden. En daarom hebben we voor nu besloten om een code oranje voor Limburg uit te geven. En de rest van de situatie goed in de gaten te houden, uiteraard.
1: Het kan dus zijn dat de waarschuwing later vandaag nog wordt uitgebreid naar andere delen van het land. De Britse premier Starmer blijft strijdbaar. Er wordt al tijden aan zijn stoelpoten gezaagd. Zijn populaire partijgenoot Andy Burnham won gisteren bij een lokale verkiezing een zetel in het lagerhuis. En hij wil Starmer uitdagen. Die zegt nu dat hij de strijd zal aangaan als er een leiderschapsverkiezing bij de Labour-partij komt, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
3: Hij ziet het als zijn mandaat om door te gaan met regeren en de problemen van het land op te lossen. En ja, zijn standpunt is, ik ben premier en deze koe, het is allemaal een soort van politiek circus, terwijl we zouden ons bezig moeten houden met het land regeren.
1: Om een leiderschapsverkiezing af te dwingen moet Burnham zeker 81 parlementariërs achter zich krijgen. En de verwachting is dat dat lukt. Als hij Starmer vervolgens verslaat, wordt hij de nieuwe Britse premier. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden. Iran verblijft in Mexico en mag pas één dag voor de wedstrijden in de VS dat land in en moet daarna ook meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. En in Parijs is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek. Het zijn stukken voor harp en fluit die samen 20 minuten duren. Zondag worden ze voor het eerst uitgevoerd en maandag zijn ze dan voor het eerst te horen op de Franse radio. Het weer. Zonnig, heet, het is ook benauwd bij 28 tot 36 graden. Eind van de middag en ook vanavond en vannacht kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. In Limburg geldt daarom straks al code oranje.
0: Dankjewel, Lieselot. En dan gaan we voor een blik op de weg naar Tim Schaap van de ANWB. Tim, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag Sam. Ja, er is veel recreatieverkeer onderweg. Het is druk, er staat bijna 300 kilometer file in het land. Voor veel mensen is het een lang weekend in het zuiden van het land, vanwege een festival in Landgraaf. Op de A2 naar Den Bosch bijvoorbeeld een file, langer dan anders. Dus Culemborg en Zaltbommel, 11 kilometer en 25 minuten. Ook verderop file op de A2 als je onderweg bent richting Maastricht. Alles bij elkaar opgeteld, nog zo'n 20 minuten erbovenop. Dan de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer en 25 minuten. Eerder stond er een kapotte auto. De weg is nu weer helemaal vrij. En een ongeluk gooit roet in het eten op de A20 Gouda-Hoek van Holland. Tussen de Keteltunnel en afrit Maassluis 6 kilometer en 15 minuten. Je hebt daar één rijstrook minder.
0: Heb je nog een beetje tips voor de mensen die in de file staan en de airco is kapot?
4: Je airco laten maken, zou ik zeggen. nummer 1. Als je nou op pad gaat, is het wel handig om een paraplu mee te nemen. Klinkt dat een beetje stom, want het regent nog niet, hè? Misschien later wel. Ja. Maar stel je voor, kom met pech langs de weg te staan, dan heb je iets van schaduw voor jezelf.
0: Dat is een slimme tip. Tim, dankjewel.
4: Ja, graag gedaan, tot zo.
0: Doei!
4: Hoi hoi.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost, Autotaalglas.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Hallo, met Daniel.

Shannon Spyro. En Material Lover. En daarvoor de hardwerkende mannen van Men at Work. Zijn ze eigenlijk al met pensioen? Ik weet wel dat die Greg Hamm die is overleden. En de rest die is nu rond de 70. Misschien eindelijk weer lekker met pensioen in The Land Down Under. Ja, zou mooi zijn toch? Ja, een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hallo met Daniel. En dan niet met Daniel, maar met Sam. Daniel die geniet van een welverdiende vakantie in La Douce de France. En daar mag ik op zijn show passen. En gelukkig heeft hij wel een hele schaal bitterballen achtergelaten. Het is eigenlijk nog een wonder dat hij hier ligt, want I love me some bitterballs. Dus ja, wil jij eens kans maken op die schitterende schaal bruin fruit? App dan nu alvast eventjes bitterbal in de NPO Luister-app. En dan bellen we je over een uurtje terug. Neem je dan op met bingo, dan win je een heerlijke schaal bitterballen. Verder spelen we ook nog de Zap Service. Dat en nog veel meer. Maar eerst dit, gemaakt als een ode aan een Bollywood-zangeres, Asha Boshal. En ze overleed onlangs, maar was een van de grootste legendarische Bollywood-zangeressen ooit. En in 8 decennia zong ze in meer dan 800 films. Dus ze had wel een hele herkenbare sound. Maar als ze dan over straat liep, dan was er niemand die haar herkende. Want ze kende haar alleen maar van de stem. Nou, deze band maakte daar dus een liedje over als ode aan deze bijzondere vrouw. Corner Shop hoor je nu met Brimful of Ashes.

0: Milo en You Don't Know op NPO Radio 2. Iedereen kent natuurlijk wel het verhaal over George Michael en zijn arrestatie over onzedelijk gedrag in een openbaar toilet met een andere man. En die man bleek dus later een undercover agent te zijn. Waarvan ik me nog steeds afvraag van ja, hoe ver ga je dan in de line of duty of zo? Het is een hele gekke situatie. Maar George die sprak erover in 2003 met Graham Norton in zijn show. En ja, daar kwam toch wel iets bijzonders naar voren.
1: I've been in that toilet.
2: And you have?
1: Well, you've been since?
2: Yes, since.
1: Because I heard Elton's signature is in there somewhere. I believe that as well. No, that'd be just like him.
2: No, because you go in and you meet yourself. How clean it is. Was a lovely
1: well,
2: toilet.
1: Well, exactly. It's a lovely toilet.
0: A lovely toilet. Is, ja, een druk bezocht toilet dus. En misschien wel leuk om daar een beetje een tourist hotspot van te maken of zo. Het is een bijzondere plek. Druk bezocht door vele celebs als je het zo hoort. Denk je dat mensen zou trekken? Ik weet het niet. Zou je er tientje voor over hebben om daar eens te gaan kijken hoe die wc eruit ziet? Nou, laat het me even weten via de app. Kan je ondertussen genieten van George Michael en zijn plaat uit 1987, Faith, hier op NPO Radio 2.

France taaltje. Ingrid hoor je en Tu es fou tout. Ja, dames en heren. Bijzondere versie die je nu... Nou, niet die je nu hoort, want dit is de versie van de Pointer Sisters. Maar Bruce Springsteen heeft deze dus ook gemaakt en geschreven. Dat is leuk om te weten. Ik heb hem van de week gedraaid. Echt fantastisch. Moet je even opzoeken. Nu de Pointer Sisters dus.

0: wel op de weg voelen als fire, denk ik. Even kijken naar het weer. Het is zonnig en heet en benauwd, 28 graden tot 36. En eind van de middag en ook vanavond is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En in Limburg is er zelfs sprake van code oranje. Ja, dat is heftig. Eens even kijken hoe het op de weg zit. Met deze, ja. Tim, hallo.
1: Ja, hallo, hoi Sam. Ja, druk. Er zijn best wel veel files te melden. In totaal 360 kilometer. De kans is vrij groot dat je vertraging hebt als je nu onderweg bent. Op de A4 Den Haag-Amsterdam. Een file tussen Zoeterwoude en knooppunt Burgerveen. 14 kilometer en 30 minuten door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Dan staat er een pechgeval bij de Keteltunnel op diezelfde A4. Dan vanuit Den Haag naar Rotterdam. Vanaf Den Haag-Zuid daarom een half uur vertraging. Dan blijven we daar in de regio voor de A20, Gouda-Hoek van Holland. Tussen Schiedam en Maassluis, 20 minuten. Ook daar een ongeluk, je hebt één rijstrook minder. De file is 20 minuten lang vanaf Schiedam. En de A27, Utrecht-Breda, staat erbij. Tussen Lexmond en Werkendam, 11 kilometer en 20 minuten.
0: Tim, dankjewel. En voor de headlines is hier Lieselot Thomas. Lieselot, hallo.
2: Hallo. Het kabinet stuurt het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter richting de straat van Hormuz. Mogelijk krijgt hij een rol bij het openhouden van de zeestraat. En daarom wordt het schip er alvast heen gestuurd. Het komt daar over een paar weken aan. Nu is De Ruiter nog in Azië. Vanwege een dreigement op TikTok beveiligt de politie vandaag een school voor speciaal onderwijs in Kampen. Er wordt wel lesgegeven, maar de deur van de school is dicht, meldt RTV Oost in een video op TikTok. Zou een man zich dreigend hebben uitgelaten? Hij zei dat hij 3 pistolen heeft en 33 kogels met namen erop. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Begin deze maand werd er een verbod ingesteld na meldingen over dode en zieke honden. Een week later bleek dat het in elk geval niet aan het zwemwater lag. Er zijn ook geen andere problemen gevonden en daarom is het strand dus weer open. En het is de derde tropische dag van het jaar, want de temperatuur in de beeld kwam een uurtje geleden boven de 30 graden uit. Eind mei waren er ook al 2 tropische dagen in de beeld. Vorig jaar waren het er 8 in totaal. Sinds 1990 zijn er normaal gesproken zo'n 2 tot 8 tropische dagen in de beeld.
0: Nou, ik denk dat dat goed nieuws is voor de zonnebrandindustrie.
2: Nou, zeker.
0: Lieselot, dank je wel. Zometeen de Sap Surfers en ook Bruno Mars en On My Soul. Maar eerst de Doobie Brothers en Listen to the Music. Op 2.
3: NPO Radio 2 Top Song.
4: Deze week is On My Soul van Bruno Mars. NPO Radio 2 Top Song.

0: tropische dag van het jaar. Want de temperatuur in de beeld kwam een uurtje geleden boven de 30 graden uit. Eind mei waren er ook al 2 tropische dagen in de beeld. Vorig jaar waren het er 8 in totaal. Sinds 1990 zijn er normaal gesproken zo'n 2 tot 8 tropische dagen in de beeld.
1: Nou, ik denk dat dat goed nieuws is voor de zonnebrandindustrie.
0: Nou, zeker.
1: Lieselot, dank je wel. Zometeen de Sap Surfers en ook Bruno Mars en On My Soul. Maar eerst de Doobie Brothers en Listen to the Music. Op 2.
2: Deze week is On My Soul van Bruno Mars. NPO Radio 2.

0: zoals beloofd, de Doobie Brothers. En listen to the music op NPO Radio 2.
1: De Zip Service.
0: Heb jij een beetje muzikale kennis en wil je kans maken op een fantastische platenspeler? Geef je dan nu op voor de Zap Service. Er komen straks 5 fragmentjes voorbij en dan is het aan jou om de titels van die 5 liedjes te noemen. Kom je maar tot 3, ook niet getreurd. Dan ben je een fantastische Hallo met Daniel Powerbank. Geef je op via de NPO Luisterapp door Zapmalicious te appen. En wie weet spreken we je dan zo en ga je er vandoor met fantastische prijzen. Nou ja, prijzen... Hoezo, Nicky? Is het toch of een powerbank of een plaatsspeler?
2: Nee, want als je 5 goed hebt, dan ga je er vandoor met en de plaatsspeler en de powerbank. Dus dan is het een stapeling van prijzen.
0: Oh, wauw. Dus geweldig, dubbele, hè? Prijzen. Dus vandaar, dus toch wel prijzen.
2: Ja, ja, zeker.
0: Nou, jeetje, wat leuk. En hoeveel milliampère heeft de powerbank?
2: Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Maar hoeveel aansluitingen heeft de powerbank?
2: 2, maar ik weet wel dat er een fantastisch logo op staat van Hallo met Daniel.
0: Een Hallo met Daniel logo en 2 aansluitingen en een milliampère. Ja, die moet je dan ons maar weer even laten weten. Nou, oké, leuk. De Zap Service geef je op. App Zappalicious via de app. Terwijl je geniet van deze mannen. The Golden Earring op NPO Radio 2. Met I Can Sleep Without You.

0: NPO.
1: NPO Radio 2.
2: Hallo.
0: Hallo met Daniel.
3: I have a dream. One day.

0: lekkere plaat dit, hè? Maar ik vraag me nou af, als dit internationaal zou zijn gegaan, dan kreeg je dan Bigger Matt met Van Dijk. Beetje raar wel.
1: De Zapservice.
0: We gaan lekker de Zapservice spelen. Voor mij voor het eerst. En misschien voor jou ook wel, Martin. Hallo.
2: Hoi, ja, voor mij is het schrikkelijk de eerste keer. Ja.
0: Ook de eerste keer? Oh, we ontmaagden elkaar een beetje soort van op de radio.
2: Ja, ja.
0: Maar dat met de Zapservice. Ben je een beetje thuis in de muziek?
2: Ja, ik heb altijd de radio aan staan, maar thuis is een groot woord. De titels zal wel nog een doppeltje worden, maar we gaan het zien.
0: Nou ja, ja, ik ben heel erg benieuwd, want ik weet niet, is die powerbank er al eens uitgegaan, Nicky? Sorry, de powerbank niet, ik bedoel de platenspeler.
3: Ja, de platenspeler gaat er zeker wel eens uit. Dat, ja, maar okay. niet elke week, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe ver je komt, Martin. Ben je nog wat leuks aan het doen? Of,
2: Nou, ik was het gras aan het maaien, ik had het oortje en opeens hoorde ik jullie voorbij komen. Ik denk, nou, dan heb
0: ja,
2: ik het even.
0: Snap ik. Beter een powerbank en een platenspeler winnen dan gras maaien, denk ik zo, toch?
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is veel leuker. Nou, ben je er een beetje klaar voor? Dan krijg je de opgave van me.
2: Ja, oké, okay, laat maar komen.
0: Luister goed, komt die aan.
2: Dit is Nirvana.
0: Jij wil de titel, hè?
2: Ja, in Bird, Ain't Nobody. Captain Santa Marta van de Dijk. Is it such a shame? Counting
0: Stars. Ja, oké, okay, laten we het nog even op de goede volgorde doen. Want dan krijg je allemaal aanwijzingen van Nicky. Nicky die zegt, nee, dit moet anders.
3: Nee, je mag pas nu beginnen met raden.
0: Nee, je mag nu pas beginnen met raden, joh. Nou, kijk of je het allemaal nog weet dan.
2: Such a shame, heb ik
0: gehad. Oké, okay, wacht even. Wow. Wacht, we moeten heel eventjes...
3: Such a shame? Goed,
0: ja, such a shame, maatje. Oké. Okay. Ja, heel goed.
2: Counting Stars.
0: Die was ook goed. Ja.
2: Team Spirit van Nirvana.
0: Team Spirit van Nirvana, ook goed.
2: Oeh, en dan ben ik het even een beetje kwijt alweer.
0: Ja, maar nou weet ik nou niet of je het nou nog... Had je het toen wel goed? En ben je het nu vergeten?
2: Ain't Nobody zat er ook in.
0: Ain't Nobody zat er ook in.
2: Oh,
0: en
2: de Dijk, maar die
3: heb geen
2: stand te
3: makken.
0: En de Dijk!
3: Nee, die heet niet zo.
0: Oh nee, ik zit helemaal niet op te letten.
2: Shit, hoe heet
0: je krijgt nog een herkansing omdat het zo chaos is vandaag.
2: Nee,
0: sorry. Oké, nou. Nou, dat is ook niet erg, want dan heb je gewoon een powerbank gewonnen.
2: Ja.
0: Wacht even. Ik ga het helemaal fout. Ik moet het even opnieuw doen. Want ik zat dus iets anders. Ik wilde eigenlijk instarten dit. Dat je hebt gewonnen. Ja, en je hebt dus de powerbank gewonnen. En nu mag je dan ook kiezen welke plaat je wil horen. Want je had de Dijk en nergens goed voor. Die had je dus niet goed.
2: Ja, dan doe die maar laten horen. Dan weet ik in ieder geval wat de titel is.
0: Ja, dat lijkt me nou ook een goeie.
2: Ja, vind ik wel.
0: Precies, dan kunnen we daar nog even naar luisteren. En dan krijg jij die geweldige powerbank krijg je van ons toegestuurd. Maar niet de plaatsspeler. Bijna had je hem.
2: Ja, nou ja, goed, dit is ook wel heel leuk.
0: Niet slecht voor een eerste keer hoor, Martin. Ik vond het wel lekker. Ja, fijne dag nog. Doei.
2: Lekker goed. Hoi.
4: Ik

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: vind je bij Bol. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: En Van Dijk! Yeah!
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: Hey, no!
3: Morgenavond, Nederland-Zweden.
4: Met links in de goal!
3: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur
5: op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Morgenavond, Nederland-Zweden
5: op NPO Radio 1.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Hier is het weer met Lieselot Thomas. Lieselot, hallo.
11: Hallo. Nederland stuurt het luchtverdedigings- en commando-fregat De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het marineschip vaart nu in Zuidoost-Azië, maar gaat dus op weg richting de golfregio. Betekent niet meteen dat het schip ook mee gaat doen aan een missie om de Straat van Hormuz open te houden. Dat wordt later besloten, zei minister Yazoukis.
12: Nou, de missie moet vormgegeven kunnen worden en dat kan pas als we en weten wat de inhoudelijke deal echt betekent. Maar omdat het wel een hoopvolle beweging lijkt te zijn, hebben we overwogen en gezegd, laat dan De Ruiter terugkeren. Want als hij nu verder vaart dan Tokio, waar hij nu ligt, dan wordt het steeds moeilijker om het op tijd nog terug te halen voor een potentiële missie.
11: Eerder stuurde het kabinet al een mijnenjager naar de Straat van Hormuz. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt vinden dat de overheid aan hen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd moet geven. Door nieuwe Europese regels krijgen ze die sinds vorige week niet meer, hoorden ze van de IND. Ze vinden dat ze vanwege hun werkzaamheden een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie veroordeelden van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met een lagere strafeis in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde dader gaat het OM niet in beroep. De drie verdachten kregen bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Ook zij vechten de vonnissen niet aan en daarmee komt er nu een einde aan de zaak. En in Limburg geldt tot 7 uur code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met plaatselijk kans op overlast en schade door hevige windstoten. Vandaag begint in Landgraaf Pinkpop en daar moeten ze dus ook rekening houden met erg slecht weer, zegt het KNMI.
13: We zien wel dat veel evenementen op dit moment al geen doorgang hebben gevonden vanwege de hitte of andere maatregelen hebben getroffen. Pinkpop vindt natuurlijk wel plaats. Daar hebben we wel korte lijntjes mee, ook met de weerkamer. En dat soort grote evenementen hebben doorgaans ook hun eigen meteorologische dienst van een weerbureau. En daar hebben we ook goed contact mee over de waarschuwingen.
11: Het weer zonnig en heet en het is 30 tot 35 graden. Dus later vanmiddag en in het begin van de avond is er kans op een stevige onweersbui met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd.
10: Gekkigheid, hè? Dat is ook een omslag. Zo prachtig weer en dan vanavond is het helemaal regen, pijpenstelen, bliksem, alles, de hele rambam.
11: En dan wordt het morgen weer mooi weer.
10: Ja, gek is dat, hè. Dankjewel, Lieselot. Voor een blik op de weg gaan we naar Tim Schaap. Tim, hallo, goedemiddag.
14: Ja, zeker. Goedemiddag, HSM. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Het is druk. Er staat meer dan 430 kilometer als we alles bij elkaar optellen. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Onder andere op de A20, Gouda, Hoek van Holland, tussen Rotterdam, Delfshaven en Maassluis. 9 kilometer en 20 minuten. De weg is daar wel weer helemaal vrij. Verder dagelijkse drukte op de A2 naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur over 12 kilometer. Dan een ongeluk bij Eerde op de A50, Eindhoven-Os. Vanaf Zonnebreugel een file van 7 kilometer en ongeveer 3 kwartier tot wel een uur. En ook nog drukte op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder tot aan Werkendam. 10 kilometer langzaam rijden veroorzaakt 20 minuten aan vertraging.
10: Ja, ik zat toch te denken over die tips voor mensen die geen airco... Jij zei een paraplu, dat vond ik heel handig. Dat je gewoon in de schaduw kan staan, ook vooral met pech en zo. Maar ik dacht ook, tegenwoordig moet je gewoon heel veel water meenemen ook.
14: Dat sowieso. Jij moet sowieso genoeg blijven drinken. Dus wees voorbereid als je de auto ingaat. Want je weet maar nooit, misschien heb je pech.
10: Toch nog even dat flesje water vullen.
14: Het lijkt wel voor verfrissing dat een natte lap in je nek kan helpen. Dat is wel een beetje een dat moet je maar net bij je hebben.
10: Een natte lap in je nek. Je moet een lapje en dan water erbij. Dan wordt het wat.
14: Ik vind het gedoe. Neem maar gewoon een slokje water. het zou kunnen helpen, zeg
10: ze. Oké, Tim, dankjewel.
14: Hoi, hoi. Hoi.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: 18 plus speelbewust.
23: Ja?
24: Serieus?
23: Wat een geld!
25: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
26: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
27: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
28: Rook?
27: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
28: Nee, rook. Uit de meterkast.
26: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
27: Zo, koffie?
26: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: En vandaag!
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: 1-0!
3: Morgenavond, Nederland-Zweden.
4: Met links in de goal!
3: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
5: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
29: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
3: Morgenavond, Nederland-Zweden op
5: NPO Radio 1.
10: Hallo, met Daniel.

0: Ja, ik hou wel van een beetje karaoke zingen. En dit is dan toch wel een aanrader. Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Het is wel leuk om te vertellen. Hij was dus een keer op vakantie met zijn vrienden op een cruiseschip. En toen hebben zijn vrienden hem dus verleid om een liedje te gaan zingen daar. Maar dan denk ik, ja, het was natuurlijk helemaal geen grap, want ze wilden hem voor het blok zetten. Maar er is helemaal geen grap. Volgens mij heeft stiekem gewoon iemand dat geld verdiend. Een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hallo met Daniel. Het tweede uurtje. Daniel die is lekker op vakantie. Lekker met het gezin. Nicky, is die jonge Daniel, is hij dan een beetje meer een kampeerder? Of gaat hij naar een fabuleuze Frans vijfsterren hotel?
1: Nou, ik denk dat hij wel in een hotel vertoeft. Deze vakantie. Hij is geloof ik niet echt een man die de caravan achter de auto hangt. Nee. Niet zoals Paul Rabbering.
0: Nee, Paul Rabbering die heeft wel een grote caravan. Die heeft de grootste caravan van ons allemaal.
1: Ja, dat is echt Mr. Kamperen, heb ik ook echt het gevoel. Ja. Ik denk dat hij zo, als hij nog een tv-carrière wil starten, kan hij zo Camping Life gaan presenteren.
0: Ik zat vorig jaar met KWF, die KWF-week, stond ik naast hem met zo'n heel klein caravanetje.
1: Ja, jij hebt een heel schattig eierdopje inderdaad.
0: Nou ja, die is van mijn vriendin. Maar goed, en toen kwam op een gegeven moment Paul Rabbering, hoor, met afstandsbediening en al. Er kwam echt zo'n grote vrachtwagen, maar dat was dan een caravan. En hij had een stapelbedden in van alles.
1: Ja, maar jij lag ook alleen in die caravan, toch?
0: Nou, nee, ik had ook mijn kinderen af en toe op...
1: In die caravan? Visite.
0: Ja, in die caravan. En mijn vriendin is ook even geweest, dus het kan allemaal in die caravan.
1: Dan lagen jullie denk ik heel knus bij elkaar.
0: Ja, het is wel heel gezellig daarin. Maar er zit er zelfs een gastelletje in van alles, dus het is een aanrader. Maar goed, ik vind Daniel een beetje meer van de middenweg of zo. Dat hij dan toch een Airbnb'tje pakt of zo.
1: Ja, gewoon lekker wel een zwembadje erbij, maar wel gewoon gezelligheid om zich heen. Dat vindt hij wel belangrijk.
0: Ik ben benieuwd naar de foto's. We starten zometeen met de bitterballen bingo. Dus hou je telefoon in de gaten. Nu op je radio, de Gorillaz met On a Melancholy Hill. Ja, waar gaat dat dan over? Nou, over onder andere plastic bomen en zeekoeien, van alles. Luister maar goed naar de tekst.

0: 1986, you're the Outfield en Your Love op NPO Radio 2. Het is de tijd voor dames en heren.
1: De Bitterballen Bingo.
0: De Bitterballen Bingo is van start en de telefoon gaat over.

0: Ja, dan wordt die opgenomen.
1: Met Ruud.
0: Ja. Met Ruud. Nee.
1: Hallo.
0: Met Ruud. Dat is niet goed. Dag Ruud.
1: Dag.
0: Nou, we gaan nog even door. Even kijken hoor. Die gaan we nu bellen. Even kijken. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, want die weet dan dat hij al gebeld wordt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij gaat over. Het is spannend. Ja? Hallo?
1: Bingo!
0: Yeah. Bingo! Ja! Gefeliciteerd! Jij bent een heerlijke schaal met bruin fruit.
1: Fijn, dank je.
0: Zoals dat hier genoemd wordt. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Ari.
0: Dag Ari. Ja, we hebben niet jou net ook al aan de telefoon gehad, hè? Nee.
1: Nee.
0: Nee. En heb je al eens eerder bitterballen gewonnen?
1: Nog nooit.
0: Wat leuk. Dus dit is het allereerste keer.
1: Dit is de allereerste keer, ja.
0: Ik ben blij dat ik dit memorabele moment voor jou heb kunnen betekenen, Ari.
1: Oké.
0: Wat leuk. En hoe ga je ze verdelen?
1: Nou, met mijn kinderen, denk.
0: Met je kinderen?
1: Ja.
0: En, ja?
1: Twee meiden.
0: Met je twee meiden. En die zijn niet dan van, nou, bitterballen, doe maar niet. Doe maar vega of zo.
1: Nee, die doen wel echt bitterballen, hoor.
0: Ik ga even Nicky vragen, je kan er ook vega van maken, hè?
2: Zeker, want ik eet zelf ook geen vlees. Dus ik snap als we daarvoor kiezen.
1: Ik eet wel vlees, hoor.
0: Jij eet wel vlees. Nou, ik zou zeggen, Ari, geniet ervan. Ja, ik hoop dat het tot een gezellige avond leidt met je dochters.
1: Ik hoop het ook.
0: Oké. Okay.
1: Goed zo.
0: Doei. Fijn weekend.
1: Doei.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Doei!
1: Doei!

0: Raccoon en een nickel voor goodbye. Het weer, het is zonnig en heet. 30 tot 35 graden. En aan het einde van de middag en aan het begin van de avond is er kans op stevige onweersbuien. Met hagel, windstoten en regen in heel veel korte tijd. En voor een blik op de weg wenden we ons tot Tim Schaap. Tim, hallo.
1: Ja, hallo, goedemiddag. Het is druk onderweg. In totaal 500 kilometer bijna. Zo. Met name in de zuidelijke helft van het land is het op veel plekken aansluiten. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht en Bosch. Veel mensen zijn onderweg richting het zuiden. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer en 30 minuten daar. Ook de A27, dezelfde oorzaak. Utrecht richting Gorkum. File tussen Hagestein en Noorderloos. 40 minuten over 8 kilometer. Dan nog een pechgeval. Een kapotte auto bij Barneveld op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Amersfoort Noord begint een file, 7 kilometer en 35 minuten lang. En tot slot goed nieuws over de A50 Eindhoven-Os. Bij Eerde is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Eindhoven nog 9 kilometer en 30 minuten.
0: Dankjewel, Tim.
1: Graag gedaan.
0: En voor de NOS Headlines wenden we ons tot Lieselot Thomas. Lieselot, hallo.
2: Hallo, Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren dat meteen ingaat, melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Details over het bestand ontbreken nog. Naar verluid kwam het tot stand na bemiddeling door de VS en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar mensen illegale verstopplekken in auto's bouwen. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu nog in Zuidoost-Azië. En vogelgriep heeft mogelijk 3/4 van de jonge zeeolifanten gedood op een eilandengroep in de Indische Oceaan, zeggen onderzoekers. Zeeolifanten zijn hele grote zeehonden. Vermoedelijk hebben trekvogels het virus meegenomen naar de afgelegen eilandengroep.
0: Liesel, dankjewel. Zometeen liedjes, platen en muziek. Major Lazer en DJ Snake. En dan hoor je denk je, wie, wat? Ja, dat herken je zo meteen wel. Maar eerst Chic en Le Freak.

0: Ja, een hele verzameling mensen hier hebben hier aan gewerkt. Major Lazer samen met DJ Snake en Mo. En het liedje heet Lean On. Verhaaltje over Alex Warren. Die ging eens een keertje met zanger Ruben Annick Nederlandse lekkernijen proeven. En dat was voor Alex niet echt een hele goede ervaring. Oh, nee, kijk, dat moeten we helemaal niet hebben. Dat moet Alex drop hier ook.
1: Dit is drop.
2: Drop.
1: These are the sweet ones. So you got lucky.
2: Oh, cool.
3: That's not sweet.
2: Oh my god.
1: It's very good for your voice.
2: No, it's not.
0: It's very good for your voice. No, it is not. Well, it is Alex Warren. Misschien had hij toch eerst even moeten slikken voordat hij de commentaar op gaf.

0: Phil Collins and Another Day in Paradise. Het is het enige liedje waar hij ooit een Grammy mee heeft gewonnen. Voor de categorie. Even kijken, dat moet ik goed zien. Ja, waarvoor was het ook weer?
1: Voor Record of the Year.
0: Voor Record of the Year was dat, ja. Nou ja, ik vind het dus opvallend. Want die andere, In the Air Tonight. Dat is een van mijn favoriete liedjes uit Miami Vice. Daar hoorde dat dan bij in mijn hoofd of zo. En het is waanzinnig. Misschien wel de meest legendarische plaat die hij ooit heeft gemaakt. En daar won hij dan alleen een Grammy voor de video. Ja, dat is toch opmerkelijk, hè? Tijd voor hagelnieuwe muziek, The Bauza. En dan denk ik dan aan Bowser van Mario. Maar nee, dit is andere koek. Hier is nieuwe muziek van Bauza. Het heet Magnetic.
2: Radio 2.

0: werk van Bauza. De Bauza, moet ik zeggen. En er gaat nu een droom in vervulling, een jeugddroom. Want ik mag gaan crosstalken met de one and only Eddie Keur. Hallo, Eddie.
1: Dankjewel, Sam. Wat lief dat je dat zegt.
0: Nou ja, ik heb vroeger met veel liefde naar je geluisterd. Ik zag je aan de buis gekluisterd.
2: Met de nadruk op vroeger.
0: Vroeger wel, ja.
1: Wacht even, zit iedereen even dicht.
0: Echt nog uit de tijd van Radio Tingold, weet je wel. Met Tom Mulder en dan zat je daar. En volgens mij aan de Vijzelgracht of zo, Vijzelstraat.
1: Nee, ik heb daar nooit... Nee. Tom en ik hebben elkaar eigenlijk een beetje ontweken. Soms heb je iemand bij zo'n zender. Dat komt bij elke zender wel voor, denk ik. Maar later zijn we wel op good terms gekomen. Zeg, oh ja, Eddie Keur, ja. Zullen lukken, dus ook, ja. Zo. Ja, het was een schat van een man en ook een moeilijke man. Maar een eer om met hem te werken, inderdaad.
0: Dus voor jou was dat een eer. Voor mij is het nu weer een eer. Dus ik vind het hartstikke leuk.
1: Dankjewel, man. Ja, nou, lief dat je het zegt.
0: Een bijzonder moment in mijn leven.
1: Nou, schat, ik weet niet wat ik zeggen moet.
0: Nou, vertel eens wat je in je show hebt zometeen.
1: Wij hebben zometeen Jan Dino, Asperaat. Ik had daar een leuke gezongen naamjingle van. Maar
0: verbinding met Curaçao zometeen.
1: Ja, zeker. Ja, dat doen we via beeld en geluid. Hè? Wat op zich weer een leuke naam voor een stichting zou zijn. Hier op het terrein van de NPO misschien.
2: Ja, moet je eens proberen.
0: En is er idee. Ook iemand jarig? Of zo? Ik zie helemaal vlak.
1: Gisteren.
0: Is dat gisteren?
1: Gisteren was Ireentje jarig. Oh. En die is nu wakker geworden.
2: Ja, en die denkt dat ik dat niet gevierd heb. Dus hij heeft alles uit de kast gehaald samen met Stefan. Met slingers, ballonnen. Je hebt ook iets geblazen.
0: Ik heb op je ballon lopen blazen.
2: Ja, nou, het is toch heerlijk dat een idee alleen al zijn.
0: Ik ga eens even muziek instarten, denk ik. Want
2: nou, waarom?
0: Dan kan
2: we hebben net een leuk gesprek.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk. Misschien kom ik straks nog even langs.
2: Oké, gezellig.
0: Doei! Tijd voor muziek van de Carnegie. Dus nog eventjes op de valreep hier. Een hallo met Daniel. En ik zeg dan tot morgen. Dan is er weer een nieuwe hallo met Daniel. En misschien ben ik dan nog iets soepeler in de spelletjes dan vandaag. Zou zomaar kunnen. Veel plezier met Eddie zometeen. Ik spreek je morgen. Doei!

0: En dit is het geluid van de dag.
1: President Trump just finished his $14 million project on the Lincoln Memorial Reflecting Pool to make the water... Are you saying blue? Okay. He was trying to make the water American flag blue, but due to algae growth, it's now a bright green. Take a look. This is real. Yeah, Trump was going for Avatar and he ended up with Shrek.
0: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
4: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. We gaan.
6: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
7: Precies! Worstje?
6: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
7: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
6: Nee,
7: meerdere
6: nee,
7: worstjes.
6: Dankjewel.
7: 20 worstjes.
6: Ik hoef geen worst.
7: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
6: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
7: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
6: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet.

0: Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, er is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ik heb heel veel buikpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Luistert, weet meer.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
10: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Het is 4 uur in Nederland. Even Sam Sewega. Sam heeft hij eigenlijk. Leuke vent ook. Bedanken voor de afgelopen uren. En tot wederom. Wederom. Wij gaan naar het nieuws van 4 uur met Lieselotte Thomas. Een bijzonder goedemiddag.
12: Goedemiddag. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren, melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Dat bestand zou een uur geleden zijn ingegaan. Rond die tijd werden nog wel explosies gehoord. Afgelopen nacht en ochtend waren er nog aanvallen in het zuiden van Libanon, waarbij doden vielen. Doordat de aanvallen in Libanon doorgingen, stond het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU moet worden afgedragen veel te hoog. Premier Jette is in Brussel voor onderhandelingen over de begroting en noemde de nieuwe meerjarenbegroting van €285 miljard per jaar gewoon niet goed. Volgens correspondent Ardy Stemerding zal er de komende tijd flink over worden gediscussieerd.
13: Elk land gaat vooral voor zijn eigen belang. En elk land heeft ook nog eens een keer in zijn eentje de mogelijkheid om de hele begroting tegen te gaan houden. Dus één voorspelling kunnen we in ieder geval al wel maken. Vandaag gaan ze hier niet uitkomen. Reken maar op maanden vol discussie over het Europese geld.
12: Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en in Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. Vooral het opsporen van contacten van besmette mensen gaat heel moeizaam. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Volgens de politie kunnen die verstopplekken overal zitten.
14: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
12: De politie vond onder meer in het Brabantse Zevenbergen een werkplaats waar die verstopplekken werden ingebouwd. Sinds januari is het hebben en het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer dan nog.
11: Wacht even, ik heb mijn zusje. Heeft ook verborgen ruimtes. Ik denk, heb je de nummer?
12: Nee.
11: Nee. Okay.
12: Helaas. Het weer, eind van de middag en vooral vanavond kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat wordt mogelijk later nog uitgebreid naar andere provincies. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Morgen zon en stapelwolken. En overwegend droog bij 23 tot 31 graden.
11: Ja, kort samengevat, het weer zal vandaag net zo zijn als ik. Over de 30 en bloedheet. niet vergis. Daar is die Tim Schaap, goedemiddag.
15: Zeker, goedemiddag Eddie.
11: Fijn dat je er bent, hallo.
15: Ja, dankjewel, jij ook.
11: Hallo,
15: het is druk onderweg, dus we zijn niet de enige. Ja, ja, het is hartstikke druk, we aansluiten op veel plekken. Bijna 500 kilometer in totaal, Eddie. Wat opvalt is onder meer de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 15 kilometer en 35 minuten. Verder de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Nog een kwartiertje. Eerder was er een kapot auto daar zo. Okay. Nu is de weg weer helemaal vrij. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oude Rijn en Knoop het Lunette. Een half uurtje door ongeluk, door een, wegwerkzaamheden. En
11: wat
15: dan
11: het
15: ongeluk, ja, sorry, werkzaamheden. Het is voor mij ook warm. Ja. En dan de A16 Antwerpen-Breda tussen Meer en Knoop het Galder. Daar vielen door een ongeluk 3 kilometer en 25 minuten, Eddie.
11: Heb jij je eentje al ook gefeliciteerd?
15: Nee.
11: Ja, zou
15: nee.
11: Maar eens even doen.
15: Gefeliciteerd, Irene.
16: Ja, dankjewel, Tim.
15: Drie dikke...
16: Wat heerlijk.
11: Oh, lekker. Ja, lekker. Tot zo weer, Tim.
15: Alsjeblieft. Tot zo, dames. Ja,
16: hoe ziet Tim eruit?
11: Ja, heerlijk. Maar als je gaat zoenen, blijft hij lekker. Oh. Dus, dat kan echt niet, mensen. We gaan door met de show en we gaan prijzen weggeven in verband met aanstaande zondag. Een heel uur gaat het over Vaderdag. Kortom...
17: Blijf er lekker bij.
11: Tot zo.
17: Tot zo.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
27: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
28: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
27: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
29: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: voor Nederland. Zomer op je radio. Ja hoor.
1: Kunt u iets vertellen over uw trauma?
2: Nou, toen kwam hij het strand op en deed hij zijn shirt aan.

0: dat is toch ongeveer een heerlijkheid. En we zijn er gewoon, hoor.
1: He, gezellig.
0: Ja, zeker. Tot 6 uur vandaag. Ook op deze week weer de allergrootste zender van Nederland. Dankzij jou, de luisteraar. Zeer bedankt daarvoor. Keurende middag, zoals gezegd. Tot 6 uur.

0: dat is maar heel nipt, want vanmorgen hadden ze nog niet gestort. Maar 1 over 12 heeft de NPO gestort. Daarom zijn we er gewoon ook vandaag.
1: Zo is het.
0: Ze daarmee stoppen, dan komen we niet meer.
1: Ja, nee, zeg, zijn we besodemieterd.
0: Ach, er zijn mensen meekijken via de beelden en die schrikken zich letterlijk een hoedje. Want wij alle drie, dus zowel jij, Irene, als ik, als die gekke Stefan, we hebben allemaal een hoedje op.
1: Ik heb nooit zo'n hoedje op, maar ik voel me daardoor echt nog even jarig, hoor, zo.
0: Nou ja, jij was gisteren jarig. Nou, je jongste kind was erbij, hoor. Gefeliciteerd.
1: Mensen moeten echt naar de beelden kijken. We zien er niet uit.
0: Nee, we behouden het hoedje niet op. Want dit is natuurlijk puur...
1: Even voor het idee. Dankjewel. Het was gisteren. En ik heb het idee dat ik wat warriger ben geworden. Want ik ging gisterenochtend boodschappen doen.
0: Ja.
1: En toen... je krijgt toch visite. Je moet dingetjes halen. Ja. Dus ik rij op een gegeven moment. Ik gooi het achterin de auto. Ik rij achteruit. En toen bam! Ik rij zo bij de parkeergarage van een grote supermarkt. Zo de TL-buis van het plafond af.
0: Ach, dat meen je niet.
1: Mijn klepstof nog open.
0: Zo'n korting te krijgen, hè?
1: Nee, dat was natuurlijk een fanfaasje. Dat was natuurlijk een toestand.
0: Ja.
1: En nou ja, dus al die mensen erbij. Het was echt, ja, ik was heel erg jarig, maar op de verkeerde manier.
0: Dat begrijp ik natuurlijk over. Maar misschien kun je een kleine resume geven wat er in de show zit.
1: Oh, wil je dat? Ik dacht, misschien vertel ik nog iets leuks over. Nee hoor.
0: Nee, heb je nog iets? We gaan jouw verjaardag natuurlijk zo meteen.
1: Nee, tuurlijk.
0: Ik heb ook een liedje voor je gemaakt, namelijk.
1: We hebben Jandino Asperaat. Die zit nog op Curaçao en die viert een beetje zijn jubileum. Hij zit 20 jaar in het vak, heb ik begrepen. Maar er is ook een theater wat 35 jaar bestaat. En daar gaat hij een show geven. Nou, de hoed en de rand.
0: Hij zit zo lang in het vak.
1: Ja, nou ja, lang. 20 valt er wel mee.
0: Ja, maar hij heeft ook 20 jaar op het toneel gestaan. Hè? Jij is al naar huis geweest tussen tijd, neem ik aan.
1: Hij is ondertussen wel naar huis. Maar ik vind het wel meevallen. Wij zitten toch allemaal veel langer in het vak. Moet ik stoppen met praten?
0: Kortom, zo meteen.
2: Jandino Asperaat.
0: Hier op het apparaat. Dus dan weet je, je bent wel een beetje lang verstuk. We gaan bellen. Zometeen met de koning, mensen. Met de koning. Nou, dat is niet zomaar wat. Hoop mensen willen dat ook. Maar wij hebben hem wel aan het apparaat.
1: Ja.
0: En het gaat dan over meneer de koning. Die is de baas van de arena. Maar wij maken ons namelijk een beetje zorgen. Of dat allemaal wel goed gaat vanavond met de toppers. Want moet wel dicht, hè?
1: Ja, mijn dochter is er ook. Die zit ergens hoog op de tweede ring. Ik denk, ze moet ijs mee. Moet ze dat op haar hoofd zetten? We willen weten wat het hitteplan is van de arena voor de toppers.
0: Ja, dat wil je toch vaak. Dat soort dingen. Die wil je toch graag weten?
3: Nee.
0: Oh, nou, ik wil dat wel. Nou, ik ben ook wel iemand die mezelf snel zorgen maakt, hoor. Want ik maak mij een beetje zorgen, Irene, even een persoonlijk momentje, over mijn buurvrouw.
1: Wat is daarmee?
0: Ja, mijn buurvrouw maakte ik me toch een heel klein beetje zorgen. Want ja, je wordt gewaarschuwd dat je veel moet drinken, hè? Dat is belangrijk. Dus ik loop even naar de buurvrouw toe en die vrouw is 91 en slecht ter been.
1: Mm.
0: Dus, maar goed, je wordt overal voor gewaarschuwd dat je dus veel moet drinken. Ik zeg, moet u nog iets van de supermarkt hebben? Oh ja, inderdaad, ja. Nou, graag, dat zou mooi zijn. Ja, goed, ja, toch? Want je wordt dorstig, je wil natuurlijk wat. Maar na een uurtje 4 had ik nog steeds...

0: spel. Maar je moet in de eerste instantie een aardig mens zijn. Want dat je bekend bent, we don't give a fuck.
1: Zo.
0: Een aardig iemand. Wie zegt hier?
2: Goedemiddag.
0: Dat zijn drie verschillende. Hoor jij het al een beetje hierheen?
1: Nou, hij doet een beetje typetjes, lijkt wel. Nou, toevallig weet ik wie het is, maar het is heel moeilijk.
0: Een tip geven?
1: Ja, nee. Ja, nee. Nee? Ja, hij doet iets wat de naam heeft van een dier.
2: Goedemiddag. Oh,
0: en heeft hij niet wel eens gewerkt met in het verleden met Ruben Nicolai?
1: Dat is al iets te veel.
0: Iets te veel.
1: Maar goed, weet je het, van wie deze goedemiddag is? Ga naar de NPO Luister-app en geef die naam door. En wellicht win jij de Eddie Beer.
0: Zo simpel. Wie zegt hier...
2: Goedemiddag.
0: Wij gaan naar The Underdog Project, mensen. Oeh, dat heb ik lang niet gehoord hier. Pak je telefoon, doe mee. Hey. Lekker, de Summer Jam 2003.
3: Handjes in de lucht.
0: Heter wordt het niet.
4: Nou, Eddie gaat zo zijn shirt uittrekken.

0: Underdog Project. Vrienden, even een serieuze mama, een dingetje. Want onze lieve vriendin is natuurlijk jarig geweest. Ja, natuurlijk. Daar gaan we even iets aan doen voor Irene Mors.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Een liedje voor je gemaakt bij deze.
2: Heb je helemaal geknutseld thuis?
0: Dit heb ik helemaal thuis geknutseld.
2: Ach, wat lief.
0: Ja, nou, toch 40 jaar oud. Het is van 50 poppen van afgelopen. Dus het is niet dit dingetje geworden. Maar hoe was het schat om 59 te worden? Wat doet het met je 60ste levensjaar?
2: Ja, het is wat het is. Ik doe verwarrende dingen. Ik val veel.
0: Je hebt wat bloemen gehad, hè?
2: Ja, ik heb veel bloemen gehad. Ik heb bloemen van jullie gehad, ja. Eddie. Leuk dat je daar naar linkt. Bedankt voor de bloemen, Eddie.
0: Het is niet
2: dat
0: je
2: ja, Eddie, ik heb je al 3 keer bedankt voor de bloemen. Jezus, verdomme, Eddie. Je bent zo dwingend.
0: Luister, schat. Stop de muziek. Ik heb een liedje voor je gemaakt.

0: Hoe vind je dat?
1: Nou, dat vind ik wel heel erg lief.
0: Vind je niet leuk?
1: Ja, waren mooie woorden, Eddie. Dank je wel.
0: Nou, ik heb echt op mijn knieën gezeten.
1: Waar moet dat daar nou weer in? Nou ja, is het dat... zo'n mooi liedje, begin je er weer over.
0: Ja, maar dat geeft het natuurlijk.
1: Maar mijn benen worden wel heel mooi voor jouw informatie. Dus ja,
0: nou,
1: ja.
0: Gefeliciteerd daarmee. En met je mooie verjaardag. Ik hoop dat de aankomende decennium nog een radio met jou mag maken. En daarna is het wel mooi. Vind je het, Stefan?
1: Ja, dan
2: nou,
1: is het...
2: ik vind morgen al mooi, denk ik.
0: Oké, die is ook voor het laatst. En jij mag een plaatje uitkiezen, want het is jouw dag.
1: Mag ik iets uitkiezen?
0: Ja, waar heb je voor gekozen?
1: Nou kijk. Nou, je begint een nieuw levensjaar, dus het is een brand new year, hè, zeg maar. En sommige mensen vieren dat met oud en nieuw, zo happy new year. En ik vier dat altijd op mijn verjaardag. Dan is het de volgende dag, begint je nieuwe jaar. En ik vind eigenlijk, niet een happy new year liedje is niet gepast, maar wel brand new day.
0: Oh, wat leuk. En in dit geval brand new gay, want dat is natuurlijk ook een anthem geweest. Gaan we die speciaal voor jou draaien?
1: Ja, iedereen die dat leuk vindt.

0: Maar, goedemiddag.
1: Ja, het was ook moeilijk. Aan de telefoon hebben wij hangen uit Driebergen, 32 jaar. Tristan Zekeris, bijzonder goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Eddie. Goedemiddag.
1: Ja, dat vind je ook jingeltje, hè?
2: Hartstikke leuk.
1: Ja, maar het is ook leuk. Je klinkt lekker opgeruimd. Wat maakt je zo blij vandaag? Mag ik eens vragen?
2: Nou, ik wou zeggen het weer, maar het is mij toch eigenlijk iets te warm nu buiten.
1: Ja?
2: Dus ik doe het rustig aan, voor zover mogelijk.
1: Heb je al iets uitgetrokken toevallig?
2: Nee, dat dan weer niet.
1: Oké, want ik heb namelijk een sticker bij mij op de deur geplakt, bij de voordeur. In verband met de hitte loop ik de hele dag naakt. Dus aanbellen op eigen risico.
3: Nou, dat snap ik. Het is wel schrikken.
1: Dus,
3: Tristan, jij stelt altijd te entertainen in een pretpark. Ben je daar nu ook?
2: Nee, vandaag.
3: Oh, oké. Okay. Maar wat heb je dan aan?
2: Ik heb nu gewoon.
3: In het pretpark, zou ik maar zeggen.
2: Oké. Dat speelt zich veelal af in de winter dat ik daar sta. Dus dan is het hele lekkere warme kleding.
3: Niet interessant, lekker. Nee, dan stoppen we ermee.
1: Lekker met z'n tweeën, zo'n beer.
3: Nee,
1: we hadden gevraagd aan jou: van wie is deze?
0: Goedemiddag.
1: En jij meende het goed te hebben, hè?
2: Ja, nou eigenlijk wist ik het al door de hint van Irene. Maar toen jij nog met een hint kwam, toen was het eigenlijk vrijwel zeker. Ruben van der Meer.
1: We gaan eens even checken.
0: Ja, dat is goed. Het was de goedemiddag van Ruben van der Meer.
1: Ja! Gefeliciteerd, Tristan.
3: Ja.
2: Dankjewel.
3: Je krijgt een eddybeer thuis gestuurd.
1: Hou eens omhoog.
3: Ik hou hem nu omhoog. Ja. En als je lekker mee knuffelt, krijg je het lekker nog warmer.
1: Dat is zo. Met hoeveel ben je thuis, Tristan?
2: Sorry, wat zei je?
1: Met hoeveel personen ben je thuis?
2: Op dit moment alleen.
1: Maar woon je ook alleen?
2: Ja.
1: Oh, geen relatie?
2: Nee.
1: Oké, dan blijven we even hangen. Dan bellen we je zo terug. De beer komt zo snel mogelijk. Ik wens jou een prachtig weekend. Fijn dat je meedeed.
2: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
1: Thank you.

0: het begint met creativiteit, dus ik weet niet alles. Wij gaan naar Olivia Dean en So Is It.
1: Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Bram, moet je wat zeggen. En it's so easy. Er zijn meerdere mensen die ook hits hebben gehad met diezelfde titel. Jaren geleden. Misschien dat je deze nog kent natuurlijk. Linda Ronstadt is op de radio. And it's so easy. It's so easy. Ja, precies. Iedereen is het klaar voor het. Doe maar, vriendin.
1: Ja, dat is, nou ja, het is warm.
0: Je ziet ook alles, hè, jij?
1: Wat zeg je?
0: Je merkt ook alles.
1: Ja. Ja. Nee, ja, maar goed, jongens, wat kan ik anders zeggen? Iedereen is daarmee bezig. En hier en daar zijn er hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, ook hagel. En zware windstoten worden verwacht aan het eind van de middag. In Limburg geldt nu code oranje, mensen, blijf binnen. En dat wordt later uitgebreid naar andere provincies. Vannacht ook kans op buien, morgen zon en stapelwolken. En overwegend droog bij 23 tot 31 graden.

0: Tim Schaap, goedemiddag vriend.
1: Hola die, hi, goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent, jongen.
1: Jazeker, leuk dat jij er ook bent. Het is hartstikke druk onderweg. Er staan veel files, met name richting het zuiden van het land. De langste file kun je vinden op de A16 richting Breda vanaf de Belgische grens. Wanneer je het land binnenkomt rijden, meteen gezellig in de file. Ongeveer 6 kilometer en 3 kwartier. Er gebeurde een ongeluk bij knoop het Galder en de rechterrijstrook is dicht.
0: Nou, ik vind dat jullie het nog heel erg goed doet, moet ik zeggen. Mag ik dat
1: zeggen? Dank je. Ja, ja, dat mag.
0: Je bent best wel een genie op dit vlak.
1: Ja, nou, ik doe het ook wel 40 uur per week, hè? Dan weet je het vanzelf wel.
0: En de verkeersinformatie?
1: Doe ik er wel eens naast.
0: Ja, want de wereld zit bijna zonder geniale figuren. Dat moet ik echt zeggen. Einstein is dood. Beethoven is er ook niet meer. En eerlijk gezegd, ik voel mezelf ook niet zo lekker meer. Dus,
2: Dankjewel. Ben je gek op mezelf, hè?
0: Ja, ben je gek op mezelf. Ja, het is 5:05. Excuses dat we iets later zijn. Geen lijfstraffen, hoop ik, Lieselot.
3: Nou ja, daar denk ik even over na.
0: Oh, lekker.
3: De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Sinds januari dit jaar is het hebben en maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Terwijl de meeste mensen zitten te chillen op een strandje of aan het zwembad, gaat Harco, een hulporganisatie in Helmond, op zoek naar daklozen. Gewapend met een krat trekt hij de straat.
2: Het is warm. En iedereen...
0: Je ziet ook alles, hè jij?
2: Wat zeg je?
0: Je merkt ook alles.
2: Ja. Nee, ja, maar goed, jongens, wat kan ik anders zeggen? Iedereen is daarmee bezig. En hier en daar zijn er hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, ook hagel. En zware windstoten worden verwacht aan het eind van de middag. In Limburg geldt nu code oranje. Mensen, blijf binnen. En dat wordt later uitgebreid naar andere provincies. Vannacht ook kans op buien, morgen zon en stapelwolken. En overwegend droog bij 23.

0: Tim Schaap. Goedemiddag, vriend.
1: Holladier, hallo, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent, jongen.
1: Jazeker, leuk dat jij er ook bent. Het is hartstikke druk onderweg. Er staan veel files, met name richting het zuiden van het land. De langste file kun je vinden op de A16 richting Breda vanaf de Belgische grens. Wanneer je het land binnenkomt rijden, meteen gezellig in de file. Ongeveer 6 kilometer en 3 kwartier. Er gebeurde een ongeluk bij knoop het Galder en de rechterrijstrook is dicht.
0: Nou, ik vind dat jullie het nog heel erg goed doet, moet ik zeggen. Mag ik dat
1: zeggen?
0: Dank
1: je. Ja, dat mag.
0: Je bent best wel een genie op dit vlak.
1: Ja, nou, ik doe het ook wel 40 uur per week, hè. Dan ben je het vanzelf wel.
0: En de verkeersinformatie?
1: Doe ik er wel eens naast.
0: Ja, want de wereld zit bijna zonder geniale figuren. Dat moet ik echt zeggen. Einstein is dood. Beethoven is er ook niet meer. En eerlijk gezegd, ik voel mezelf ook niet zo lekker meer. Dus, dankjewel.
2: Ben je gek op mezelf, hè?
0: Ja, ben je gek op mezelf. Ja, het is 4:55. Excuses dat we iets later zijn. Geen lijfstraffen, hoop ik, Lieselot.
2: Nou ja, daar denk ik even over na.
0: Oh, lekker.
2: De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Sinds januari dit jaar is het hebben en maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Terwijl de meeste mensen zitten te chillen op een strandje of aan het zwembad, gaat Harco, een hulporganisatie in Helmond, op zoek naar daklozen. Gewapend met een krat trekt hij de straat op en de bossen in. Want daar gaan dakloze mensen met deze hitte vaker naartoe.
3: Ik heb hier in ieder geval flesjes water of fruit. Mm-hmm. Dat is sowieso altijd wel goed gekoeld. En dan heb ik in de auto nog petten en zonnebrandcreme. Vooral omdat de temperatuur nu echt boven de 30 graden gaat.
2: Sinds gisteren geldt in het hele land het hitteplan. Mensen krijgen het advies goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of hoed op te zetten. En in de zorg wordt er beter op ouderen en kwetsbaren gelet. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter naar de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu nog bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd.
0: Ja, dus dat hebben ze laten weten bij De Ruiter. En ze blijven ook gewoon vlokken blijven maken. Dankjewel. Ja, dat is wel goed. Ik ben een gek op naam zelf, hoor. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, hoor. Oh, door tot 6 uur.

0: Tim Schaap. Goedemiddag, vriend.
1: Hola, die hi, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent, jongen.
1: Jazeker, leuk dat jij er ook bent. Het is hartstikke druk onderweg. Er staan veel files, met name richting het zuiden van het land. De langste file kun je vinden op de A16 richting Breda vanaf de Belgische grens. Wanneer je het land binnenkomt rijden, meteen gezellig in de file. Ongeveer 6 kilometer en 3 kwartier. Er gebeurde een ongeluk bij knoop het Galder en de rechterrijstrook is dicht.
0: Nou, ik vind dat jullie het nog heel erg goed doet, moet ik zeggen. Mag ik dat
1: zeggen? Ja, dank je. Ja, dat mag.
0: Je bent best wel een genie op dit vlak.
1: Ik doe het ook wel 40 uur per week, hè? Dan ben je het vanzelf wel.
0: En de verkeersinformatie?
1: Doe ik er wel eens naast.
0: Ja, want de wereld zit bijna zonder geniale figuren. Dat moet ik echt zeggen. Einstein is dood. Beethoven is er ook niet meer. En eerlijk gezegd, ik voel mezelf ook niet zo lekker meer.
2: Dankjewel. Ben je gek op mezelf, hè?
0: Ja, ben je gek op mezelf. Ja, het is 5:05. Excuses dat we iets later zijn. Geen lijfstraf, hoop ik, Lieselot.
2: Nou ja, daar denk ik even over na.
0: Oh, lekker.
2: De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Sinds januari dit jaar is het hebben en maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Terwijl de meeste mensen zitten te chillen op een strandje of aan het zwembad, gaat Harco, een hulporganisatie in Helmond, op zoek naar daklozen. Gewapend met een krat trekt hij de straat op en de bossen in. Want daar gaan dakloze mensen met deze hitte vaker.

0: Over de zomer.
1: Gezellig.
0: Ja, dat is ook gezellig natuurlijk. Ik was
1: niet uitgebroken. Blijf in thema, begrijp ik.
0: Ja, natuurlijk.
1: Boys of Summer.
0: Boys of Summer. Toen dacht ik, oh, dat je wil het even stipuleren nog.
1: Nou ja, die draaien net. En, dus ja, dat is dus ook, ja, ik snap het wel.
0: Ja, maar dat staat er allemaal niet voor niks in natuurlijk.
1: Het grijpt zo in elkaar over.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, mocht jij een lekker nummer willen horen waarbij je een ontzettend heerlijk zomers gevoel krijgt. Die denkt aan Spanje terug, van al die leuke tripjes ergens met bloedhete dagen. Nou, laat het vooral weten.
0: Ja, bijvoorbeeld deze. Oh, vind ik zo ontzettend leuk. Hey, deze nog. Speciaal voor alle mensen met een papegaai. Paré had decennia geleden een hele grote hit.

0: Goedemiddag.
1: Ja, je moet even naar de beelden kijken, Eddie. Ja.
2: Kijk naar de beelden.
1: Wat gebeurt er, Jasmina?
2: Allemaal.
1: Hallo, Curaçao.
2: Ik zag je met een fluit in je mond.
3: Wat hoor
2: ik? Ik zeg, ik zag je net staan met een fluit in je mond.
3: Ja, ik ben er. Jongens, laat je nog even horen.
1: Jandino,
2: misschien moet je je telefoon even horizontaal houden, schat. Ik weet dat het nog niet afbetaald is, maar... kun je je telefoon horizontaal houden?
3: Okay.
2: Horizontaal graag, je telefoon.
3: Oké, ik ben nu klaar voor de interview.
2: Goed zo. Hou je telefoon even horizontaal.
3: Maar niet mijn kind.
2: Ja, ik zie het. Maar goed, daar hoort het allemaal niet. Goed zo, heb jij een leuke vraag voor hem?
1: Ja, zeker. Ik hoop dat hij mij hoort, want anders heeft het geen zin. Hij had net even, ik denk dat het zijn zoontje was die even in beeld hield. Er zijn allemaal mensen in het blauw op Curaçao. Ik denk dat ze allemaal bezig zijn ook met natuurlijk het team van Curaçao, wat morgen weer aan de bak moet. Na een nederlaag tegen Duitsland hebben ze morgen misschien meer kans, Jandino?
3: Ja. Nee. Eerste, dit is niet mijn kind. Een prachtig kind, niet de mijne.
1: Oh, sorry. Dan weten we dat ook. Ja, weet je dat zeker, Jandino?
3: Tegen Duitsland. Ik ga je vertellen waarom. Die ene punt van ons telt voor 10. Dus eigenlijk hebben wij 10-7 gewonnen.
2: Ja, daar zo kan ik ook winnen.
1: Nee, maar er is zoveel trots. En met heel veel trots en plezier gaat iedereen morgen weer kijken. Maar daar gaat het niet over, Jandino. Want we moeten het over jouw show hebben.
2: Ja, en daarnaast zit je al 20 jaar in het vak, heb ik begrepen. Voelt het een beetje als een mijlpaal, Jandino? Of is dat een obligate vraag?
3: Nou, maar ik kan het eigenlijk niet eens geloven hoe ver we zijn gekomen.
2: Nee, wij ook niet.
3: 20 jaar en nog steeds, zeg maar, zoveel lieve mensen die van ons houden. Die naar de shows komen, de zalen zijn vol. We hadden het laatst eigenlijk erover en dan ga je naar beelden kijken van hoe ver je bent gekomen. Van zalen van 11, 12 mensen naar volle bakken. En dat het nog steeds gebeurt is echt bijzonder. Dus ik ben blij en eigenlijk ook een beetje verbaasd. We zijn er nog.
1: Ja, je bent er nog. Je gaat het vieren met een grote jubileumshow. Dat wordt een serie, denk ik. Maar je viert het. Je jubileumavond vier je in het nieuwe Luxor in Rotterdam binnenkort. Want dat is daadwerkelijk je jubileumviering, toch?
3: Nou ja, dat wordt eigenlijk... Ja, het is best wel bijzonder gegaan. Luxor bestaat 25 jaar.
2: Klopt.
3: Daar heb ik ooit gewerkt. Daar ben ik begonnen met werken. Kameretten bestaat 60 jaar. Daar is mijn carrière begonnen. En ik besta dan 20 jaar met mijn carrière. Dus het komt eigenlijk samen. Dus we krijgen een driedubbele feestje. Dus dat vieren we eigenlijk de 26e in de grote zaal. En dan hebben wij vanaf
1: 26.
3: September gaan we dan echt de jubileumshow met alle typetjes, band, dansers. Dan gaan we echt 97 keer door het land in Nederland dat vieren.
2: Komt de Judesca ook nog voorbij?
3: Judesca komt zeker erin.
2: Leuk.
3: Ja, ik kan geen jubileum doen zonder Judesca.
2: Ja, precies. Of ze druk met de kip. Dat zou ook nog deur kunnen, hè?
3: Ja, die is aan het bakken. Maar daarna... Ja. Die dag gaat er ook zeker heet worden.
1: Maar Jandino, jouw data moet iedereen maar eventjes op jouw website opzoeken. Maar wanneer was precies Rotterdam, zei jij, 26?
3: Ja, Rotterdam is 26 juni. Er zijn nog een paar kaarten te verkopen, te koop. En dan zitten we met 1600 man daarin. En dat wordt een hele mooie avond.
2: Nou, dan mag je wel snel zijn, maar dat is binnenkort eigenlijk al, hè?
1: Ja, je mag het vliegtuig
3: John Williams, vastpakken. Het wordt best een bijzondere avond.
2: John Williams, heb je ook bekende mensen gevraagd?
3: Laat je het niet horen, laat je het niet horen.
2: Het is een schat, jongen.
1: Jandino, we hebben een beetje een rommelige verbinding, maar het is duidelijk, je grote jubileumshow gaat lopen. Het start je in het nieuwe Luxor in Rotterdam op 26 juni. Veel plezier nog op Curaçao en laat ze winnen morgen. Of in ieder geval scoren.
2: Zo is dat. En
3: wij
2: veel plezier daar.
3: Klaar voor.
2: En tot slot ben je weer klaar voor een plaats met Gerard Joling. Dat heb je ooit gedaan, hè? Je hebt het ooit met Gerard gedaan, toch?
3: Gerard heeft me laatst weer gevraagd. Misschien doen we wel mee met zijn nieuwe, met zijn laatste.
2: Dat zou leuk zijn. Heel veel plezier op Curaçao met je nieuwe shows. En we gaan Gerard en jou even draaien. Mijn liefde. Dankjewel, Joling.

0: lekker een beetje uit dat pure saus. Ja. En zo. Ik wist dat niet dat Jandino en Gerard met elkaar gedaan hebben.
1: Ja, die hebben het met elkaar gedaan. En hoorde je dat hij... Eigenlijk mocht hij dat waarschijnlijk niet zeggen. Maar hij is er dus blijkbaar bij.
0: Ja, ik lag onder het bed. Ik hoorde Gerard roepen.
2: Niet drinken! Nee, dat is de NPO Radio 2. Ja.
0: Nou, voor je dat zo gek krijgt om dat te zeggen, daar moet je wel vroeger op staan, denk ik. Het is alweer bijna 5 uur, mensen. Ja, gaat snel als
1: een
0: gezellig.
1: Een zomersnummer nog willen we graag.
0: Ja, Marcel, goedemiddag. Hallo Marcel. Je hangt Marcel aan de lijn. Ah, hij gaat over.
1: Oh, hij gaat over.
0: Nou, vind ik altijd heel spannend.
1: Ja, ik ook.
0: Wel opgenomen wordt überhaupt.
1: Neem jij op als je het nummer niet herkent?
0: Nee, absoluut niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee, ik doe
1: dat is
0: niet.
1: Ook een beetje het probleem.
0: Ja?
1: Maar Marcel, als hij aan het luisteren is, moet hij nu gewoon opnemen.
0: Ja, het kan ook zo zijn dat het me te lang duurt. En dan, dat is nu eigenlijk al. Dus ik ga gewoon de plaat draaien voor Marcel. Dankjewel, Marcel. Je had op de grootste van Nederland kunnen zitten. Ik heb een zusje overigens. Maar het is niet gelukt. Jouw moment of fame is gewoon voorbij.
1: Het is wel feestelijk zomers dit, hoor.
0: Ja, tuurlijk. Lekker zomersplaatje. Speciaal voor Marcel en voor iedereen die in de auto zit te puffen zonder airco. Speciaal voor jullie de handjes op elkaar hier nu bij Radio 2. Met de Gypsy Kings voor Marcel. Baila mee, baila mee.

0: speciaal.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon kozijnen.
2: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: En voorbij! Ja!
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Morgenavond, Nederland-Zweden.
7: Met links in de goal!
6: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
8: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
6: Morgenavond, Nederland-Zweden
8: op NPO Radio 1.
9: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
16: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis, tussen 12 en 3 uur, met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
17: Het is op een paar seconden na 4 uur. En dat betekent dat het tijd is voor Lieselot Thomassen met het nieuws van 4 uur. Of 5 uur in dit geval. Jij moet ook niet drinken tijdens de show. Sorry, mijn excuus daarvoor. Lieselot, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het meisje van 15 dat is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis en niet veel later werd ze aangehouden. Israël en Hezbollah hebben per direct een staakt het vuren afgesproken, melden internationale media op basis van bronnen. Het akkoord zou om 3 uur vanmiddag zijn ingegaan, maar in de praktijk merken Libanezen daar nog weinig van, zegt correspondent Daisy Moore.
19: Er is hier inmiddels best weinig vertrouwen in de betekenis van het woord staakt het vuren. Het afgelopen uur zijn er in Zuid-Libanon ook weer luchtaanvallen geweest, toen het dus al was ingegaan. Dus dat kunnen toch maar weinig mensen hier heel erg serieus nemen inmiddels. En echt een beetje het gevoel van eerst zien, dan geloven.
18: Ook vannacht en vanochtend waren er nog aanvallen in het zuiden van Libanon, met tientallen doden tot gevolg. Door de aanvallen stond het akkoord tussen de VS en Iran onder druk. Een einde aan het geweld in Libanon was onderdeel van het akkoord en een eis van Iran. De man die dreigde een moordaanslag te plegen op een school voor speciaal onderwijs in Kampen is aangehouden. Op TikTok zei een man gisteren met 3 vuurwapens naar de school te komen. Hij bedreigde daarbij expliciet zijn ex en personeel van de school met de dood. Leerlingen konden vandaag daar wel naar school in Kampen, maar het gebouw werd vanwege de dreiging extra beveiligd. Het kabinet besluit later dit jaar waar 2 nieuwe kerncentrales moeten komen. In de Eemshaven in Groningen of in Terneuzen in Zeeland. Alle andere opties zijn afgevallen. Het kabinet baseert zich bij de keuze onder meer op een rapport van netbeheerder Tennet. Die oordeelt dat de Eemshaven in Terneuzen en Terneuzen de enige plekken zijn waar het technisch kan. In Terneuzen zijn de meningen verdeeld.
0: Ik heb er geen probleem aan mij. Doe die verdwijnt alles, dus ja dan. Dat dan maar iets terugkomen?
20: Nee, het kost heel veel geld. En over 25 jaar is pas operabel, heb ik begrepen. Er zijn zoveel andere manieren om aan groene energie te komen.
21: Er komen veel technische mensen bij. Misschien blijven er dus wel meer jongeren in de streek.
22: Maar de nadelen, ja, als er iets gebeurt, dan ben je wel de klos, zeg maar.
18: Overigens is volgens Tennet technisch gezien het beste om voor de Eemshaven te kiezen. Maar in Groningen zijn de meeste politici tegen.
17: Ja, over operabel gesproken en Terneuzen. He, alle neuzen moeten natuurlijk dezelfde kant op staan. Want een vriendin van mij is wel even pijnlijk om te vertellen. Heeft een enorme grote neus. Heeft jaren gespaard om toch naar de plastische chirurg te gaan.
18: Dus en
17: is
18: toen?
17: Nou, ze zei ook, en is dat een gevaarlijke operatie? Nou, in uw geval, we kunnen u wel opereren, maar het blijft een gok. Goed met weer.
18: Vooral vanavond kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag, hagel, zware windstoten ook. En ook vannacht nog kans op buien. Morgen zon en stapelwolken en op de meeste plaatsen droog. En het wordt morgen 23 tot 31 graden.
17: Ietsje minder dan
18: ietsje
17: vandaag.
18: Ietsje minder warm.
17: Ietsje minder. Maar morgen is sowieso ietsje minder. Want dan is die reden er niet.
18: Ja, daar ga je al.
17: Dan is het al gauw minder. Ja. Dankjewel. Verkeersinformatie met de vrouw Lieselotte Thomas, google haar, hoe leuk ze is. Echt leuk. En van de ene leuke vrouw, een leuke man, het is Tim Schaap weer, hè?
23: Hey, ja zeker. Hey. Goedemiddag, Eddie. Yo, hallo. Hallo. Het is druk onderweg, yo. Nog steeds 300 kilometer, alles bij elkaar. Maar het drukste moment van de avondspits ligt inmiddels alweer achter ons. Toch zijn er nog meerdere plekken die opvallen. Ik begin op de A2, Eindhoven-Utrecht. 50 minuten in de file tussen Sint-Michielsgestel en Knoop het Empel. 8 kilometer aan drukte daar. Dan liggen er voorwerpen op de weg bij Purmerend. Ik weet niet precies wat er ligt. Ik weet wel dat er 2 rijstroken dicht zijn op de A7. Zaanstad richting Hoorn, daarom file vanaf knooppunt Zaandam. 6 kilometer en 30 minuten. Dan gaat in de weg bij knooppunt Gouwen op de A12. Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Gouwen 20 kilometer en een half uur extra. Je moet het zonder de rechter rijstrook doen. En door wegwerkzaamheden viel op de A15 tenslotte Nijmegen-Gorkum. Tussen Ochten en Tiel 9 kilometer en 40 minuten extra.
17: Dankjewel, Tim.
23: Graag gedaan, tot zo.
17: Tot zo, blijf lekker luisteren. We gaan praten met de koning.
24: Leven de koning.
17: Ja, natuurlijk. Hoera. Ja.
25: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
26: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
27: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleep.com. Met het beste matras van Nederland.
26: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
28: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
29: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
28: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
29: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
30: De hete zomer, Crayon rolluiken.
31: Geluidsoverlast.
30: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
31: Crayon rolluiken. What the?
1: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.

0: mensen, we vinden het wel leuk met de koning.
1: Leven de koning.
0: Leven, hoera!
1: Hoera!
0: Hoera!
1: Hoera!
0: Jazeker, gewoon op het apparaat. Alleen hier, samen met die Reentje. Lekker tot 6 uur. NPO Radio 2. En dat is natuurlijk een hele bepaalde reden voor natuurlijk. Want ja, het is een hitteplan. Hè, dat is 30 graden en meer
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, gedoe, hè, meteen. In het hele land moeilijk. Maar ja, code oranje wel, hè. Dus het is allemaal wel gedoe. En nou vroeg mij dus af, hè. Je hebt dus de arena. En vanavond gaan de toppers optreden. En morgen ook. En dat dak moet dicht blijven, want voor je het weet gaat regenen natuurlijk.
0: Maar ja, het moet er ook af, hè.
2: Een dak gaat eraf uiteindelijk, maar hij moet er nog even op. Dus ik vroeg me af, hoe heet is het daar wel niet en wat doen ze eraan? En daarom is aan de telefoon de promotor van dit hele gebeuren, de toppers, Marco de Koning.
0: Marco, bijzonder goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedemiddag. Oh jongens, dat ik dit nog een keer live mag horen. Ik luister altijd naar het programma en ik vind het altijd zo leuk om te horen. Ja, dus dank je wel daarvoor.
0: Alsjeblieft, maar ze is ook leuk om te horen. Maar je had het over de goedemiddag. Speciaal op jouw verzoek.
3: Goedemiddag. Dank je wel.
0: Alsjeblieft, jongen.
2: Ja, maar Marco, ik begreep dat jij dit al jaren beluisterd hebt, dit programma met Eddie.
3: Bijna wel, hè? Zou je bijna denken.
2: Nou, bijna.
0: Mogen we eens vragen?
2: Het was waar, had ik het idee.
0: Ja, heel onbescheiden, wat je er zo leuk aan vindt?
3: Ik vind de dynamiek altijd heel erg leuk. En het zijn niet van die standaard verhaaltjes. Dus dat vind ik zelf heel erg leuk altijd. En lekker gezellig.
0: Vind je het niet te pittig? Want er zijn in het verleden wel wat mensen geweest die daarover klaagden. Die zeiden van dat we te weinig zeggen.
3: Ja, dat vind ik zo flauw. Lekker doorgaan.
2: Marco, even ter zake. Arena, het is 30 graden vanavond. Is het ook nog echt warm? Het is dicht het dak. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat niet iedereen collectief flauw valt daar?
3: Ja, klopt. Ja, we hebben mensen proberen te informeren. Dus vandaar dat de telefoontjes eigenlijk ook wel heel erg fijn. Dus we vragen mensen vooral, en ik sta nu buiten en ik kijk een beetje om me heen, maar we vragen mensen om lekker luchtig gekleed te komen. Nou, dat is wel gelukt als ik zo om me heen kijk.
2: Hoe luchtig mag? Wat is de grens?
0: Bikini?
3: Ja, ik denk dat wel mag, eerlijk gezegd.
2: En bikini's
3: ik
2: moet, mogen. Ja,
0: hoor je dat, Stefan? Net... Goed nieuws.
3: Dus dat, luchtig kleden. We vragen ook mensen om toch een beetje op elkaar te passen, een beetje op elkaar te letten. Mensen mogen waterflesjes mee naar binnen nemen.
2: Oh, dat mag normaal gesproken niet, toch? Dat je flesjes meeneemt naar binnen, maar dat mag nu wel.
3: Ja, dat mag nu wel. En die kunnen ze ook lekker bijvullen natuurlijk. Het dak kan niet open. Dat is onmogelijk, want er hangt een enorm decor aan. Dus dat gaat niet lukken. Nee. We vragen vooral mensen rekening te houden qua kleding, op elkaar te letten. Ja. En lekker die flesjes water nemen en veel te drinken. Ja. En dan,
0: sorry dat je onderbreek, Marco. Maar ik dacht nog, is het niet een leuk idee? Omdat had je vroeger van die mannen, die hadden dan aan die leren banden om hun schouders met daar grote bak aan met ijsjes. Ja. Om dan langs die mensen te lopen met waterijs. Dat kost geen reet. En dat zou je dan voor die... Het zijn er 40.000 geloof ik van die mensen. Nou goed, laat zo'n ijsje 15 kosten. Dat kan er best wel af bij die toppers. Ze hebben geld zat.
2: Nou zeker.
0: Is dat niet een idee, was dat niet een ideetje geweest?
2: Gratis ijs.
0: Gratis ijs.
3: Dat vind ik eigenlijk een heel goed idee inderdaad. Gratis voorleg aan de mannen.
2: Gaat het eens leuk voorleggen. En wat dacht je van het benevelen van het publiek? Dus zeg maar een beetje dat waterige eroverheen zo heel zachtjes.
3: Ja, precies. Ik was net even in de zaal om even mee te luisteren bij de repetitie. Maar er staat hier zo'n blower die ze zeg maar ook altijd te piezen hebben staan. Maar er komt dan sneeuw uit. Maar nu komt er geen sneeuw uit. Oh. Dus ze zijn wel lekker koude lucht erin aan het blazen. Dus hopelijk dat een beetje helpt. Oh. Maar zo'n vernevelaar, dat hebben we nog niet.
0: Ja. Nee, maar ik zou die witte sneeuw niet doen. Want Gerard Joring die denkt dan van... zou ik niet doen.
2: Maar Marco, en mijn dochter zit de tweede ring heel hoog. Daar is het natuurlijk echt bloedheet. Wat moet zij dan doen daar?
3: Ja. Zij moet eigenlijk hetzelfde doen. Luchtig gekleed, lekker water... Ja. In ieder geval lekker drinken, dat is het meest belangrijke.
0: Was het niet leuk geweest om nou bijvoorbeeld van de toppers speciaal waaiers te laten maken? Dat mensen dat gewoon zo kunnen. Dan zie je dus 40.000 van die waaiers met de toppers erop. Dat is nog gesponsord ook. Dat is nu
2: dat
0: een beetje laat.
2: Dat was toch enig
0: geweest? Zoals bij de Eddie Beer hebben bijvoorbeeld.
2: Marco de Koning, jij van de promotie. Waarom heb jij dit idee niet?
0: Ja,
3: ik wou er ook een beetje van, inderdaad. Maar dat gaan we volgend jaar weer doen. Het zijn trouwens 65.000 mensen, dat is iets meer nog.
2: Nou ja, die 65.000 waaiers.
0: Ja, wat kost dat?
3: Ja joh, moet kunnen.
2: Een tonnetje eraf bij die mannen en huppatee, gaan.
3: Zo is het.
0: Waarom? Ja, nou goed. Dat wordt vanavond in ieder geval één groot fest.
2: Ik denk het wel. Nou, de waarschuwing is hopelijk doorgekomen aan iedereen. Doe niks aan, behalve een bikini. En neem water mee. En ik weet niet waar je dat stopt verder, maar doe maar wat.
0: Nou, dat is too much information. Typisch weer iedereen in de moors om te go out with a bang. Heel veel plezier en fijn dat je even op het apparaat kwam, Marco.
3: Dank jullie wel.
0: Jojochie. Hoi. Marco was dat van de Arena. Heel veel plezier daar vandaag en morgen. Het is geen reclame, mensen. Het is allemaal al uitverkocht. In de volgende uur, dat is dit uur namelijk, dat is wel leuk om te vertellen dat wij aanstaande zondag is het Vaderdag. En daar gaan we iets aan doen hier eentje. En daar gaan we zo meteen uitgebreid over vertellen. Vind je niet?
2: Ja, de enige. Kijk er naar uit.

0: plaatje bij. Welke plaat vindt papa leuk? Radio. Mag er maar één zijn, hoor. Nee, één plaat. Absoluut niet.
1: Oh, pardon.
0: Hallo,
1: wie is dat? Hey, ik ben Jeroen Kijkende
0: Vechter. Hey, Jeroen.
1: Hallo. En als ik in de gelegenheid ben, dan luister ik altijd naar Eddie Keur.
0: Wat leuk.
1: Om eens te horen hoe het wel moet. Oh.

0: Want zondag is het Vaderdag, mensen. En ja, jij weet natuurlijk hoe het is om moeder te zijn. Want het zijn natuurlijk de moeders eigenlijk die de kinderen op de wereld zetten fysiek.
1: Je hebt net een liedje laten horen van
0: iets over papa-dag. Ja, we gaan er niet helemaal op induiken, schat.
1: Jawel, heel kort. Hij zette jou op de wereld. Dat hebben de moeders gedaan.
0: Ja, fysiek. Maar samen maak je een kind.
1: Houd toch op. Het is zaad en eitje. Makkelijker. Dus, maar goed, anyway.
0: Anyways.
1: Ja, en het is Vaderdag. Ik vind papa-dag moeilijk.
0: Waarom?
1: Nou, omdat mensen zeggen die dan kinderen hebben, die zeggen van, ik heb vandaag papa-dag. Dan zijn ze een keer thuis.
0: Okay.
1: Terwijl als moeders op die kinderen passen, dan is het niet mama-dag. Dan is het gewoon... Dus daar is al een discussie over. Maar maakt niet uit. Ik ben positief, want ik ben jarig geweest. We gaan het vieren. Vaderdag. Wie is er aan de lijn?
0: Nou, dan gaan we eens even... Nou, dat zou, kijk eens in de spiegel, zou ik zeggen. Maar...
1: geen woord aan de lopen.
0: Wie krijgt maar de lijn? Even kijken, hoor. Is dat Bianca?
1: Nee. Mirjam zou het moeten zijn. Ja.
2: Oh. Hallo. Dit is de voicemail van Mirjam.
0: Ik begrijp het niet zo goed dat je een beetje gebeld wordt.
1: Ja.
0: Dat je dan gewoon je telefoon naar de voicemail hebt staan.
1: Maar ja, weet je, ik ben er wel...
0: Heb dat niet.
1: Wil je weten wat ze schreef?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Komende zondag is het Vaderdag, 21 juni. Mocht je nog iets hebben gekocht dat nu wel het moment is... Nou, doe het nu, want papa gaat natuurlijk teleurgesteld zijn als je geen flikker krijgt zondag.
1: Nee. Maar wat doen we nou met het verzoekje van Mirjam? Want die is wel leuk.
0: Ja, nee, maar dat plaatje kunnen we wel voor haar draaien. Daar gaat het mee doen. Maar ik vind het juist zo leuk als ze aan de telefoon hangt.
1: Ja, maar goed, dat lukt niet. Maar Mirjam schreef, mag ik mijn zoon als superbonus papa nomineren? Tussen werk en optredens door gaat hij met knullen naar het voetbal. En houdt onvoorwaardelijk van ze. Ook als zijn lief, Sila, nu druk bij de Benga Boys, weg is, staat hij klaar. Nou, hoe dat ongeveer zit, hebben we geen idee van. We zullen het nooit weten. Maar de Benga Boys draaien we natuurlijk al.

0: Citizen. We're going to Ibiza. En zo heet hij. We gaan naar het weerbericht. Normaal gesproken leest Irene Moors dat voortreffelijk. Maar we hebben een dame hier, die is hier vandaag voor het laatst. Else, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Je hebt hier een aantal maanden mogen werken als stagiair onder andere. Schakelde de beelden, nou deed eigenlijk alles wat verboden heeft. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het echt superleuk. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad hier.
0: Ah, nou, dankjewel voor je taart die je hebt meegenomen.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, en wat heb je ervan opgestoken eigenlijk?
1: Heel veel. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Gewoon
0: als persoon of als journalist?
1: Allebei.
0: Allebei toch?
1: Had ik op het kaartje gezet, hè?
0: Oh ja. Ja, goed. Ik probeer even een compliment uit je mond te krijgen. Maar we hebben heerlijk van jou genoten. Je hebt je werk fantastisch gedaan. En alle succes met je loopbaan, hè?
1: Ah, dankjewel.
0: Nu het weer.
1: Ja, het weer. Vooral vanavond kans op hevige buien met onweer, veel neerslag, hagel en zware windstoten. Ook vannacht nog kans op buien. Morgen zon en stapelwolken en op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen 23 tot 31 graden.
0: Applaus voor Else, dankjewel.

0: Ja. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Eddie. Hallo, hallo. Ja, het is druk onderweg. Nog steeds 250 kilometer als we mensen alles op één hoop gooien. Jazeker. Er is een autobrand bijgekomen, Eddie, bij Sneek op de A7 vanuit Heerenveen. Een file van nu 10 minuten vanaf Jouren, maar kan nog wel eens langer gaan worden. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder een pechgeval bij knooppunt Waterberg. Een kapotte auto op de A12 Utrecht-Arnhem. Vanaf Wageningen een kwartier vertraging omdat er één rijstrook dicht is. Dan gaten in de weg op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Daarom een file, 15 kilometer en 20 minuten lang. En tot slot een ongeluk op de A15 richting Gorkum. Vanaf ochtend nog 8 kilometer en 30 minuten, maar de weg is weer helemaal vrij.
0: Lekker positief geëindigd, dankjewel weer.
1: Zeker, en, graag gedaan.
0: Zeker, en tot volgende keer.
1: Houden we bedankt, tot ziens.
0: Yo, hoi, hoi. Schaap was dat. En van Tim gaan we naar Lisotte. Met het nieuws nu, moet ik het goed zeggen, van 5:30. Begin ik maar?
2: Nee.
0: Oh, goed zo.
2: Nee, nou, 5:40. Maar ja, nee,
0: dus
2: half zes.
0: Ja,
2: ja, zeker, okay, hoor. Het meisje van 15 dat gisteren werd opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze blijft vastzitten en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Voor buurtbewoners is er slachtofferhulp. Volgens de burgemeester doen er veel verhalen de ronde. Ze vraagt om terughoudendheid.
3: Wat je gewoon niet wil in dit soort situaties, volgens mij wordt niemand daar beter van, dat er allerlei beelden komen en verhalen komen en speculaties komen. Je wil natuurlijk gewoon weten hoe het zit. En dan weten we gewoon uit ervaring dat een onderzoek het beste gedijt in wat rust en wat ruimte. Hoe frustrerend dat soms ook is. Hè? Want ik snap, met u heb ik ook het liefst vandaag al alle antwoorden. Maar het vergt helaas wat meer tijd.
2: Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil bouwen zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De NS bevestigt dat er woensdagochtend tussen 4 en 8 uur 's ochtends in het hele land geen treinen rijden. Vakbond FNV kondigde eerder vandaag voor die dag een staking aan. Ook werknemers van bus, tram en metrovervoer staken. En een diplomatiek relletje tussen Italië en de VS. Oh. President Trump zei dat de Italiaanse premier Meloni tijdens de G7-top hem had gesmeekt om een foto met hem. Maar Meloni zegt dat dat een compleet verzonnen verhaal is.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
2: Inventaren, ja, je hoort het al. Ja. Volgens Meloni zal Italië ook nooit om iets smeken. Nee. En als reactie op de opmerking van Trump heeft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn bezoek aan de VS afgezegd.
0: Ach, dat is wel redelijk serieus nog.
2: Ja, het is echt wel een serieus.
0: Die Trump doet nog rare dingen. Wat is hij nou weer bezig in zijn achtertuin? Zo'n enorm ding te laten bouwen.
2: Een balzaal.
0: Balzaal. Ja. De tuin is toch niet voor een bal. Ik heb dus wel eens, heb ik ook een tuin. Wel leuk. Oh, leuk. Ja. Mijn buurvrouw heeft ook een tuin. Ja. Ik deel het even. Ja. Het was mooi weer. Ik loop even naar mijn buurvrouwtje toe. En die stond blauw poeder te strooien in het gazon daar.
2: Blauw?
0: Blauw poeder. En waarom sta je dat te strooien? Ze zei, ja, blauw poeder doe ik eens tegen de hagedissen. Ik zeg, nou, ik heb nog nooit een hagedis gezien. Zegt ze, ja, werkt goed, hè, dat spul. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar,
2: dat komt,
0: ja,
2: die vind ik leuk.
0: Ja, die vind je leuk. Dus, maar jij zegt, zin is het leuk, hè?
2: Ja, die vind ik leuk.

0: blauw poeder. Zeg, waarom zei je dat te strooien? Ze zei, ja, blauw poeder, dat doe ik eens tegen de hagedis. Ik zeg, nou, ik heb nog nooit een hagedis gezien. Zeg ze, ja, werkt goed, hè, dat spul.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo.
2: Maar, oh, maar dat komt.
3: Ja, die vind ik leuk.
1: Ja, die vind je leuk. Maar geen zegzin is, vindt ze leuk, hè?
2: Ja,

0: onze
1: maar
0: vaders
1: mij gaat het niet om geld.
0: Nee, onze vaders zijn helaas niet meer onder ons. Nee. Weet jij nog wat jouw favoriete plaat van jouw vader was?
1: Die was heel erg op John Denver.
0: Oh.
1: Da, da, da, da, da, da. Weet
0: echt
1: je wel?
0: Waar? Ja, wat leuk. Ja. Ja. En je moeder?
1: BZN was een gek
0: op. Oh, toch?
1: Ja. Mon amour. Ja, ik moet hier niet gaan zingen. Maar dat dus, ja, dat staat wel paraat. Ja, bij jou?
0: Nou, ik heb dat van mijn vader eigenlijk nooit geweten. Maar het hele gekke is dat mijn moeder was gek van Dusty Springfield.
1: Oh.
0: Ach, dat is dat kleine likkerpotje. Ja. Het had ze hier in Amsterdam. Ja. Ze was natuurlijk, zoals je weet, een kleine lesbien. En dat wisten ze in Engeland niet in die tijd. En toen reisden ze naar Amsterdam. Was er dus een klein kamertje. Want was af en toe gezellig met een dame daar naartoe ging. Ze heeft grote hits gehad, hoor. Even
1: kijken. Zeker.
0: Is het een hit geweest, bijvoorbeeld?
1: Ja, wacht.
0: Ach, dat was toch heerlijk?
1: Ja, maar dus wij hadden deze platen dan aangevraagd.
0: Zeker. Welke plaat wil jij horen voor je vader? Laat het ons weten in de app, mensen, want dat willen we graag van jou weten.
2: Van Glint tot Schaterland.
0: Ja, natuurlijk is het zo.
2: Alles
0: maar. Pak je telefoon en laat het ons weten.
2: Lekker zomer.
0: Zo is het. Zo fijn. En bij al die plaatjes hoor, heb jij het raampje opengezet?
1: Ja, vind ik gezellig.
0: Ik hoor krekels.
1: Ja, gezellig toch? Ach, is het ook zo warm buiten.
0: Is het onze carrière daar die ons weg-appt in het schrijf was? We waren ooit groot, schat. Ooit waren wij groot.
1: Ja.
0: Ja, kon je bijna niet meer tegen. Josh Michael was ook groot.
1: Decennia.
0: Ja, precies. Nou, iedereen kent jou nog, schat. Maak je helemaal geen zorgen. Ik voorzie nog een hele...

0: Sorry, wat is dit?
1: Dit is Keur in de Middag.
0: Ah, oké. Okay. Nou, nee, dat helder is. Dat mensen niet denken dat ze naar een andere show zitten te luisteren dan de show hier bij de NPO. Dat dankzij jou thuis en in de auto de grootste zender van Nederland is. En dat bijna het hele jaar door. Dus nogmaals, dank daarvoor. Papadag en Vaderdag dus, aanstaande zondag is dat. Koop nu iets of het weekend voor iets voor je vader, want het is echt uitermate teleurstellend dat je niks voor hem koopt. Dat heb je waarschijnlijk ook op moederdag gedaan. Dus wat dat betreft, Irene?
2: Ja, nou, het gaat hier eventjes om de favoriete plaat van je vader. Die kun je dus aanvragen en vertellen waarom je het zo'n fijne vader vindt en waarom je dat nummer wil horen. En dan moet je even naar de NPO Luister-app.
0: Ja.
2: En dat vind ik veel mooier dan elke dan.
0: Vind ik dus ook. Ja.

is toch fantastisch. Wat een band, wat een band. Coldplay. It feels like I'm falling in love. Dat heb ik al 25 jaar niet gehoord. Meer hits gehad trouwens. Oh, zo lekker dit, hè. Ja. Ja mensen, we zijn het al. Zondag is het zover. Is het papadag. Wat zou je papa willen geven? Nou, via Keurende Middag.

0: Nou, we hebben heel veel reacties gekregen, maar we hebben Marieke aan de telefoon.
1: Geniet van je weekend, luister naar Keur in de middag.
0: In de middag. Dag Marieke, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je vandaag?
2: Goed hoor, ja. Gaat prima, dankjewel.
0: Wat maakt het zo goed, Marieke? Mag ik vragen?
2: Ik heb gewoon een lekker rustig dagje vandaag.
0: Oh, wat was het hoogtepunt van die dag?
2: Nou, dat is een goeie.
0: Oh,
2: vanochtend kwam een oud-collega op bezoek, dat vond ik heel gezellig.
0: Oh, onverwacht zomaar?
2: Nee, die kwam wel aangekondigd, toch?
0: Oh,
2: dat was heel leuk om haar te zien.
0: Staat er nu weer iemand voor de deur? Oh, wie zou dat kunnen zijn? Geen idee. Maar goed, het is zondag is het dus vaderdag. Ik ga ervan uit dat jij vol met liefde zit voor je vader.
2: Ja, zeker.
0: Wat maakt hem de leukste vader van Nederland, Marieke?
2: Ik heb vooral de sterkste vader van Nederland, denk ik.
0: Geestelijk of fysiek?
2: Allebei. Oh. Mijn vader is een kat met niet 9, maar 90 leven. Oh. Hij heeft een aantal hele moeilijke jaren gehad. Jaar in het ziekenhuis gelegen, er bovenop gekrabbeld. We hebben toen 7 keer afscheid van hem moeten nemen.
3: Jeetje, Marieke.
2: Er bovenop.
3: Ja.
2: En hij was net helemaal opgekrabbeld. Toen heeft hij in april een heel zwaar auto-ongeluk gehad. Hij is geschept met de fiets.
0: Jezus.
2: En daar is hij nu van aan het opkrabbelen. En ik word een beetje emotioneel van.
3: Ja,
0: dat mag ook. Ja.
2: Dat hij er iedere keer weer bovenop weet te komen. En hij is daarin een heel groot voorbeeld.
0: Ach, jeetje,
3: wat is de leeftijd van jouw vader, Marieke?
2: Hij wordt 78, hij is 77 jaar.
3: Ja, en hij is nu aan het bijkomen van dat ongeluk.
2: Ja, dat klopt. Ja,
3: denk je dat we hem even mogen bellen?
2: Ja, je kunt proberen. Kijk,
0: helaas hebben we daar geen tijd voor. Maar,
3: echt niet?
0: Dus Johan?
4: Ja, ik ben hier.
0: Nou, hoor je hoort je dochter?
4: Ja, ik hoor mijn dochter, maar waar is mijn dochter?
3: Ja, die is aan de andere kant op het apparaat. Dus ja, lieve Johan, Marieke die wil heel graag een plaat voor jou laten horen. Omdat het vaderdag is zondag en omdat ze heel veel van je houdt. Maar misschien kan ze het zelf beter uitleggen.
4: Ja, oké, dankjewel.
3: Maar, zeg het maar, Marieke.
2: Hoi, pap.
4: Hoi,
2: Marieke. Hoi. Ja, je weet allemaal dat je een hele moeilijke periode hebt gehad.
4: Ja.
2: En we hebben ons allemaal heel veel zorgen gemaakt om jou. En nu is dat akelige ongeluk gebeurd.
4: Ja.
2: En ik wil je zeggen dat ik het heel knap vind dat je zo er bovenop aan te krabbelen bent.
4: Ja.
2: En ik heb een liedje voor je aangevraagd.
4: Op de radio?
2: Op de radio, ja.
4: Oké, bij welke uitzending ben je dan?
2: Ik ben op Radio 2 nu en Radio 2 gaat een liedje voor je draaien van Juan Luis Guerra. Waar we samen ooit naartoe zijn geweest.
4: Oh ja, hartstikke leuk.
0: Johan, wat een verrassing is dit. En ja, god, Marieke is natuurlijk je dochter. Wat is het allermooiste aan Marieke?
4: Nou, dat ze heel meelevend is. En vreselijk de best doet, zeg maar, om iedereen toch tevreden te stellen. En leuk te doen. En haat ze voor iedereen.
0: Oh, god. Nou, jullie hebben het maar mooi met elkaar getroffen.
3: Ja, en ze zijn dus samen naar Juan Luis Carrera geweest, begrijp ik, Marieke en Johan?
2: Ja, klopt.
3: Waar was dat?
2: In Amsterdam.
3: Oh, te gek. En vandaar ook dat jullie dan dit nummer samen willen horen om Vaderdag te vieren.
0: En wij zorgen ervoor dat jij, Johan, van ons als cadeau de Eddybeer krijgt met veel liefde van Marieke.
4: Oké.
0: Ja?
4: Dankjewel.
3: Beterschap, Johan.
0: Beterschap en dankjewel, Marieke, dat je er was voor je mooie verhalen. De plaat komt eraan.
2: Dankjewel, hè.
0: Dag, jongens.
2: Dankjewel.
0: Doeg. Hoi.

0: Speciaal voor Johan van zijn dochter. En ik moet je zeggen, ja, dan werk je dus bij Radio 2. En ik kan zomaar, hoor, voor de mensen thuis een aantal redenen opnoemen waarom het leuk is om voor deze zender te werken. Dat is echt, dat gaat de 10 te boven. Maar vooral, en dat staat ook wel op nummer 1, hoe mensen die dit programma beluisteren en die Radio 2 luisteren, hoe ze geëmotioneerd reageren hierin.
1: Ja, zo lief. Ja, op het verhaal van Marieke met Johan net, die wilde natuurlijk een plaatje, omdat je haar vader had van alles meegemaakt, had dat mooie verhaal. En Laura zegt, ja, ik zit hier mee te snikken. Arjan zegt, vandaag is voor Johan en Marieke is een geweldige dochter. En dat zijn allemaal hele lieve reacties. Dus ja, ik zou zeggen, heb een mooie vaderdag allemaal. Knuffel je vader en wees blij dat je hem nog hebt. En maak er een mooie dag van.
0: En laat dit inderdaad, dit gesprek wat we net hadden, een aanzet zijn. Mocht je het niet van plan zijn, haal gewoon iets voor vaderdag voor je vader.
1: Ja, maar knuffeltje is genoeg.
0: Knuffeltje is genoeg. Echt. Aandacht is gewoon ontzettend leuk. We zijn er nog een beetje emotioneel van. Ja, hoe gaan we dan van heel emotioneel naar iets waar het nu ook tijd voor is?
1: Dat vind ik ook emotioneel.
0: Is ook emotioneel.
1: Ja, vind ik ook emotioneel. Ja, altijd, elke week weer.
0: Ja, daarom. Ik druk eens op deze knop eens te kijken.
2: Komt hard aan, hè? Dat,
0: ja, komt binnen, hè, bij jou ook.
2: Ja, dat is echt al een dingetje.
0: Ja. Goed, we moeten door. Daar is nu tijd voor.

0: voor deze show. En ik heb nog eventjes een downer. Want ja, ook volgende week is er geen Keur in de Middag, vrees ik.
1: Volgende week is Keur en niet.
2: Ja, ik denk, je gaat fout met de jingle, maar je hebt een speciale jingle daarvoor ook.
0: Maar hoe lang ken je me nou?
2: Ja, lang genoeg om te weten dat jij overal een jingle voor hebt.
0: Ja, nou dus, ja, inderdaad. Ja. Nou ja, niet voor jou afscheid, maar dat is cinema.
2: Laten we hopen dat dat het voorlopig nog even niet gaat gebeuren.
0: Zeker niet. Net opa, ja, grootste van Nederland, werken met Jesse Sprikkelman. Nou,
2: die is er ook, hallo.
0: Het is alleen maar up.
2: Alleen maar up,
0: ja,
2: up, up, up.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
2: En we hebben straks natuurlijk weer een nieuwe IRI Top 10. Waarin weer een groot aantal mensen staan die de mensheid hebben geïrriteerd.
0: Staat. Aantal staat. Ja. De grote Frenkel.
2: Ik dacht dat jij problemen had met dingen die staan.
0: Nee, er zijn pillen voor. Dus ik wil je zo het adres geven.
2: Maar het stond goed hoor, hier in mijn tekst. Alleen ik zei het verkeerd.
0: Oh, okay.
2: Dus, maar het staat er nu weer goed.
0: Heel goed.
2: Dus nou, dat dus.
0: En meer?
2: En onze warme persoonlijkheden.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk genoeg.
2: Ja, ik heb een paar goede platen om mee te beginnen, zou ook.
0: Dus, hoe lang is dat?
2: Ja, dan ga ik niet vertellen.
0: Ja, geheimtje mensen. Ja, spannend. Veel plezier daar met elkaar.

0: Dankjewel, de reet over 2 weken.
1: Tot over 2 weken.
0: Zeker, een fijn weekend en tot over 2 weken.
2: Love. Doei. Doei. Dit is NPO Radio 2.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
16: Precies! Worstje?
15: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
16: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
15: Nee,
16: meer dan
15: nee,
16: worstjes.
15: Dankjewel.
16: 20 worstjes.
15: Ik hoef geen worst.
16: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
15: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
16: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
15: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: En zo werd het 6:01. Goedenavond, dit is Radio 2 met het NOS Journaal. Lieselotte Thomas.
20: Sinds 3:00 vanmiddag geldt een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, melden internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. En ook na 3:00 zijn er nog aanvallen gemeld. Het is dus een broos akkoord, zegt correspondent Lennart Swolfs.
21: Het Israëlische leger kwam eigenlijk al vrij snel met een verklaring. En daarin zegt de woordvoerder dat de troepen die nu het zuiden van Libanon bezet houden, ja, dat die daar zullen blijven. En dat Israël altijd het recht heeft om aanvallen op Hezbollah uit te voeren als Israël dat nodig vindt. Dus daarmee geven ze zichzelf wel die ruimte. Het geeft wel aan hoe fragiel deze situatie en dat staakt het vuren is.
20: Staakt het vuren in Libanon was een harde eis van Iran in het akkoord met de Verenigde Staten. Israël reageerde daar eerder woedend op. Criminelen bouwen steeds vaker illegale verstopplekken in auto's en daarin vervoeren ze dan bijvoorbeeld drugs en wapens. Politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar die illegale verstopplekken worden gebouwd. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte in een auto strafbaar. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil bouwen zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige twee locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat die centrale daar niet zou komen. En het provinciebestuur is dan ook boos dat de Eemshaven nu toch weer in beeld is.
1: Nou, we hebben gewoon afspraken gemaakt met het Rijk als het gaat om eerherstel van Groningen. En die worden op deze manier niet nagekomen. En dat betekent dat Groningen wederom een tik op de neus krijgt. En dat doet iets met het vertrouwen. En dat vertrouwen is broos. En dat willen we graag juist opkrikken. En op deze manier gaat dat niet gebeuren.
20: Het kabinet neemt later dit jaar een besluit over de locatie. En niet alleen hier is het heet, ook in Houston, waar Nederland morgen de WK-wedstrijd tegen Zweden speelt. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor de extreme hitte. Het wordt daar 34 graden en in combinatie met een hoge luchtvochtigheid ligt de gevoelstemperatuur nog wat hoger. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranje Mars, moeten de fans goed voor zichzelf zorgen door veel te drinken, zegt de KNVB. Het weer, ook hier is het dus heet. Vanavond kans op hevige buien met onweer, veel neerslag, hagel en zware windstoten. Ook vannacht nog kans op buien, maar morgen dan weer zon en stapelwolken en op de meeste plaatsen droog. En het wordt morgen 23 tot 31 graden. Woehoe!
0: Dankjewel, Lieselotte. En beste Tim, hoe is het bij jou bij de ANWB?
3: Ja, sowieso warm. Ja, dat vooropgesteld. Maar op de weg gaat het op zich nu wel goed, gelukkig.
0: Okay.
3: De files lossen nu snel op, maar blijf nog even aanpoten. Bijvoorbeeld op de A7 vanuit Heerenveen. Voor Sneek 3 kilometer en 10 minuten door een eerdere autobrand. Er is nog steeds één rijstrook dicht. Dan 10 minuten file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Rivierenbuurt en knooppunt Watergasmeer dus. Komt er een ongeluk, je hebt twee rijstroken minder. Dan een ongeluk bij knooppunt Everdingen op de A27 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Je kunt beter omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. En het is druk op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek. 6 kilometer waar je 20 minuten langer over doet.
22: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
24: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
25: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo. Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
26: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
25: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl. Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C. Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
27: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
28: En voorbij! Yeah.
27: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
28: 1-0.
27: Morgenavond, Nederland-Zweden.
28: Met links in de goal!
27: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur op
29: NPO Radio 1.
27: Wie luistert, weet meer.
30: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
31: Geluidsoverlast?
30: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Morgenavond, Nederland-Zweden op
29: NPO Radio 1.
32: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan, Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Ja, Lucas die heeft mij een bericht gestuurd via de NPO Luisterapp. Hij wilde dat ik even check of het bier koud staat aan het strand in Noordwijk.
6: Spreek met Mickey.
0: Hey Mickey, is dit Bries Noordwijk?
6: Ja, klopt.
0: Hey, hallo, met Jeroen van Inkel spreek je. Hallo. Ik wilde even iets vragen. Zijn jullie helemaal gereed voor het geweldig komende zonweekend?
6: Ja,
0: genoeg
6: ik denk het wel.
0: Drank in huis?
6: Ja, ik denk het wel.
0: Ja? Oké, en nog een kleine andere vraag. Als ik eventueel mijn zonnebrand vergeet, kan ik die bij jullie dan lenen?
6: Ja, zeker.
0: Ah, goed zo. Dan wens ik je...
6: Ja. Allemaal twisters van Lancaster.
0: Sorry? Oh, Lancaster, toch?
6: Ja,
0: jij zegt Lancaster. Ja, dat kan ook. Ja, maakt ook niet zoveel uit. Maar dat is heel fijn dat jullie denken aan de mensen, hè, vanwege de UV-stralen, dat ze goed beschermd zijn.
6: Ja, inderdaad.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel. Fijne avond.
6: Oké, fijne avond. Welcome back, my friends, to the show that
0: never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Ja, vrienden en vriendinnen, alle frustraties van de werkweek kun je nu van je afschudden. Gooi alles maar op een grote hoop. En werp het juk van het establishment van je schouders. En niets of niemand kan je nu nog iets maken.

Fijn om aan het begin van je weekend een Doobie Brothers te horen. Allee, ik moet even iets wegstarten. Van de sterpingel. Want ik heb zo'n zin in iets. Het is ongelooflijk, ik kan het gewoon.

de opnames Phil Lynott helemaal in elkaar stortte. Dat hij alles had gegeven. En dat hij net een 48-uur sessie achter de rug had op de nodige stimulerende middelen. En maar dat toch een waanzinnige uitvoering werd.

0: is het lekker, vrienden, om van deze dagen te genieten. Er zijn natuurlijk ook mensen die vinden het veel te warm. Daar kan ik ook echt wel iets bij voorstellen. Ik denk dat er iets is met mijn automobiel. Want die wees aan dat het 48 graden was buiten.
1: Oh ja, maar vaak dus, is het die zit die thermometer natuurlijk in je auto. Die misschien de hele dag in de zon heeft gestaan.
0: Dat is, zal ermee te maken hebben. Dus ik schrok helemaal. Ik denk, hoe kan het nou? Dus, maar het is lekker warm. 34 graden bovenop de Radio 2 Cent. Maar zeer lichte bewolking. Doe mee met de show via 0800-1122.
1: En we staan aan de start van een zomerswarm weekend. Maar zoals Jeroen net al zei, veel mensen vinden het net iets te warm.
2: Als het koud is, gaan we zeiken dat het koud is. Als het warm is, gaan we zeiken dat het warm is. Ja. Als het warm is, willen we koud. Als het koud is, dan willen we warmte. Ja, kom op. Wat willen we nou?
0: Wat willen we nou?
1: Wat willen we nou?
0: Wat willen we nou? Willen we nou warmte of willen we nou koud?
1: Geniet gewoon lekker van de zon, doe het rustig aan. Vermijd zware inspanningen, houd je huis donker zodat het koel blijft. Smeer je in met zonnebrandcrème en, niet geheel onbelangrijk...
3: Vermijd alcohol. Nou mevrouw, ik ben een alcoholist. Dus dat wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nou drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is.
4: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
3: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
1: Classic.
0: Oh my god. Nou, veel sterkte en oppassen dus met alcohol het komend weekend. Dit hele weekend wordt natuurlijk Pinkpop georganiseerd in Landgraaf. Teddy Swims die staat daar vanavond op het podium. Je kunt een frisse en scherpe Teddy verwachten, want in een interview met nu.nl zegt hij gezonder te leven. Hij drinkt al een maand geen alcohol meer en hij wil dit volhouden tijdens zijn tournee. Dat zijn mooie, mooie woorden. Het is belangrijk, Teddy, dat je af en toe even deze show meepakt, want ja, mensen gaan er gewoon op vooruit als ze vaak luisteren, toch?
5: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen, veel dichter bij mijn gevoel.
0: Ja.
5: Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
0: Kortom, je gaat er op vooruit.
6: Er is maar één.
7: NPO Radio 2.
6: NPO Radio 2.

0: meteen maar even kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld. Met het NOS Journaal. Lieselotte Thomas, wat gebeurt er allemaal?
1: De beste plekken voor nieuwe kerncentrales zijn de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland, heeft het kabinet onderzocht. In de Eemshaven is genoeg ruimte en er liggen al geschikte stroomkabels. Maar Groningers zien het na alle ellende met de gaswinning niet zitten. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president Trump. Volgens Italiaanse media zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem smeekte om samen op de foto te gaan tijdens de G7-top. En heeft hij dat uit medelijden toe maar gedaan. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt daar de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld. En de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In combinatie met een hoge luchtvochtigheid voelt het nog een stuk heter aan. Deze Amerikaanse weervrouw heeft speciaal voor de Nederlandse fans tips. Waaronder, drink niet alleen bier, maar ook water. Ah, jammer. Ja, komt zo hoor. Wacht even, één seconde. Ah, die mevrouw die had even haar tijd nodig.
2: Stay hydrated. We know that there's going to be some alcoholic beverages happening. But try to do maybe a beer, a water, another beer, another water. And if you can, wear lightweight clothing. And you can even use an umbrella. Not for the rain, don't worry about that. But for the heat. Have fun, everyone. And go Netherlands.
0: Wow, wat is dit voor weer, dame, joh. Ja. Helemaal enthousiast. Ja, echt leuk. Leuk. Doe jij het weer ook zo? Of,
1: Dan nog het weer hier. Ook niet. Vanuit het zuiden kans op hevige buien. Het onweer. Veel neerslag in korte tijd. Hagel en zware windstoten. Ook vannacht nog kans op buien. Morgen zon en stapelwolken. En op de meeste plaatsen droog. En het wordt morgen hier 23 tot 32 graden.
0: Lekker hoor. Zeg, Tim Schaap, jij was toch van de Cowboylaars?
3: Nee, niet helemaal.
0: Oh, dat is je collega. Sorry, ben ik even in de war. Ja, dat
3: nee, klopt. Kan
0: dat is een andere collega.
3: Nee, dat is Robert.
0: Robert is van de Cowboylaars. Wat heb jij aan je voeten?
3: Ik heb van die hele mooie sneakers, van die vlugge jongens. Ik kan naar huis gaan rennen straks, als ik zou willen.
0: Oh, oké.
3: Ik ben op de fiets, gelukkig.
0: Maar geen teenslippers, hè, hoop ik.
3: Nee, dat kan niet op de kantoor.
0: Nee, onhygiënisch allemaal.
3: Een beetje, ik weet niet. Dat is toch nog net een grensje te ver. Maar goed, het gebeurt. Hé, de fiets. Er zijn nog een paar. In totaal vier die er echt nog uitspringen. Allereerst de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Rivierenbuurt en knooppunt Watergasmeer. Even goed zeggen. 10 minuten door een ongeluk daar. 2 rijstroken zijn dicht. Dan op de A12 Utrecht-Den Haag vielen tussen Reewijk en knooppunt Gouwen. 4 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. 1 rijstrook is dicht door gaten in het asfalt. Dan goed nieuws over de A27 Breda-Utrecht. Bij Lexmond is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Gorkum nog 20 minuten vertraging. En tot slot door een ongeluk op de N434. Nu een file op de A44 vanuit Amsterdam. Tussen Katwijk en Wassenaar 3 kilometer en een kwartiertje extra.
0: Ja, dat voel je wel, hè, die hitte. Toch een beetje.
3: Ja, weet je wel. Ja, de airco is kapot in dit hokje.
0: Oh.
3: Dus het is een beetje benauwd.
0: Oh, okay, ja. Jullie hebben het niet makkelijk daar, dus dat is duidelijk. Dank je wel, Tim.
3: Dank, tot ziens.
0: Ja. Ik heb het ook niet makkelijk gehad. Ik was lange tijd een man gevangen in het lichaam van een vrouw. Man gevangen in het lichaam van een vrouw. Was ik, maar niet makkelijk gehad. En toen werd ik geboren. Ja. Okay. Zeg, wat staat er allemaal in die top 10? Vrienden.

0: NPO Radio 2. Met inderdaad de topsong voor deze week van Mr. Bruno Mars. Jongen, leuk hoor, zo'n zonnige dag. Maar als je een beetje in de zon gezeten hebt, dan wordt het s'avonds even een stukje lastiger, merk ik, momenteel. Want jij hebt mij zojuist behoed voor een enorme faalactie op de radio. Want ik had deze helemaal klaarstaan. Die dingen die wij door gaan starten voor het onderdeel.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Ja, wie of wat was het meest irritant de afgelopen week? Heel veel inzendingen binnengekregen. De mensen hebben zich lekker geïrriteerd aan van alles en nog wat. Maar op nummer 10 staat deze week Ivanka Trump en haar man Jared Kushner. Ze bouwen een luxe resort midden in een beschermd Albanees natuurgebied. En omwonenden zijn hier woest over, wat volledig te begrijpen is. En ons advies is, bouw het gewoon even lekker ergens anders.
2: Nummer 9, dan vinden we iedereen die kritiek heeft op de facturen van Gerard Joling. VI die vroeg hem hoeveel hij krijgt om een half uurtje te zingen.
3: Dat ligt eraan hoeveel mensen in de zaal zitten. Maar ja, gemiddeld is dat 18.000, 19.500 euro.
2: Nou, 18.000, 19.000 euro klinkt als een hoop geld. Maar vergeet niet dat Gerard natuurlijk gewoon een bedrijf heeft.
0: Ja, nou hè.
2: Hij is het bedrijf.
0: Ook een bedrijf.
2: Ja, maar dan moet je iets beter je best doen, denk ik. Niet heel erg in de zon zitten.
0: Nou.
2: En daarnaast, hè, ook belangrijk, die feesten verdienen dat natuurlijk dik terug, hè?
0: Dat is natuurlijk waar, ja, dat is waar. Ja. En dan op nummer 8, een woeste Amerikaan die viral gaat op TikTok. Hij is boos omdat een vader met zijn jonge dochters naar het damestoilet gaat.
4: He is, he's washing his hands with his daughters right now. He is leaving it. He is waiting to use the restroom.
5: I have two girls washing their hands. I'm their dad.
4: You can ask her, I understand. And you don't have any business bringing her in the women's bathroom.
0: Dat is helemaal viral gegaan in de Verenigde Staten. En die man die daar dus in de deuropening stond te klagen en de autoriteiten erbij wilde halen, die is ontslagen ondertussen. Dus opa.
2: En terecht. Dit is nou, zoals ze dat noemen, je hebt natuurlijk de Karen, maar de mannelijke variant noemen ze dan een Kevin.
0: Een Kevin.
2: En dit is er dan
0: een. Ja, absoluut Kevin. Heel groot. Ja.
2: Nummer 7, nou ook Karens en Kevins hoor, want daar staan tokkie-ruzies. Waarom willen ASO's altijd midden op straat met elkaar vechten? Goed luister, dit was laatst in Deventer, toen een groep buren met elkaar op de vuist ging. Nou ja, je hoort dus allemaal tokkies vechten en heel irritant. Je zult ernaast wonen.
0: Ja, dat is niet echt supergezellig. En nummer 6. Martinus, wat moet er volgens jou in de lijst komen?
6: Ik ben vrachtwagenchauffeur en het zijn hoofdzakelijk BMW-rijders en die gooien hem vlak voor je neus, zonder richting, keihard remmen, want we moeten er hier af.
0: Dat is inderdaad een goeie. Ze zeggen wel eens dat die richtingaanwijzer op die BMW's er gewoon wel uitgesloopt kan worden, hè?
6: Ja, dat is een dure optie.
0: Dat kom je dus vaak tegen, deze situatie?
6: Ja, elke dag zeker een keer of 20.
0: En dat zijn altijd BMW-rijders?
6: Nou, hoofdzakelijk.
0: Zitten er geen Audi-rijders tussen?
6: Ja, Audi, BMW, Mercedes, maar het zijn toch hoofdzakelijk BMW-rijders.
0: Toch wel. Martinus, ik dank je wel en we noteren voor de IRI Top 10.
6: Prachtig, mooi.
0: Wie er nog meer in staat?

0: dames en heren, de IRI Top 10.
1: En dan gaan we verder met de lijst van deze week op nummer 5. Britse tabloids zoals The Sun en The Mirror. Ze proberen Rafael van der Vaart te cancelen door deze grap.
2: Maar zou hij denken dat hij die andere man pakt dan?
3: Het lijkt staat wel op elkaar natuurlijk. Misschien dacht hij dat.
2: Zelfs shirt aan.
3: Dat is een grapje. Is
2: ja, moet je wel bij zeggen. Moet je gelijk bij zeggen.
3: Durf bijna niks meer te zeggen.
1: Ja, ja, hij grapte dus dat Japanners op elkaar lijken. En de Britten zijn daar woest over wat behoorlijk overtrokken is natuurlijk een beetje.
4: Het zegt ook wel veel dat de Nederlandse pers er eigenlijk helemaal niet mee bezig was. Maar ja, die Britten die nemen snel aanstoot aan dingen.
1: Ook komt ook waarschijnlijk omdat hij Nederlander is, weet je wel. Ja. Toch, geen Brit.
4: Nummer 4, politieke partijen die willen dat we belasting betalen over de mogelijke winst op niet verkochte aandelen. Ja, dat is ja. Toch is heel irritant. Slaat natuurlijk helemaal nergens op.
1: Nee.
4: Gelukkig zijn er ook partijen die er tegen zijn, zoals 50+.
5: Deze wet vinden wij zo slecht dat je het met aanpassingen niet beter maakt. Ik gebruik maar beeldspraken. Rottend vlees laat je ook niet in de koelkast liggen om te zien of het over een tijdje minder stinkt.
1: Ja, dat is een vieze vergelijking zo.
4: Nou, ja, mooi.
1: Maar wel mooi. Wel lekker beeldend, zullen we zeggen. Ja, en dan nummer 3. De Bomenstichting zullen niet dat de bomen niet oranje versierd worden voor het WK.
6: De boom krijgt last van hittestress. Dus het hele ecosysteem rond de stam van die boom, die krijgt het wel heel erg moeilijk.
7: Voordat ze deze hoogte bereiken, zijn we 20, 30 jaar verder. Dus van die 3 weken dat er een plasticje omheen zit, we gaan de 8e finale toch niet halen.
1: Bomenmensen, het is een apart slag.
4: Die dingen overleven, tornado's, hittegolven, dus nou ja, goed.
1: Het overleven ze ook wel.
4: Nummer 2 heeft ook met de natuur te maken. Daar staan mensen die overmatig sproeien in de zomer. Tuurlijk, je planten een beetje water geven kan geen kwaad. Maar sommige mensen hebben urenlang van die sproeiers aanstaan. Doe het.
8: Zo weinig mogelijk. Planten kunnen echt superveel hebben. Als je al water geeft, zo weinig mogelijk. En het liefst 1 goede plons, 's avonds. Dan blijft de grond lekker vochtig.
1: Hey, goed advies dit. Hartstikke fijn, dankjewel.
9: Dit is de nummer 1 van de
0: Eri Top 10.
1: En op nummer 1 vinden wij Schiphol. Deze zomer wordt er waarschijnlijk weer hartstikke druk op de luchthaven. En dat komt door hun nieuwe entreesysteem. Reizigers die komen van
10: buiten de EU, die moeten zich registreren. Wat weer tot gevolg kan hebben dat op andere plekken op de luchthaven, als jij gewoon aankomende reiziger bent, dat daar minder marechaussee weer is.
1: Ja, welke handig allemaal dit soort dingen. Echt van. En al die mensen maar wachten in die rijen en zo. Nou, veel sterkte ermee, vast bij voorbaat. Dat was de IRI Top 10. En je weet het, laat je niet te veel zien.

0: rommel, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
6: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
5: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Ster.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
16: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
17: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
18: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
17: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
18: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

Dit is zeg maar het zekere voor het onzekere nemen. Als je in een vliegtuig stapt. Ik gluur altijd even als ik dan zo via die tunnel, zo het vliegtuig in ga, of in buitenlandse vliegvelden via zo'n trap. Dan gluur ik toch even altijd of er de mensen zitten voorin in de cockpit. Weet je wel? Dus dit is voor het zekere. Er zijn 21 pilots. Dus weet je zeker dat het in ieder geval goed geregeld is daar. Blijft natuurlijk een supersterk nummer. Lekker voor de vrijdag.

0: alleen genomen, ik heb ook meegenomen Jesse Sunderman.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Ja, 19 juni. Doe mee met de show via 0800-1122.
1: In het Limburgse El steeg de temperatuur vandaag tot 34 graden. Niet eerder werd 19 juni zo'n hoge temperatuur gemeten in ons land.
0: En ook de komende dagen heb je je zwembroek nodig, want Weerplaza, die beweert dat het dit weekend
2: volop zomers met in het zuidoosten gewoon weer tropische temperaturen van maar liefst ruim 30 graden.
0: Op zondag is het officieel zomer, want dan start het astronomische seizoen. Nou, dat is ook de langste dag van het jaar. Ook een leuke belevenis.
1: En de IJsselons die doen er natuurlijk ook goede zaken dit weekend. Daarom dacht ik, laten wij dan eventjes bellen met zo'n IJsselon om te horen wat de populairste smaak is.
0: Oh ja. Goeie om dat even te doen.
1: Dat is even leuk, toch?
0: Ja.
3: IJsselon Mariola,
0: uitspreek
3: met Alara.
0: Hey, met Jeroen Frenkel spreek je. Goedemiddag, hallo.
3: Goedemiddag.
0: Hey, ik wilde heel even weten, wat is jullie meest verkochte, meest populaire ijssmaak dit weekend?
3: Poeh, ik denk dat dat een van onze wisselsmaken zou moeten zijn. Ik denk dat dat misschien Dawet is.
0: Wat is dat?
3: Dat is Surinaamse cola-ijs.
0: Oh, natuurlijk. Ja, heel populair in de VG's ook. Die zijn dus degene die het meest verkopen.
3: Dat denk ik. Ik weet het niet zo heel zeker, hoor.
0: Oké, waarom weet je het niet zeker? Je staat toch in een ijszaak?
3: Ja, dat klopt. Maar ik heb er zelf niet echt op gelet.
0: Oh, oké. En wat vind je zelf de lekkerste?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het allemaal wel lekker. Ik heb niet echt een voorkeur.
0: Ja, duidelijk. Hey, ik wens je een fijn weekend. Dankjewel.
3: Fijn weekend.
0: Yo, dag. Dit was Almere, Mariola. Dat hoorde je wel, hè, zeker?
1: Nou, of dat zij mag blijven, dat betwijfel ik.
0: Wat wel heel leuk was, het oud-Hollandse geluid op de achtergrond van het ijsmalen.
1: Ja,
0: ijsvoorbereiden. Ja, dat vond ik dan toch wel heel erg sfeervol, hè.

0: Ja, dat is een van de meest bekende loopjes aller tijden. Ik heb hier ook, ik kan wel even kijken of ik dat kan spelen. Ik wil net als Bart Aar... Nou, is goed. Ik moet lang studeren voor ik net zo goed ben als Bart Arends. En ook dat loopjes kan spelen. De Depeche Mode, mooi verhaal natuurlijk. De plaat was al uit geweest in Nederland. Het is een bescheiden hitje geweest. Toen op de een of andere manier stond hij op de B-kant van de 12-inch disco single, stond die live uitvoering. Die gingen ze in België draaien in de clubs en de discos. Dat waren over naar Nederland. En dat werd in Nederland toen ook een heel fijn, gezellig deuntje. Even kijken naar alle dingen die gebeurd zijn. Garfield, zeg je dat? Vond je dat leuk? Garfield?
1: Tuurlijk, te gek, ja. Garfield. Ja, man.
0: Is het een beetje gay? Oh, nee, wacht, ik begrijp het ook.
1: Ja, sorry. Nee, maar jij kent Garfield toch ook wel?
0: Ja, ik ken het wel, maar ik vond het echt... Demonix, ik vond het een beetje suf. Beetje,
1: oh, ja?
0: Ja, dat, en dan al die gadgets, die merch die er dan allemaal bij komt.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, is dat leuk?
1: Ja, is leuk, te gek. Okay, ja, nou, vooral die... de stripboeken dan, hè. Ja. De filmpjes waren wel iets minder.
0: 1978 verscheen dat voor het eerst. En was dat in de New York Times of in de Amerikaanse krant?
1: Ja, tijdschrift, ja, krant.
0: Dus 48 jaar geleden, altijd leuk... Ik ben meer in de Kuifjehoek, Blake Mortimer.
1: Ja, dat vind ik dan weer heel gay, maar dat is gek. Dat hij zo met zijn haar bezig is en zo. Denk,
0: hij is helemaal nooit met zijn haar bezig.
1: Ja, altijd dat kuifje er weer in.
0: Nee, maar dat hangt daar, dat staat daar en dan komt hij nooit aan. Nee. Hij is nooit met een kam bezig.
1: Dus
0: dat
1: is heel gay, veel te veel haarlak erin. Dat kan echt niet.
0: Ik ga deze discussie

0: van dat Jamaica. Ooit de weduwe van Bob Marley geïnterviewd, Rita Marley. En van het interview van de inhoud kan ik me eigenlijk niet zo heel veel herinneren. Dat was waarschijnlijk niet zo super interessant. Maar wat ik wel kan herinneren is dat zij had aan één pols 3 Rolexen. Ja, dat vond ik wel een heel leuk fashion idee. 3 Rolexen.
1: Zo, maar wel in de verschillende kleuren?
0: Ja,
1: of,
0: verschillende. De een was rosé goud, er was eentje chroom, zeg maar. En die andere weet ik niet meer.
1: En ik neem aan dat jouw eerste vraag in het interview was, hoe laat is het?
0: Hoe laat is het? Ja, tuurlijk, ja. Volgens mij stonden ze ook stil. Oh. Dat is toch een grap van. Ja, Erik Heijbegroen van de ANWB. Wat gebeurt er op dit moment nog op?
2: Misschien op de markt gekocht, die horloges. Ja. Waar ze wel echt, denk
0: ik. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze niet echt waren. Maar dat is zijn,
2: ja. Ja, 2 files nog op dit late tijdstip. Op de A4 op te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-dorp is een ongeluk gebeurd. U is de linker rijstrook dicht in een vertraging 10 minuten. En op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Daar staat bij Boerakker een auto in brand. Hier is de rechter rijstrook dicht. Vertraging 20 minuten.
0: Dankjewel. Ben jij een beetje een filmliefhebber?
2: Ja, zeker wel. Zeker wel.
0: Dan kan je eventueel meedoen met ons Mystery Movie. Dus als je denkt te weten, mag je. Ja, dan mag je niks zeggen. Nee, want je moet bellen. 0800-1122.
2: Ja, ik doe even mee voor de vorm.
0: Ja, is goed. Doen we even lekker mee. Het gaat om deze film. Do you think in another life I could have been a bird? Niet zeggen, hè, Erik.
3: What do you mean? Like reincarnation. I don't know.
2: Door mijn generatie.
0: Weet je het al?
2: Nee, maar voor mij is het wel uit mijn jongere jaren.
0: Oh, ja. Oké. Dat durf ik niet te zeggen. Want dan zeggen we namelijk te veel.
2: Nee, snap ik.
0: Dus ik zou zeggen, blijf luisteren voor het resultaat. En als je denkt te weten, mag je nu bellen 0800-1122. Telefoon schuif. Op de grote meettafel van Radio 2 staat reeds open. En ik neem even een slokje van mijn koffie. Want het is nog maar mijn 8e bak vandaag. Daar komen we morgen even op terug. Ja, op het drinken van koffie. Ja.
1: Oh, misschien moet je hem nog even een keer laten horen. Want jullie zaten er een klein beetje doorheen te kletsen.
0: Oh net, ja, dat is natuurlijk. Dat is inderdaad heel amateuristisch. Even luisteren. Do you think in another life I could have been a bird?
3: What do you mean? Like reincarnation. I don't know.
0: Ik hoor wel hele emotionele violen.
1: Ja.
0: Dus het zou een beetje iets met romantiek kunnen zijn. Romantiek.
1: Ik denk overigens niet, dat is ook een kleine hint, dat het uit de jeugd van onze verkeerslezer Erik komt. Want het is een Begin Zero's film.
0: Begin Zero's, nee. Dat is dan een ander verhaal natuurlijk. Dus het is een zomerklassieker. Met wie heb ik het genoegen hier? Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Met wie?
4: Met Hero.
0: Hero, hallo Hero. Wat was je aan het doen, Hero?
4: Ik ben aan het autorijden. Ja. Over de Afsluitdijk.
0: Oh, Afsluitdijk. Regent het al daar of vertel eens?
4: Nee, schitterend weer.
0: Schitterend weer. Ja, mooi zo, mooi zo. Hey, welke film kwam het, denk jij?
4: Ja, het is een gokje, maar ik gok op Jurassic Park.
0: Wat betreft die viola had dat gekund. Ja, ja. Dat snap ik wel, ja. Maar het is niet goed. Nee.
4: Oké. Okay.
0: Mazzel, dat was Hero. Die is even geen Hero momenteel, want hij had het niet goed.
1: Bestaat overigens uit flashbacks die zich afspelen in de jaren 40. Het zijn oude mensen die dan terugblikken op hun jeugd toen ze elkaar ontmoet hebben.
0: Oh, ik heb een heel andere film in mijn hoofd bij die titel. Ja, ik zit helemaal fout, merk ik.
1: Ja, dat is ook een pornofilm die zo heet.
0: Ja,
1: maar
0: dan heb ik die in mijn hoofd. 0800-1122. Goedenavond, met wie?
5: Een goede avond met Maartje.
0: Maartje, hallo daar Maartje.
5: Hi. Hi. Ja, ik wilde eigenlijk niet bellen. Oh. Want ik heb al een zonnebril van jullie.
0: Oh.
5: En ik gun het iemand anders. Maar ik denk wel dat ik het weet.
0: Hebben we nog wat anders eventueel wat ik kan bieden?
1: Ja, ze mag hem ook gewoon aan een willekeurige luisteraar weggeven, de bril die het niet weet.
5: Heel graag. Ik weet niet of de vorige dat nog kan.
0: Aan Hero.
1: Oh, aan Hero. Dan regelen we dat toch?
0: Ja, dan als jij het goed hebt, dan krijgt Hero de bril, ja?
5: Oké, maar hier sta ik dan een beetje voor het blok als ik het niet goed heb.
0: Nee, maar dat is het spel. Dat is de spanning.
5: Ik denk dat het de Notebook is.
0: Yo! Maatje. Wat ongelooflijk goed voor jou, ja.
5: Ja, dank je. Dank je wel.
0: Mooie herinneringen aan die film? Of,
5: Nou, ik heb het volgens mij heel hard lopen huilen, met name bij deze film.
0: Ja, het was een beetje een huilfilm, hè, toch?
5: Ja, echt.
0: Ja, ja. Het is Noah vertelt daarover aan zijn vrouw Allison. Aan de hand van fragmenten, flashbacks uit de jaren 40. En aan de hand van wat hij in een schriftje heeft opgeschreven, staat hier met tekst. Dus, ja.
1: Jij hebt hem nog nooit gezien,
0: Nee,
1: Jeroen,
0: totaal niet. Nee,
1: ja, kan dat nou?
5: Met Ryan Gosling.
1: Och, zo klassieker.
0: Ik moet hem dus wel even gaan zien, merk ik. Want, ja. Dus, goede tip. Ja, wat zijn je plannen voor het weekend trouwens, Maartje?
5: Oh, ik ben net klaar met werken en morgen weer werken en ook morgen weer werken. En gewoon veel werken.
0: Je werkt behoorlijk veel.
5: Ja, we zijn muzikanten op bruiloften. Dus en dat is het perfecte weekend ervoor.
0: We hebben je wel eens eerder aan de telefoon gehad, volgens mij.
5: Ja, ik weet het.
0: Ja. Toen was je ook onderweg naar een gig, als ik me niet vergis.
5: Klopt, helemaal. Ja.
0: Nou, je hebt een hele mooie, heldere stem. Valt mij nu wel op dat. Dus,
5: dankjewel.
0: Nou, Hero, als je luistert, je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel. I catch you. Ja, doe wel lekker mee, Maartje. En een hele goede gig gewenst straks. Thank God.

0: met name bij deze film.
1: Ja, het was een beetje een huilfilm, hè, toch?
0: Ja, echt.
1: Ja, ja. Het is Noah vertelt daarover aan zijn vrouw Allison. Aan de hand van fragmenten, flashbacks uit de jaren 40. En aan de hand van wat hij in een schriftje heeft opgeschreven, staat hier met tekst. Dus, ja.
2: Jij hebt hem nog nooit gezien,
1: nee,
2: Jeroen?
1: Totaal
2: nog,
1: niet.
2: Nee, totaal niet.
1: Nee,
0: ja,
1: kan
0: ja,
1: dat nou?
0: Met Ryan Gosling.
2: Och, zo Brian.
1: Ik moet hem dus wel even gaan zien, merk ik. Want, ja. Dus, goede tip. Ja, wat zijn je plannen voor het weekend, trouwens, Maartje?
0: Oh, ik ben net klaar met werken. En morgen weer werken. En ook morgen weer werken. En gewoon veel werken.
1: Je werkt behoorlijk veel.
0: Ja, we zijn muzikanten op bruiloften. Dus en dat is het perfecte weekend ervoor.
1: We hebben je wel eens eerder aan de telefoon gehad, volgens mij.
0: Ja, ik weet het.
1: Ja. Toen was je ook onderweg naar een gig, als ik me niet vergis.
0: Klopt, helemaal.
1: Ja. Nou, je hebt een hele mooie, heldere stem. Valt mij nu wel op dat. Dus,
0: dankjewel.
1: Nou, Hero, als je luistert, je krijgt van ons de rinkel de kinkel. I catch you. Ja, doe wel lekker mee, Maartje. En een hele goede gig gewenst straks.

0: Je werkt behoorlijk veel.
1: Ja, we zijn muzikanten op bruiloft. Dus dat is het perfect weekend ervoor.
0: We hebben je wel eens eerder aan de telefoon gehad, volgens mij.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja. Toen was je ook onderweg naar een gig, als ik me niet vergis.
1: Klopt, helemaal. Ja.
0: Nou, je hebt een hele mooie, heldere stem. Valt mij nu wel op dat.
1: Dus, dankjewel.
0: Hero, als je luistert, je krijgt van ons de Rinkelde Kinkel. I catch you. Ja, doe wel lekker mee, maatje. En een hele goede gig gewenst straks.

0: sorry hoor, maar ik vind het gewoon een hele leuke plaat. Een leuk nummer. Kan ik echt van genieten. En Duran, die hebben al die jaren dat ik op die vrijdagavond zit. Ik zit er niet constant hoor, non-stop achter elkaar. Maar ik ben natuurlijk ooit begonnen op de vrijdagavond met radiocollega's zoals Adam Curry en Rob Stenders. En al die jaren, met name in de beginfase, was Duran zo groot. Dat was jongen. Dus ik vind, ze horen gewoon een beetje thuis op de vrijdagavond. Vandaar extra gedraaid met Free to Love. Even kijken wat er allemaal speelt in de showbiz-industrie. Martijn van IJzeren, hij is beter bekend als de stuntkabouter, is betrokken geraakt bij een dodelijk ongeluk in Frankrijk. Auto-ongeluk. Bij het ongeluk kwam regisseur Ilja Vierhout om het leven. Een dramatisch verhaal. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en mag stuntkabouter Frankrijk niet verlaten. Je kunt hem kennen als onderdeel van de Songfestival Act van Joost Klein. Maar wat een verschrikkelijke verhaal dat daar gebeurd is.
1: Wat een drama natuurlijk. Een regisseur overleden. Ja. Oei.
0: Ja, en dan mag je niet weg. Als dit soort dingen gebeuren, wil je het liefst naar huis.
1: Ja, en je vrienden en familie, maar dan zit je daar.
0: Ja.
1: Op je hotelkamertje.
0: Och.
1: En er komt een Belgische versie van het BNNVARA-programma Spuiten en Slikken. Dit zal verschijnen op het streamingplatform Streams. Dat hebben wij hier niet, in België is dat wel. In Nederland is het al sinds 2005 op tv. En in dat programma beantwoorden ze vragen zoals...
2: Word je van speed nou sneller?
3: Om dit te testen gaan wij zo dadelijk zowel een mentale snelheidstest doen als een fysieke snelheidstest. Ja.
2: En dan weten we echt of je er nou dus sneller door wordt.
1: Ja. Nou ja, dat soort drank, ja, drugs en seksvragen straks ook voor de Belgen.
0: Nou, ben ik wel nieuwsgierig. Wat was hier de uitkomst dan eigenlijk? Weet je dat toevallig? Of is dat verteld dit fragment?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, misschien moeten we het even proberen.
0: Nee, we gaan het niet proberen. Nee. We gaan gewoon lekker zo vroeg naar bed, want we moeten morgen weer om 9 uur uitzenden.
1: Zo is het, heel goed.
0: En dan de Argentijnse tv-presentatrice Florencia Peña. Bekend in heel de wereld. En ook heel populair op de Vogezen. In de Vogezen. Zij heeft... publiekelijk deze heel stom verhaal dit. En ze heeft haar excuses aangeboden aan de familie van Lionel Messi. Zij had nou beweerd dat zijn vader was overleden.
4: Pero acaba de morir el papá de Messi.
5: No. Ah, en serio?
4: Acaba de morir el papá de Messi.
0: Hoe zit het nou? Ze zegt, wat zegt ze?
1: Ja, ze vertelt dus, de vader van Messi is overleden. Heel vervelend allemaal tijdens dit WK.
0: Ja.
1: Dat was in een podcast.
0: Shit.
1: Ja. Schuinerschip radioshow waar ze dat zei. Maar ze zegt, die info kreeg ik van de medewerkers van het programma. Oh. Ja. Deze zouden nu zijn ontslagen, die medewerkers. Zij zelf heeft ze, tussen aangezegd, op eigen initiatief haar ontslag
0: ingediend. Ja, dus die is ook exit. Je moet heel erg oppassen. Maar dit zijn wel de dingen, hier moet je altijd heel goed in de smiezen houden. Of het werkelijk klopt met overlijdingsberichten.
1: Ja, want zij bracht het echt alsof het nieuws was. Alsof ze heet nieuws had te melden. En dat moet je natuurlijk toch altijd 3 keer checken.
0: Want er zijn heel veel van die wilde internetbedrijfs actief. En die spinnen garen bij het plaatsen van fake overlijdingsadvertenties. Daar verdienen ze veel geld mee.
1: Grote kans dat ze dat gezien heeft. Want de vader van Messi die is een beetje niet zo stabiel. Beetje wankel, een beetje zwak, een beetje wankel. Grote kans dat ze dan zo'n nepbericht heeft gezien.
0: Ja, dat is een verdienmodel. Hè? Daar moet je enorm mee oppassen. Heel raar is dat. Nee. Volgens mij zijn het Nederlandse gasten. Het is een Nederlands bedrijfje.
1: Er zijn heel veel bedrijven die doen.
0: Ja, het is schande. Help, ik wil nog niet dood. Ook niet alleen op Facebook. Ook in For Real.

0: op je werk. Overal zomer. Met NPO Radio 2.
1: Lekker weer. Lekker zon. Lekker warm.
2: Ja, het is echt heel warm. Come to one.

0: deze meneer eigenlijk. Die heet Robbie Neville. Ja, lange tijd geleden. C'est la vie. Hey vrienden, vriendinnen. Zo direct Paul Rabbering op de radio.
1: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
0: Bloemen en kruiden. Veel plezier. Ja, duikt weer in de jaren 90. Rikkel de Ginkel. Morgen weer vanaf 9 uur.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Dit is NPO Radio 2.
13: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swolfs werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
14: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
13: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel, Levi. Ja, is dat niet enigszins subjectief dat je zegt vannacht verloopt zwoel? Je kan ook zeggen het wordt een plaknacht. Warm is het zeker. En de hits zijn heet, dat ook. Straks namelijk de hitparade uit 1990 van precies deze week.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
22: Mart, wat ga je doen?
23: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
24: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
24: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
26: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
27: Precies. Worstje?
26: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
27: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
26: Nee.
27: Meerdere
26: worstjes. Nee, dank je wel.
27: 20 worstjes.
26: Ik hoef geen worst.
27: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
26: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
27: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
26: Supermarkten. Worst, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
28: Meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Pulse 90's.

0: Niet de eerste, misschien wel een van de grootste hits die ze hadden.
1: De hitparade van...
0: Wat lekker is met herinneringen aan muziek, en misschien heb jij dat ook wel bij de jaren 90, is dat er soms in één keer een beeld voor je verschijnt als je een liedje hoort. De power van Snap, heb ik dat ook mee? Ik had een introductiedag van de middelbare school. Dus ik zat er nog niet op, maar ging die dag naar de aula van het Emel Verda College in Emmeloord. En ze hadden iets bedacht op de power van Snap. Ik zal het nooit vergeten. Een van de leraren ging strippen. Ja, ik heb toch voor de school gekozen. Het is allemaal goed gekomen. Ik weet niet of het met de leraar goed gekomen is eigenlijk. Alsjeblieft. Ik had vanavond overigens ook een feestje van school, maar dan van de lagere school op het plein. Dat heette Rosé en Saté. Nou, dan weet je het wel. Ik weet niet hoe mis het daar nog gegaan is eigenlijk op het Comenius College in Zeist. Ik ben natuurlijk op tijd weggegaan, want ja, ik had nog iets anders te doen. Namelijk een radioprogramma te maken voor jou vanavond over 1990. Specifiek over die ene dag, 19 juni 1990.
2: 37.

Better the Devil You Know. Kylie Minogue hoorde je. NPO Radio 2, die was er natuurlijk in de jaren 80. Eerst als actrice in Neighbors. En toen brak ze solo door met I Should Be So Lucky. En hoe heette die andere? The Locomotion natuurlijk. Ja, ze heeft veel succes gehad. En dit was oké. De grote comeback moest uiteindelijk pas veel later komen. Dat was denk ik... Oeh, was dat nog jaren 90 eigenlijk? La la, can't get you out of my head. Dat was misschien al Zero's eigenlijk, hè? 2000 denk ik, ja. We zitten vanavond in 1990, 19 juni. En het is tijd om Phil Collins te gaan draaien. Hij maakte een van zijn mooiste albums, als je het mij vraagt, in 1989. Met daarop onder andere Another Day in Paradise. That's Just the Way It Is. En ook een hele beroemde tune. En die stond niet in de hitparade, hoor. Maar ik laat het toch even horen. Deze tune heet Saturday Night and Sunday Morning. Eigenlijk is het bekendste stukje wat verderop in het nummer. Nog iets verder, denk ik eigenlijk. Ja. Dus voor de oude kijkers, hoor, denk ik. Dit was nog ruim voor Paul en Witteman. Ruim voor alle RTL Late Night programma's. Dit was de tune van Barend en Van Dorp. En daar moest ik even aan denken, omdat Jan Mulder de laatste dagen weer op televisie te zien is. Als commentator of analist bij het WK voetbal. Die platen ga ik allemaal niet draaien, maar wel een andere briljante track van het album Bit Seriously. Het stond in 1990 op nummer 35 op 19 juni. Something Happened on the Way to Heaven.

0: 1990 was echt zo'n kantelpunt in de muziek. Je had nog ergens de invloeden van vroeger en ook de hip house steeds een intrede. Dus veel rap en house muziek door elkaar heen. Je hoorde eerder al een beetje van die klanken, maar dat gaat nu deze kant toch wel echt wat meer op. En dit is zeker niet de laatste in het genre die je gaat horen vanavond. Want we zitten op 19 juni 1990. Grote held voor velen. Uit Nederland, Tony Scott.
1: 33. Gangster Boogie.

Madonna. Met haar befaamde dans. Vogue. Weet jij nog hoe die ging? Maakt niet uit hoor. Het is radio. Je kan het gewoon in je eentje beluisteren en gewoon genieten van de plaat van vroeger. En dan nu de hoogste tijd voor een ballad. Maar niet zomaar een nummer dat gaat over liefde. Als je geen Spaans spreekt, Yono Hablo Español, zeg ik altijd maar, dan weet je eigenlijk niet waar het over gaat. Dan klinkt het misschien als een heel mooi liefdesliedje. Niets is minder waard. Het is regelrechte femicide in deze plaat. Maar niet minder mooi. Mecano, hijo de la luz.

Madonna. Met haar befaamde dans. Vogue. Weet jij nog hoe die ging? Maakt niet uit hoor. Het is radio. Je kan het gewoon in je eentje beluisteren en gewoon genieten van de plaat van vroeger. En dan nu de hoogste tijd voor een ballad. Maar niet zomaar een nummer dat gaat over liefde. Als je geen Spaans spreekt, yo no hablo español, zeg ik altijd maar, dan weet je eigenlijk niet waar het over gaat. Dan klinkt het misschien als een heel mooi liefdesliedje. Niets is minder waard. Het is regelrechte femicide in deze plaat. Maar niet minder mooi. Mecano, hijo de la luz.

Spaans spreekt, yo no hablo español, zeg ik altijd maar, dan weet je eigenlijk niet waar het over gaat. Dan klinkt het misschien als een heel mooi liefdesliedje. Niets is minder waard, het is regelrechte femicide in deze plaat. Maar niet minder mooi. Mecano, hijo de la luna.

Americano en Hijo de la Luna. Het is NPO Radio 2, vrijdagavond. Je zit in 1990. Net al Tony Scott, The Chief, die je hoorde. Ook dit is een Nederlandse classic. Moet ik dan zeggen klassieker? Het zou beter zijn, hè? Een Nederlandse klassieker. Maar goed, hij rapt in het Engels. Geweldige sample van Herbie Hancock. Op 26. King B, Back by Dope the Man.

Kudde King B, back by Dope Demand. Het is vrijdagavond, je luistert naar NPO Radio 2. Het was ook het jaar 1990 waarin Bonnie Raitt in Nederland doorbrak. De hele wereld ging ze over met haar debuutplaat. Haar stem, zo ja, meeslepend. Haar waanzinnige gitaarspel. Deze plaat redde het goed in de hitparade. Have a Heart, Bonnie Raitt, stond op nummer 2.

niet te hebben over Daar gaat ze. Misschien wel de allergrootste hit, maar daar zat dan niet per se een vrouwennaam in. De plaat die je nu gaat horen, 19 juni 1990, is op nummer 21. Clouseau met Louise.

versie was ook heel goed. Maar die heb ik dan maar achter de schermen zelf voor je gedaan. Ik zag ze ooit live in de Meent in Steenwijk. Stond Koen Wouters te zingen onder het basketbalnet. Gewoon een sporthal eigenlijk, maar ze hebben mijn hart veroverd die avond. Clouseau, Louise. Dus NPO Radio 2, straks nog een uur met 1990. Precies deze week, deze hitparade ga ik mee verder. Nog eentje dit uur, die is voor Adventures of Stevie V op 19.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Obelink, alles voor kampeergeluk.
2: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
1: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere trein botste, waarbij 1 van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie aan persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk. Nu de lichamen van de slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als onbekend 17e-eeuws tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
18: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
17: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het gaat alle kanten op qua weer. Dankjewel, Levi. Qua muziek ook in de jaren 90, dat weet je natuurlijk. En je gaat het vanavond ook horen. 1990, nog een uur lang.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
23: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
22: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
24: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
26: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
27: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
26: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
28: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
29: Pulse 90's.

0: Je dacht natuurlijk even dat je U2 zou horen. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook, maar dat was het natuurlijk niet. Want dat nummer was al 3 jaar geleden.
1: De hitparade van...
0: De versie van Chimes werd toch echt nog wel een grote hit. In Engeland in de hitparades hoog. Nou, en nu in Nederland natuurlijk ook. We zitten in 1990. Niet onverdienstelijk, 17e plek. Mensen die weer eens wat anders hoorden in de plaat van U2. Een gospel-uitvoering zou je kunnen zeggen. Zo klonk het, deze versie van Chimes. In dit uur ga je 2 keer de Rolling Stones horen. 1 ja, redelijk recente plaat van ze, als het 1990 is natuurlijk. Hè. En 1 echt oudje van ze. En dat had alles te maken met Tour of Duty.

Gloria Estefan. Met de Miami Sound Machine, je hoorde Gagno in Your Seat. Een lekker liedje voor deze vrijdagavond, deze plakavond, deze veel te hete avond. Misschien dat de muziekje nog een beetje verkoeling brengt. Nou, in dit geval weet je er alleen maar heter van, denk ik. Dan nu tijd voor een supergroep. Of eigenlijk de kinderen van een supergroep. Je had de mama's en de papa's. En je had natuurlijk Brian Wilson. Die samen, de kinderen daarvan, twee van de dochters van Brian Wilson en één dochter van de Phillips van de mama's en de papa's, die vormen samen deze groep, Wilson Phillips. Ze hebben niet zo heel lang bestaan, een jaartje of drie, en gingen ze uit elkaar, kwamen ooit alweer samen. Maar goed, het ging natuurlijk over die beginperiode. Dit was de eerste single, Hold On, voor Wilson Phillips.

0: Wilson Phillips, Jordan, Hold On.
1: 14.
0: We zitten in juni 1990. En toen eigenlijk al was deze band in zijn nadagen. Zou je kunnen zeggen natuurlijk. Maar we weten nu dat het nog lang niet zo was. Want afgelopen jaar kwam de nieuwste plaat uit van de Stones. Dit was destijds hun 19e studioalbum. En daar stond op

Rolling Stones, Almost Hear You Sigh. En Soul to Soul was er ook nog, met niet hun allergrootste hit. Dat was natuurlijk al in de 80's, Back to Life. Dit is denk ik wel de allergrootste voor Alanna Miles. Zou je wel kunnen zeggen, denk ik. Een plaatje gaat over de allergrootste op het gebied van rock'n'roll. Elvis, The King. Nummer zit vol met verwijzingen. Ik ga ze zeker niet allemaal aan je voorleggen. Misschien dat je ze zelf wel ontdekt. In Black Velvet.

0: Black Velvet van Alan Miles. In dit uur, dit halve uur nog tot aan 10 dat we in 1990 zitten, mag je nog wel verwachten dat je op een zomerse avond als dit ook wat reggae hoort. Straks nog wat Italiaans.
1: 9.
0: Dus ik denk dat ik muzikaal er goed bij zit op deze heerlijke, plakkende avond. Wat je lekker vindt natuurlijk. Nick Kamen is 9. I Promise Myself.

0: Een heerlijke reggae, te gekke plaat vanavond. Op een plakavond. Hoewel voor sommige mensen in Nederland de verkoeling al gekomen is in de vorm van zeer zwaar onweer. Op dit moment trekken de buien vanuit het zuidwesten Nederland binnen. Zeeland krijgt het zwaar te voortduren, maar hey, concert at sea is pas volgende week.
1: Vijf.
0: Dus misschien gewoon even doorbijten. Het kan wel heel pittig zijn. Code oranje, dus serieus. Dus sterkte als je er echt last van hebt natuurlijk. Dit is Radio 2, vrijdagavond. We doen heel even alsof het 1990 is. En dat deze plaat een hit is. Hard, all I wanna do is make love to you.

All I Wanna Do Is Make Love To You van Heart op NPO Radio 2. We gaan naar Italië. Zo vaak gebeurt het niet dat een Italiaanse plaat in de hitparade in Nederland terechtkomt. Nou ja, natuurlijk wel. Het hele repertoire van Marco Borsato is erop gebaseerd. Dus in die zin hebben we er genoeg van gehad in de jaren 90. Maar ja, die vertaalden het natuurlijk. Nee, echt in het Italiaans. Eros Ramazzotti. Se bastas una canzone staat op nummer 4.

0: Eros. Er was natuurlijk wel meer Italiaans nog uiteindelijk in de 90s te bekennen. Laura Pausini, La Solitudine, was een hele grote hit. En denk gerust mee, ik kwam eigenlijk nog niet heel veel verder dan dat. Maar mijn hoofd is nog steeds overkookt door de hete temperaturen. Gelukkig is de verkoeling van Gary Moore.
1: 3.
0: Still got the blues for you.

0: Gary Moore, you're still got the blues for you. Er zijn nog maar 2 platen te gaan en dan was het alweer.
1: 2.
0: Dat was dan 1990 al bijna. Ga met God, letterlijk vertaald toch? Vaya con Dios. Straks op nummer 1, de allereerste single die ik ooit kocht. Op een singeltje, zo'n 7-inch singeltje. Echt een plaatje nog.

0: Rolling Stones en Painted Black. En zometeen hoor je Klaas.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Dit is NPO Radio 2.
14: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje vanwege de onweersbuien. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen is voorlopig nog ontregeld. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië. En Meloni zelf?
15: Io e l'Italia non imploriamo mai.
14: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans dus op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Levi van Eck, dankjewel. En ook al is het warm, wij zijn paraat. Hallo Antoinette. Woehoe. Zometeen vieren wij het einde van je week en het begin van je weekend. En alles kan op vrijdag. Eerste twee platen. Even lekker A Girl Like You doen van Edwin Collins en Level 42. Lekker plakkerig. Lessons in Love.
17: Ster. Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja. Ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
18: Omdat je mijn favoriete papa bent.
19: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
20: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
23: Zeker! Net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
24: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
26: Opgelost, autotaalglas. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
27: Dat gaan we vieren.
26: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
28: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
26: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
27: Dat gaan we vieren.
26: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
29: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: constant over The Lessons in Love, level 42. Maar ja, wat is nou een goed advies, Antoinette?
1: Communicatie!
0: Communicatie, daar heb je wel een goed punt, ja. Inderdaad. Level 42, Lessons in Love. En daarvoor Edwin Collins, de man die met deze plaat zijn huis heeft betaald. A Girl Like You. Goedenavond allemaal.
2: Van Kruisten.
3: NPO Radio 2.
0: Het is 13 minuten over 10. NPO Radio 2, vrijdagavond. Wat leuk dat je erbij bent. We gaan proberen tot 12 uur vanavond echt een feest voor je te bouwen. Dat we even lekker gewoon kunnen genieten van wat er aan zit te komen. Namelijk een heerlijk weekend. Maar voordat we dat doen, moeten we even een klein beetje terugblikken.

0: van het 15-jarig meisje uit het Groningse Meerstad. Ze is aangehouden op verdenking van het doden van beide ouders. Verschrikkelijk. En ook de week waarin het luchtverdedigingsfregat Zijne Majesteit de Ruiter richting de straat van Hormuz is gestuurd. Het is een kanaal waar veel te veel van afhangt voor iedereen. Ik zag net de week van nieuw muziekmateriaal van Mozart.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch. Ze hebben een boekje gevonden. En dat wordt binnenkort het is nu ingestudeerd in het diepste geheim.
1: Ja.
0: Door orkestleden. En die gaan het dan voor het eerst soort van première geven.
1: Ik hoop altijd dat hij dat ook bedoeld heeft om uit te brengen. Dat het niet alleen maar een klatje was of gewoon oefenmateriaal.
0: Ja, of dat het een hondpapa is in één keer. Dat hij gewoon in een dronken bui gewoon wat van zich af heeft geschreven.
1: En dat het dan eigenlijk heel goed is.
0: Hondpapa. Verder de week dat de Japanse supporters in Amerika nogmaals een keer in het zonnetje werden gezet. Want na elk WK-duel ruimen zij het stadion volledig op. Althans hun afdeling. En wat ze ook nog doen is de kleedkamers helemaal strak trekken.
1: Toppers.
0: Echt fantastisch. De shirtjes worden opgeruimd, de handdoeken opgerold. Het ziet er echt prachtig uit. En tot slot wil ik ook nog even noemen, dat vond ik toch eigenlijk wel het mooiste nieuws van deze week. Annemieke Schollaert, lieve collega, die deelde vandaag via Instagram dat ze officieel genezen is verklaard van kanker. Ze werd natuurlijk ziek van een blinde darmontsteking. Daar zat iets in en uiteindelijk is dat behandeld. En het lijkt erop dat alles in orde is. Dus het is nu een kwestie van herstellen. En gaan we die banaan.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Over gaan met die banaan gesproken. Ik heb een liedje nodig waarmee wij het weekend officieel kunnen openen. Welke plaat hoort erbij voor jou? Met dit lekkere weer is het misschien wel een hele zwoele. Of denk je, nee, juist even rammen of een feestje of een beetje reggae.
1: Toch die hoenpapa.
0: Alles mag. Je kan het doorgeven via de app van NPO Luister. Met welke plaat gaan wij zometeen het weekend afsluiten? Pak nu je app en laat mij welke plaat dat moet worden.
3: Clap your hands now.

0: Een mooi vervolg van een liedje is dit, hoor. Sam Fender en Olivia Dean. Het origineel komt van Sam. Nodigde Olivia Dean uit om haar bijdrage te leveren. En zo kwam er ook balans in het liedje. Rain in me, wat eigenlijk betekent het inhouden of beperken van iemands gedrag. Ja, komt eigenlijk uit de paardensport, waarin een ruiter de teugels van een paard aantrekt. Het enige wat jij kon zeggen was...
1: Wat?
0: Oh, durf je dat niet meer te zeggen nu hardop? Durf je het nou op de radio niet meer te zeggen? Nou, laat ik het zo zeggen. Spicy flicy. Ja. En daarvoor, ik ga er gewoon overheen. Het is helemaal niet erg dat je dat niet hoeft te durven te zeggen. Dat is niet erg.
1: Iets met teugels en, ja. En touwen. Ja.
0: Goed. Daarvoor Gregory Porter, Liquid Spirit, de Claptone remix. Een hele fijne die eigenlijk ook voor wereldfaam heeft gezorgd. Want daarvoor was hij gewoon lekker in Nederland een beetje aan het optreden. Doet hij nog steeds, trouwens.
1: Ja, staat hij er weer?
0: Ja, volgens mij wel. Binnenkort weer. Maar waar precies...
1: Dat kunnen we natuurlijk niet zeggen, dat want dat is reclame. Ja.
0: Nee.
1: Zo red ik jou nu deze keer.
0: Ga jij maar

0: Goedenavond, Herine.
1: Goedenavond.
0: Zo, je bent lekker aan het... niet aan het rijden, maar wel aan het rijden.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En jullie zijn onderweg vanuit Frankrijk. Wie zit er allemaal in de auto?
1: Mijn man zit in de auto en op de achterbank liggen mijn twee kleine kinderen te slapen.
0: Oeh, dat kan een potentieel conflict opleveren, want de plaat die je aanvraagt heeft een zeker volume. Hebben jullie vakantie gehad? Is er een vakantiehuisje of is het gewoon een tweede condo in Frankrijk?
1: Dat zou ziek zijn. Nee, we waren op een glamping.
2: Dus we zaten
1: lekker in een safari tent met 33 graden, 35 graden. Wat gisteren was het? 37 graden. Ja, met nog 18 andere stellen met alleen maar peuters. Dus het waren heel veel kleine kinderen.
0: Ik probeer nu te ontdekken of dit nou een succes was of niet. Daar kom ik nog niet helemaal uit bij.
1: Ja, dat was het zeker. Oh, gelukkig. Het was zeker een succes. Ja, absoluut.
0: Geweldig. Was het voor het eerst dat je dan zo'n glamping hebt aangedaan?
1: Nee, we hebben dit vorig jaar stiekem ook al gedaan.
0: Oh ja, dus je had een beetje ervaring. Ja, want de eerste keer kan best wel een momentje zijn natuurlijk. Maar klinkt goed. En nu onderweg om nog even in Nederland te genieten van heerlijk weer.
1: Ja, dat was wel de bedoeling.
0: Althans, hier en daar in Nederland is het wel aardig aan het waaien en aan het donderen. Dus pas alsjeblieft wel op. Want ja, dat is de andere kant van heet weer is natuurlijk stevige donderbuien.
1: Absoluut. Ja, we rijden nu nog onder Parijs, dus voorlopig nog niet in Nederland.
0: Wel ja zeg, via de digitale wegen zijn we bij jou in de auto. En je hebt een plaat aangevraagd die ik met liefde voor je ga draaien. Als jij eerst even de week afsluit en het weekend officieel opent.
1: Nou, hierbij verklaar ik de week voor gesloten en het weekend voor geopend.
0: Yeah! En dan is deze voor jou. Nou, ik denk toch dat die iets harder gaat in de auto.
1: Daar ben ik ook bang voor, dankjewel.
0: Wel thuis en rij voorzichtig.
1: Dank je, hoi.
0: Avicii, level up.

0: prachtig om het weekend mee te openen. Dankjewel, Herine, daarvoor.
1: Kom je een beetje tot adem?
0: Ja, nee, tot rust, zo heet dat. Ik zie wel dat er hier en daar onweer is in Nederland. Ook in Hellevoetsluis gaat het momenteel flink tekeer. Als het bij jou ook losgaat, fotootjes zijn welkom. Kunnen we een verslag doen. En ondertussen geef ik je dan muziek. Deze titel heeft niks te maken met wat ik zojuist zei. Dat heeft maar even weten.

0: En het irritante is, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik krijg het dan onvoldoende mee. Dus ik ga even een kleine poging doen om aan je uit te leggen wat je zojuist hebt gehoord. Welk drama zich heeft afgespeeld.
1: Alles kan op vrijdag.
0: Okay. Je hebt de dramatische beschuldiging van overspel. Een man die hopeloos probeert terug te krabbelen. Shakira is natuurlijk de leading lady in dit liedje. Mm-hmm. En het enige wat eigenlijk nog ontbreekt is het gooien van een rood glas wijn in iemands gezicht.
2: Ja.
0: En een soort cliffhanger van hoe loopt dit af?
2: Ja.
0: Weten we niet. Shakira met Alejandro Sanz en La Tutura. Het is inderdaad een marteling. Uit 2005 kwam hij op NPO Radio 2 gedraaid. En daarvoor geschreven op een stuk behangen met schuldgevoel. Cut and Crew and I Just Died in Your Arms Tonight. Er komen allerlei foto's binnen, want het is noodweer her en der.
2: Ja, ik dacht dat er dus iemand op de gang stond te rommelen, maar het regent ook bij ons heel hard.
0: Ook hier in Hilversum is er regen. Ja, ja goed. En in Zoetermeer zag ik al, en Den Haag dus ook. Kijk hoor, waar was dit nou?
2: Maar echt goede foto's ook.
0: Arnhem is het nog wel droog, zie ik. Ja, het is wel echt heel erg tof dat jullie dat deden. En ondertussen ga ik gewoon proberen hele fijne muziek te draaien. Want na regen komt nog meer lekker weer, heb ik begrepen dus. Dat is fijn.
2: En goede muziek.
0: Ja, over drama's gesproken. Ja, dit is er ook wel eentje hoor. Twee prinsen en dezelfde vrouw. Hoe loopt dat nou af? Dat hoor je in Spin Doctors. Het is gewoon Engels, dus dit zou moeten lukken. Prettige wedstrijd.

0: The one and only Aretha Franklin. I said a little prayer. Ash die stuurt ook een fotootje van het noodweer wat blijkbaar bij haar gebeurt. En schrijft erbij de stem van God. Ja, zo wordt het ook wel eens uitgelegd. Hè? Als je dan de natuur hoort dat dan de donder klapt. En dat je denkt zo, het majestueuze van het mysterieuze dat omgeeft ons.
1: Ik ben zo blij dat je hem uitlegt dat ik dacht, nou, het is maar Klaas.
0: Nee. Wauw. Nee. Overigens, ik was vroeger bang voor onweer. Maar mijn buurjongetje, Barry, die was gefascineerd door onweer. En mijn ouders die woonden tegenover een elektriciteitscentrale. Zo'n verdeelstation. En daar heb je natuurlijk van die masten staan. Die worden trouwens nu weggehaald. Maar die stonden daar. En dan slaat de bliksem daar sneller op in. Dus wij zaten toen te kijken op de stoep naar de blikseminslag. Dan denk je super onveilig. Maar juist omdat die masten daar staan, was het heel erg veilig. En door zijn fascinatie, dankjewel Barry, ben ik een beetje mijn angst voor onweer kwijtgeraakt. Dus dat kan een tip zijn. Dat je gewoon gaat kijken naar de wetenschappelijke kanten van. En dan allerlei dingen ontdekt.
1: Ik denk dat dit ook een tip is voor als je hond nu bang is. Ja. Gewoon even uitleggen.
0: Ja, nou, die zou ik gewoon even goed wegstoppen dat er weinig geluid komt. Hey, over ontdekkingen gesproken.

Vandaag zoeken we de warmte op met Sabrina Stark. Geboren in Paramaribo, opgegroeid in Rotterdam, is het een zangeres met een hoofd vol soul, reggae, folk en verhalen. Is niet het soort muzikant dat de hitlijsten achterna rent, maar wel iemand die gewoon haar eigen pad tekent en erop vertrouwt dat de juiste mensen vanzelf aanhaken. En dat gebeurt in 2008. Haar debuutalbum Yellow Brick Road sloeg in als een verrassing, als een bom van het mooiste soort. Waar onder andere dit op stond. Do for Love, de single bracht haar.

prachtig is dat, hè? Bluff en Sabrina Stark. Ik zou zeggen, ga dat helemaal luisteren. Het heette Ik heb je lief. Maar ze heeft dus nieuwe muziek uitgebracht. En wat haar eigenlijk typeert is dat de muziek eigenlijk altijd van binnen naar buiten werkt. Haar liedjes gaan zelden over de wereld die schreeuwt, wat echt wel gebeurt. Maar zij heeft het meer over die wereld die wat fluisterend is. Over identiteit, groei, liefde, twijfel. En gesprekken die je soms met jezelf voert als niemand luistert. Nou, dat met een beetje warmbloedige vibe heeft ze helemaal gestopt in haar nieuwe single. En die heet Prove Me Wrong. Dit is Sabrina Stark.

0: helemaal top voelt.
1: Purple Disco Machine en Aylar. Een Duitse producer en een Nederlands-Iraanse zangeres. Dan krijg je natuurlijk dopamine. En zo voelt dat. Zometeen in het tweede deel van Alles Kan op vrijdag. Dan pakken wij de Alles Kan er weer bij. We gaan een klein beetje filosoferen. En als je daaraan meedoet, dan maak jij ook kans op die Alles Kan. En de enige echte spicy, flicy mok die inmiddels in de maak is.
2: Oh.
1: Ja, ik heb mijn zegen gegeven over de vormgeving.
2: Ah.
1: Zit eraan te komen.
2: Dus je kan er al bijna uit drinken.
1: Ja. Spicy, flicy.

0: is NPO Radio 2.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Annette Schut. Ja, terwijl de donder en de bliksem over het land gaat, zijn wij van de partij hier op NPO Radio 2. Krijgen we allemaal berichtjes binnen. André die hangt in de serre, die is gewoon lekker aan het kijken naar het onweer. Wendy die meldt dat de kat net eventjes is wakker geschrokken van een knal. En eens even kijken, René die ligt nog in zijn zwembad.
3: Oh, is dat niet heel gevaarlijk?
2: Ja, maar ik denk niet dat het daar onweert. Anders dan zou hij dat zeker niet doen. Hey, zometeen het vervolg van Alles Kan op Vrijdag. Onder andere Samber ga ik draaien. En Glenn Frey, The Heat Is On. En natuurlijk de Alles Kan. Pakken we erbij.
16: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: De hete zomer, crayonrolluiken.
22: Geluidsoverlast?
21: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Crayonrolluiken.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
23: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.

0: vind je bij Bol.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: toekomst in de muziekindustrie niet zo rooskleurig in. Ik heb het nog niet gezegd. Maar eerst zei hij nog, ik ben iemand die gelukkig zou zijn geweest met elke creatieve baan, zolang ik maar rond kon komen. Er was geen mogelijkheid dat ik echt een succesvolle artiest zou worden. Hij was dus een beetje somber, onze somber. Uiteindelijk is het dan toch gelukt. Hè? De kans van 1 op miljoen is uitgekomen voor hem. Dit was Homewrecker en daarvoor een nummer dat echt de jaren 80 filmwereld ademt gewoon. En dat klopt, speciaal geschreven voor Beverly Hills Cop. Glam Frey en The Heat Is On.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Ik pak hem nu bij onze Alles Kan. Dus je keek even paniekig rond, maar hij staat gewoon hier, hoor.
3: Ik zag hem even niet. Toen dacht ik, oh nee.
0: Nee, hij staat
3: waar
0: hier.
3: Waar kan die zijn?
0: Ja, de kan is hier met briefjes daarin. En hij is te winnen als je meedoet met dit onderdeel van het programma. De briefjes die zijn voor ons. Ik haal er eentje uit om die vragen jullie te stellen. En dan gaan we proberen met elkaar die te beantwoorden. Vanavond is de vraag. Had ik al vermeld dat de Spicy Flicy Mock er ook uitgaat vanavond?
3: Nee, zeg eens.
0: Als je meedoet, krijg je ook naast de alleskan, wat een hele handige kan is,
3: ja,
0: met uniek logo enzovoort, ook nog de Spicy Flicy Mok.
3: Dus dan kan je van de kan naar de mok?
0: Ja, of andersom.
3: Kan ook.
0: Dat is wel een beetje water naar de zee, maar goed. We zijn echt vet afgeleid. Oké, ik ga even lezen wat ik eruit heb gehaald. En de vraag van vanavond is, als alles kan, wie is dan je surprise guest bij het kampvuur? Het is natuurlijk lekkere zomere avond. En ik merk dat mijn hoofd twee kanten op gaat. Eentje heel vrolijk en heel gezellig. En denk, oh ja, nee, doe maar Jacob Collier. En met een gitaartje graag erbij. Dat hij er in één keer is als surprise guest.
3: Ja.
0: Maar als alles kan, zat ik ook gelijk te denken, oh ja, een vriend van me die er niet meer is.
3: Oh ja, je gaat meteen heavy bij de...
0: Ja, maar ik zie het ook gelijk helemaal voor me. Dus ik krijg gelijk dat plaatje bij. Dus, nou ja, alles kan. Heb jij een idee? Wie,
3: ja, je hebt
0: of
3: nu
0: wat?
3: Natuurlijk al muzikant gezegd. Maar het lijkt mij ook eigenlijk wel heel leuk om een sterrenkundige erbij te hebben. Oh, die dan helemaal uit gaat leggen wat waar zit.
0: Dan zegt hij, kom jongens, eerst allemaal het vuur uitplassen. En dan gaan we daarna naar de sterren. Wel. Gaan we daarna naar de sterren kijken. Zoiets, ja. Goed, dat is de vraag van vanavond. Als alles kan, wie is dan je surprise guest bij het kampvuur? Ik ben benieuwd wie er bij jou in je gedachten schiet. En dat kan je doorgeven via de NPO Luister-app. Met, wellicht als dank de officiële Alles Kan op Vrijdag Alles Kan en de Spicy Flicy Mok. Maar ik ben vooral benieuwd waar je aan zit te denken nu. Ga je ook emotioneel zoals ik? Of is het gewoon een muzikale held? Ik ben benieuwd.

0: Ja, radiostations willen graag hits maken natuurlijk. Hè, als ze ergens enthousiast over zijn. Maar deze, Ginger Ninja Sunshine, die heeft de NOS gewoon groot gemaakt. In 2010 hadden ze gewoon een vrolijk Deens nummer gevonden. En die hebben ze elke keer onder de samenvattingen, onder de compilaties van het Nederlands elftal gedaan. En opeens was dat gekke, obscure bandje uit Kopenhagen de onofficiële WK-hymne van Nederland geworden.
1: Ja, is toch tof?
0: Is echt fantastisch. En ever since, kan je wel zeggen. Het is een heerlijk liedje. Daarvoor TLC en Waterfalls.
2: NPO Radio 2.
3: De Alles Kan.
0: Ach, er komen toch zulke mooie dingen binnen op de vraag van vanavond. Ik pak het briefje er nog even bij. Hier. En die luidt als Alles Kan. Wie is dan je surprise guest bij het kampvuur? Want het is natuurlijk echt zo'n avond dat je een vuurtje opstookt en met z'n allen daaromheen zit. Maar wie kan er dan plotseling...
1: Gaat wel snel uit. Bij, het ligt een beetje aan waar je nu bent.
0: Ja, ja, dat is wel waar. Ja. Als je, dan ga je vooral heel erg naar binnen toe. Marinda zegt als God. Daar wil ik wel even een duidelijke uitleg en een goed gesprek mee.
1: Duidelijk.
0: Hij mag het een en ander uitleggen. Ja, Ike, als je gaat praten met het mysterie van het leven, dan, ja, dan kun je er wel even. Hoor je hoe ik dit frame?
1: Ja. Sophie die zegt, Aurora, ik heb er net meerdere keren verzocht, maar het is de perfecte muziek voor een kampvuur. Oh, maar Aurora bij een kampvuur.
0: Ja, dat is wel heel erg.
1: Zo.
0: Overigens, Marinda, ik praat er graag nog een keer over door met je. Vind ik hartstikke leuk.

0: heb aan de telefoon Raymond. Goedenavond.
1: Goedenavond, Klaas.
0: Ja, ik had iemand in mijn hoofd gelijk die er niet meer was. En dat schoot er gewoon in. En ik dacht gelijk, gelijk wel een beetje pittig. Maar bij jou gebeurde precies hetzelfde.
1: Ja, inderdaad.
0: Waar moest je aan denken?
1: Mijn moeder had ook al dementie. En wat ik ook net tegen had, net zei, van de diagnose tot aan de uiteindelijke sterfte, zat precies 8 dagen.
0: Ach joh, zo snel.
1: Ja.
0: Allemachtig. En hoe lang is dat geleden?
1: 27 februari, 2 jaar geleden.
0: 2 jaar geleden. Dat is dus als de dag van gisteren, Raymond.
1: Ja, want ik ben nog bij de geweest de dag van de overlijden. En mijn moeder lag in Almere. Ik woonde zelf in Rotterdam. En ik was nog geen twee uur thuis. En ik kreeg telefoon van mijn vader dat ik weer terug kon komen. Dat het gedaan was.
0: Tjonge, jongen. Ja, weet je, het. Vroeger zei ik iemand op een opleiding tegen me, ja, de dood hoort bij het leven. Ik was daar ontzettend op tegen. Ik ben er toch een beetje op teruggekomen, want het overkomt gewoon iedereen. En het is iets wat nog steeds vreselijk moeilijk te bevatten valt. En wel mooi samenvalt met wat Marinda net stuurde. Van ja, eigenlijk zou je wel eens een gesprekje willen hebben over hoe zit dat toch. Gaan we elkaar nog terugzien. Maar één ding is zeker, dat missen, dat is super, super echt. En ik voel het ook aan alles bij jou, dat zit diep.
1: Ja, heel diep.
0: Ja, en het enige wat ik daarover kan zeggen is van ja, het is ook de achterkant van heel veel houden. Die pijn en dat verdriet. Dus ik hoop dat je dat ook maar kan vinden daarin. En mooie herinneringen.
1: Oh, zeker weten. Zeker weten.
0: Ja. Nou, denk ik wel van ja, dan ga ik jou daarin alles kan geven. Dat is echt het slechtste doekje voor het bloeden wat je maar kan verzinnen. Maar ik ga het toch naar je toe laten sturen door. Wie doet dat eigenlijk, Bill?
2: Melanie.
0: En dankjewel dat je dit even deelde.
1: Graag gedaan. En een goede uitzending, jongens.
0: Ja, en op deze manier hebben we toch weer even je moeder kunnen memoreren, wat jij.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Goed. Tjongejonge. Tijd voor Bruce Springsteen. Dit is Brilliant Disguise.

hadden net een bijzondere vraag, maar deze past er eigenlijk ook wel in, hè? Van Bruce Springsteen. De videoclip gemaakt is eigenlijk één lange ononderbroken opname. En eigenlijk alleen maar de vraag, is dit jij of ben je vermomd? Mm. Ja, en dat kun je op allerlei manieren uitleggen. Overigens, dat geldt ook over dit liedje. Wat je vroeger deed was gewoon een Frans-Nederlands woordenboek erbij pakken en uitvogelen. Wat wordt hier toch in vredesnaam gezongen? Nou, ik ga je helpen. Het gaat over een naïef oogend meisje dat zich bewust is van haar charmes en de harten van mannen breekt. Gebaseerd op het controversiële boek van Lolita. Of Lolita heette dat, hè? Van Vladimir Nabokov.

0: David Bowie schreef het in 1970. Over iemand die zichzelf eigenlijk uitverkoopt aan de roem, zijn privacy, zijn controles en alles. En het gekke is dat Nirvana 20 jaar geleden live, zoals je hoorde, speelde tijdens zo'n MTV Unplugged sessie. En Kurt Cobain voelde zich exact hetzelfde. Beroemd, schuldig, maar eigenlijk liever onzichtbaar.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Wij openen de app-servers op de late vrijdagavond, want ik heb zin in een suggestie van jou. Waar heb je op dit moment behoefte aan?
2: De tanda.
0: De tanda. Ja, die is wel heel erg voor de hand liggend. Maar het kan ook zijn dat je denkt, nou, ik heb een liedje nodig die de hitte juist versterkt.
2: Oh.
0: Dus dat je denkt, nou, weet ik veel, hoe heet die gast ook alweer? It's getting hot in here.
2: So hot.
0: Nelly, nou,
2: nee, toch?
0: Kevin
2: had. NARD? Nelly, het is gewoon Nelly.
0: Oh, ja. Nelly, wel Nelly.
2: Ja, dat wisten we.
0: Ja, het kan. Nou, een heel vies liedje trouwens. Maar ja. Je mag ook iets anders verzinnen. Of dat je denkt van nou, doe toch maar iets Ice Babies-achtig om de warmte te compenseren.
2: Cool for the summer.
0: Of iets wat precies in het midden zit. Je mag het helemaal zelf weten, dat is het leuke. We doen gewoon wat suggesties. Ja. Wat zeg je?
2: Een soort van herfst? Wat zit er in het midden?
0: Nee, dat je gewoon denkt van, oh ja, het is gewoon een lekker liedje. Het is niet warm, het is niet koud, maar het schiet er zo bats doorheen. Ik denk John Mayer. Die past
2: John Mayer past altijd, overal.
0: Laat het me weten via de NPO Luister. Wat wil jij horen op dit moment? Deze past in de categorie lekker warm.
1: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is On My Soul van Bruno Mars. NPO Radio 2 Topsong.

0: liedje. Het is niet warm, het is niet koud, maar het schiet er zo bats doorheen. Ik denk John Mayer. John Mayer
1: past altijd. Overal.
0: Laat het me weten via de NPO Luister App. Wat wil jij horen op dit moment? Deze past in de categorie lekker warm.
2: NPO Radio 2 Topzong.
3: Deze week is On My Soul van Bruno Mars. NPO Radio 2.

0: Money for Nothing, The Checks are Free. En al die televisies die op MTV stonden afgesteld. Maar we moeten het even hebben over het begin, Antoinette. Want jij zei van ja, dat begin, als je goed luistert, dan zegt hij eigenlijk wat anders.
1: Nee, hij zingt wel I Want My MTV. Maar deed het op het einde trouwens ook. Maar het is gewoon de melodie met van Don't Stand So Close To Me.
0: Don't stand so close to me.
1: Yeah. Oh, ja. I want my MTV.
0: Wel lekkere muziek toch? Thuis weet.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Depje, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Zo, wat doe jij om toch de nacht door te komen? Of is het bij jou inmiddels al afgekoeld naar een enorme onweersbui?
3: Het is gewoon weer. Het is iets van 26 graden nu nog hier.
0: Dat lijkt mij een uitstekende temperatuur.
3: Niet echt geweldig, maar het is beter dan de 37 wat het was.
0: Daarom. Ik bedoel, dan zit je toch weer dat je moet positief denken. Het is meer dan 10 graden eraf.
3: Hoe doe ik?
0: In één keer, dat klopt natuurlijk. Nou ja, we waren even bezig met suggesties om te draaien. Van jullie, van jou dus ook. En de vraag was, nou, doe dan hot of cold. Katy Perry verdraaid, die had het moeten zijn natuurlijk.
1: Ja, maar deze zit er ook wel heel erg mooi.
0: Ja, dat is waar, ja. Goed. Welke heb jij uitgekozen, Depje?
3: Nou, hot en cold was ook wel leuk geweest, ja. Inderdaad. Ja, maar ik dacht een combinatie van de twee, Steam...
0: Ja. Ja, ja, als die bij elkaar komen, natuurlijk. Ja,
3: Peter Gabriel.
0: Ik ga met liefde voor je draaien, deze Peter
3: Dankjewel.
0: Gabriel. Alsjeblieft en succes, hè.
3: Dank jullie ook.

0: Peter Gabriel en Steam. En wat doe je dan, hè? Als de stoom op je lijf zit, dan denk je, nou, pak een handdoekje erbij. Even een beetje droog deppen. Misschien een klein koud washandje op je hoofd.
1: Oh, lekker.
0: Ja, even afkoelen.

0: Ik vind het echt een fantastisch liedje. Tim Dawn en To Love Somebody. Het zit erop voor vanavond. Dankjewel voor het luisteren naar Alles Kan op Vrijdag. Antoinette, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Morgenavond ben ik er en dan ga ik even lekker los met allemaal soulplaatjes vanaf 9 uur. Daar heb ik ook heel veel zin in. En zondag zijn we er natuurlijk samen weer met een nieuwe editie van Tijd voor Klaas. Zondagmiddag tussen 4 en 6. En nou, ik heb me maar even uit de kast gehaald. Mijn themaliedje. Want ik wil dan dat je fijn de nacht ingaat. Een beetje met warme gevoelens. En ook een beetje met, oké, als ik deze woorden nou meeneem, dan word ik morgen misschien wel wakker en dan ga ik gewoon iemand helpen of mezelf op een andere manier even kwetsbaar opstellen of verbinden aan een ander. Dat is wat ik je gun. Voor nu, bye bye, zwaai zwaai, slaap lekker en tot snel.

0: NPO Radio 2.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
2: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?

0: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Middernacht, het begin van zaterdag 20 juni. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade, vooral in Midden-Nederland. In Utrecht zijn bijvoorbeeld bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Eerder op de avond viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer in het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het nog vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond een uur of 11 een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslag. Onder meer in Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslagen. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daarin worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het Anti-Foltercomité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe medewerkers, maar dat het lastig gaat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Een trein botste achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Volgens Britse media raakten meerdere reizigers ernstig gewond. Dan nog het weer. In het midden en noorden van het land een waarschuwing voor zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie en brandweer veel telefoontjes. Die gingen onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslag. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven en alleen 112 te bellen in levensgevaarlijke situaties. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Waarschijnlijk was een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er van achter op. Door het ongeluk ontspoorde een wagon. Een inzittende vertelt dat treinreizigers uit hun stoelen vlogen en mensen bebloede gezichten hadden of benen hadden gebroken. Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden veel te weinig zorg en is er geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat heeft meerdere detentiecentra in Nederland bezocht. Het weer, als de zwaarste buien het land hebben verlaten, dan blijft het nog vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. In het noorden en oosten is wel kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top